0: die de hoeveelheid en locatie van de vondst niet bekend maakt. Het kernmateriaal is gevonden in opdracht van de huidige Syrische regering, die het meldde bij het atoomagentschap. Het materiaal is ongevaarlijk en zal in Syrië blijven waar het in bijvoorbeeld kernreactoren gebruikt kan worden. Amerika heeft de Japanse voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag, Tomoko Akane, op de sanctielijst gezet. Ze mag onder andere de Verenigde Staten niet meer in en kan er geen financiële of vastgoedtransacties meer doen. Amerika is geen lid van het ICC, maar president Trump is fel tegen omdat het volgens hem corrupt en gepolitiseerd is. Vorig jaar legde hij sancties op aan een paar rechters van het strafhof, als reactie op het arrestatiebevel dat was uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu. En dan nog het weer. Vannacht valt er hier en daar een bui en het koelt af naar 17 graden. Overdag een grijze, regenachtige start. Later klaart het wat op en bij een matige westenwind wordt het 18 tot 20 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Bij Maarten Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
2: Maarten Radio, Jubos Kopoulos uit Amsterdam naar de Kontreng. En voor mijn ondersteuning, maar aan de biggie we biggie. Maar ook abio jepi van Nodu. Want alles is een bar no to no no. Unekis subsidie, not notje dus. Jepi pay man jepi.
3: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw piki-tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
2: Dit is Mart. Het station van Skopdoro Broko. De andere kant. Vizier. Gedonder op de donderdag. Tijd voor de waarheid. Yanda. Kanta Amerika. Psalmochtend. En Dadra. Uwa Aksi Uwasani. Is Mart. Na langer dan 38 jaar meer dan uw 50 euro waard? Het antwoord zit ergens verscholen in uw hart. Aan het donau no moro. Aan dona you. Luku, sa you can do. Een status apart. Dit is Mart.

0: omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
1: Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: En dat was de formatie. Ik ben de naam even kwijt hoor, want ik ben met zoveel dingen hier tegelijk bezig. En dat was de formatie Conjunto Casino met het eerste nummer van hun was Libidi de Frenoa. En kort daarna is gelijk het andere nummer van ze ook in de uitzending gekomen. En dat is getiteld Pina Mouye. Deze beide nummers zijn uitgebracht in 1978. Het is nu 6:15, dus ik heb nog 3 kwartier met u te gaan tot de klok van 8:00. En dan rond die tijd, om 8:00, krijgen we weer nieuwsberichten en een reclameblok. En daarna, als het goed is, dan hebben wij na 8:00 de heren van stand met Gordon Cruden en Vito Boerne. Mazarajeri van Spanje, hoe gaat het met u? Ik heb u lang niet gehoord. Ik wil u van deze plaats uit van harte feliciteren met het behalen van het kampioenschap van Spanje. Spanje is wereldkampioen geworden gisteren en u vertoeft in Spanje. Dus ik wil het niet nalaten om u ook daarmee te feliciteren. Mr. Jerry van Spanje, van harte gefeliciteerd. Goedenavond, u bent nu in de uitzending. Wees u van harte welkom.
1: Hey, dag meneer Raymond.
0: Dag meneer Lisser.
1: Ja, hoe gaat het doen?
0: We doen ons best en meer kunnen we niet doen. En ik neem aan dat u het ook goed mag maken.
1: Nou, ik doe ook mijn best.
0: Ja.
1: Nee, ik ben toen net gebeld door een goede vriend van mij. Die zei tegen mij, Radio Maart, ze hebben het over schepen. Dus ik denk, en ik ben gek op water.
0: Juist.
1: Vandaar. U had het toen net over die schepen van SMS in Suriname, Perica.
0: Perica, ja, juist.
1: Ja, u zou het weer misschien weten, of Jan. Men had ook Tapanaholi, Suriname, Konini. Wat is er allemaal gebeurd met die schepen? Want Suriname had in die tijd dat ik opgroeide, een heel grote en goede scheepvaarttraditie.
0: Oké.
1: Weet u wat van?
0: Nee, ik weet alleen maar dat er in Paramaribo bij de Suriname rivier had je het kantoor van SMS. En daar,
1: ja, ja.
0: daar kwamen ook schepen binnen aanmeren.
1: Ja.
0: En dat heb ik nog gezien. En,
1: heeft u het zeker over Waterkant?
0: Waterkant, ja.
1: Of bij het politiebureau?
0: Daar het is, ja.
1: SMS.
0: SMS, ja. SMS. Ja. SMS.
1: Oké, want weet u waarom?
0: Ja.
1: In de tijd dat ik op de vaart was, kom ik altijd die schepen tegen.
0: Ja.
1: En Suriname had een van die mooiste schepen. Ik was op de schepen van de KNSM. En Suriname had Suriname, zo heette dat schip. En het was een verschrikkelijk moderne schip met aircondition. En dan had je een machinist, als ik het goed heb, van de berg.
0: Oké.
1: Okay.
0: Ja, ja.
1: We kwamen toen dat schip tegen. In Puerto Rico kwamen ze tegen. Jamaica kwamen ze tegen. Echt, er waren buitengewone schepen. Dus dat, ik ben benieuwd, want we hadden ook een opleiding. En dan praat ik als jongenszijde, eind jaren 50 in Suriname, de zeevaartschool. En dan kon je met die mensen naar de, hoe heet het, wanneer ze die schepen, dus die loodsen, die schepen binnenloosten. Een paar van die jongens, weet je wel, die mochten mee.
0: Ja.
1: Dat wil ik weten als het nog is. Of al die dingen misschien zijn afgebroken. Ik zou het niet willen. Nee.
0: Maar...
1: En u zei wat net. Het heeft niks te maken met corrigeren hoor. Maar neemt u mee. Het is niet altijd zo dat de kapitein de baas is op een schip.
0: Nee hè?
1: Op één plek ter wereld is dat niet het geval.
0: Oké. Okay.
1: En dat is door het Panama-kanaal.
0: Door het Panama-kanaal. En hoe komt dat? Kunt u dat vertellen?
1: Nou, dat wil ik vertellen. Overal ter wereld, waar dan ook, is de kapitein, de zachtvoerder, is baas over dat schip.
0: Ja.
1: Maar het Panama-kanaal, dan nemen de loods het over. Dat wil namelijk zeggen, niemand anders bepaalt dan degene die dat schip van de grote oceaan naar de Caribische Zee brengt.
0: Ja. Ja.
1: Ja? Ja,
0: want ik heb ook gemerkt, ook in Suriname, aan de monding bij de zee, aan de monding van de Suriname rivier, dan werd het zo'n schip, ook al is het een buitenlands schip, en dan voerde een schip van de loods er naartoe en die loodste dat schip richting Paramaribo.
1: Ja, Ja, maar ja. De kapitein blijft de gezagvoerder op dat schip. Hij bepaalt.
2: Okay.
1: Dus ik geef een voorbeeld voor ons. Stel dat de loon zou zeggen, 2 slagen stuurboord of bakboord.
2: Mm-hmm.
1: En de kapitein is niet eens, dan mm-hmm. gebeurt het ook niet.
2: Dan gebeurt het niet, nee.
1: Panama Kanaal, alles in handen van de loods in dat gedeelte. Van hetgene wat ik aan u vertel.
2: Ja. Mooi. Heel goed om te weten. Ja? En de scheepvaartschool, waar was die? Was die niet daar bij Combé? Nee, hè?
1: Wat zegt u?
2: Dus u heeft ook genoemd de scheepvaartschool.
1: Ja, was de Combé.
2: Dat is de Combé. Oh, hier heb ik dat nog goed gezien. Ja.
1: We altijd gingen zwemmen met meneer Campagne.
2: Oké.
1: Misschien heeft u dat gehoord. Wij zwemmen gingen we met meneer Campagne. Hij was hoofd.
2: Van een school, hè? School.
1: Ja. Mm-hmm. Want hij woonde te Ladesmastraat.
2: Mm-hmm.
1: Niet ver van de mevrouw Vanenburg. Die vaak op de radio komt. Ik woon ook daar in de buurt.
2: Oké, okay, ja.
1: En dan traceert je pas van de jongens. En dan gingen we daar zwemmen.
2: Oké.
1: Dus dat zijn dingen dat ik vaak niet over heb. Dat doet me pijn. Over de schepen van Suriname. Die had wat toen. Echt waar.
2: Kijk eens aan.
1: Meneer Rimon.
2: Ja.
1: Het is zo pijn om te zien dat het zo ver teruggevallen is.
2: Oh my god.
1: Ja.
2: Jongen, maar en welke schepen die voeren naar Nederland? Behalve KNSM, waren er ook Surinaamse schepen die naar Nederland voerden?
1: Nee. Die schepen die voeren Caribisch gebied.
2: Oh, Caribisch gebied.
1: Ja. Midden-Amerika en Caribisch gebied.
2: Oké, want ik weet niet of ooit een Surinaams schip voeren.
1: Nee. Want ik heb op de Creole Marathon en op de Oranje Stad heb ik allemaal gezeten, heb ik op gevaren.
2: Kijk.
1: Maar de schepen van de kennis van de SMS, die voeren alleen maar over de eilanden. Die Engelse, de Franse eilanden en Midden-Amerika.
2: Oké.
1: En misschien heeft u van die man gehoord, Klein. Die was in Para als... hij werkte in de Para, hij is overleden. Papi noemde ze hem.
2: Parabar.
1: In Parabar.
2: Parabar heeft hij gewerkt, Klein. Ja, meneer Klein. Ja.
1: Franklin Klein.
2: Ja, hij was een goede salsa-danser ook.
1: Ja. Nou, die waren op die schepen ook.
2: Okay.
1: Van als jongens zeiden, kom ik hem tegen.
2: Kijk eens aan.
1: En daar had je ook Van der Sand. En de topmachinist op dat schip, meneer Van den Berg, die was aan boord.
2: Okay.
1: Dus ik was op de Nederlandse schepen en dan kwam ik ze tegen.
2: Nou, wat een mooie ervaring heeft u gehad.
1: Ja, ach. Ja. En ik teer nog een beetje van.
2: Kijk, mooi toch.
1: Ik hoorde een lieve dame, die had het over foto's maken in Suriname. Wat ik jammer vind, want ik heb een foto die ik gemaakt heb tussen de Osso.
2: Mm-hmm.
1: Zegt u wat?
2: Nee, dat zegt me niet. Nee.
1: De Osso is op de hoek van de Zwarte Hoofdbrugstraat.
2: Wat tegenover Kwaku? Ja.
1: Ja. Jan heeft in de buurt gewoond.
2: Oh, Jan heeft daar gewoond.
1: Ja, Jan heeft aan de andere kant gewoond. Mm-hmm. Naast waar de ambachtschool was.
2: Ja, het werd toen ambachtschool genoemd en later kreeg het een andere naam.
1: Later is het de Sieperstijnschool
2: geworden. Ja,
1: daar is Jan gewoond.
2: En die Stoonze was het, er werd verteld dat er vroeger daar een plek was waar slaven werden verhandeld, klopt dat?
1: Dat weet ik niet, ik weet wel dat het een gerechtsgebouw geweest is, dat heb ik gehoord.
2: Oké.
1: Okay.
2: Ja.
1: Want ik ging altijd bij die vrienden van mij, die woonden vlak daarnaast. Dat was, hoe heette die jongens weer, Magna, Loretti. Die woonden allemaal daar, dus dan ging ik altijd. En die moeder van die ene jongen, die zat altijd op die stoel, die verkocht de kranten.
2: Kranten.
1: De West.
2: Ja.
1: Dus zodoende. Dus dat is heel lang terug.
2: Dat is heel lang terug, ja. Ja, misschien was ik nog niet eens geboren.
1: Nou, ik praat over 56.
2: Nee, dan was ik nog niet geboren. Nee, dat was ik bestond er nog niet. Nee.
1: En aan de andere kant, dat is Juheng. Want Juheng was vroeger gewoon oude winkel.
2: Ja, Juheng heb ik nog meegemaakt. Ja.
1: Dus zodoende.
2: Ja, oké. Okay.
1: Hey, meneer Davoort, ik groet u.
2: Ja, ik groet u terug. Meneer Lisse.
1: Wat zegt u?
2: Ik zeg, ik groet u weder. Ik groet u terug, meneer Lisse. Ja. Fijn dat u gebeld heeft.
1: Dus u weet dat als u een keer gaat varen, dan weet u het.
2: Dan weet ik het, ja. Dat zal ik goed onthouden, ja.
1: Ja. Hey, oké. Fijne avond verder en succes.
2: Bedankt. En voor u ook hetzelfde.
1: Ja, dank u.
2: Oké. Dag. En dat was de heer Lisse. En die heeft ons bijgepraat wanneer het gaat over niet alleen de scheepvaart. Maar ook hij heeft ons ook bijgepraat over monumentale gebouwen, zoals Stong Osso. Toen ik opgroeide, dan die Mengro kon, dat Stong Osso, ik ben een fotograaf. Weet je, dus dat misabi. Maar na visie, ja, meneer Lissetaka bij de Wan gerechtshuis. En meneer Sabi, want Bagadati. Apanti dat kon verval, dus meneer Sabef doopt het op erfgoed. Hij moest kon op erfgoed, want Apanti dat moest behouden, Ifiri. En maar nou een markanti, panti, abrasie ja, standbeeld voor kwaku. En baka kwaku ja, bi oki. Oki bij de een Sneese restaurant, een valke. De man die belop naar drap op de man, bekaar de man kwaku man, Ifiri. De man had beloofd nap drapen en de man ben je aan den bieten aan kwak naar Oki. Oki baba restaurant. En zei Oki, ik ben bij ambachtschool, dat mis abete, dat mi komiti. En later dan komt er een super stand school. En tras even Oki, ik ben bij Shihun. En morofara voor Shihun, ik ben Kinshin. Mene sap zo toan bij Brong, even naar Shihun, even naar Kinshin. Of naar Shotshin. Maar wat de winkel bij Brong, jullie daar also die sabi, die kan karkon voor tegen zo toan de. Want we hadden gewoon naar Toetrong Abron. En merkwaardig, altijd Abron bevindt precies in haar tevoer van Peri. Dat bij haar tevoer december, je begrijpt. Maar dat bij de zo ook een drapje voor Zwart Woonbroekstraat aan Sofie Redmond, Bria Sofie Redmond, ja. En volgens mij is het Sofie Redmondstraat die Fosfosie, voor begin voor PCHMD. De bekaren, mijn sam heeft wat troer, heeft mijn tak en boom, dat ons een beetje meet op dat. Maar mijn sam heeft naar Steenbakkersgracht. Bij elk geval, hebben we de ongetro. Mijn kom ik hem meer en hier en hier, ik heb hier, maar jullie sabi, ik kan wel altijd voor tak troe van de tori daar, want jullie sap, fin, van de pres betang. Jullie abi psa 70 jaar zo, je kan ze hebben boom boom, want dan dus maar dat kan vertellen je fa a foto betang attend dat die ifiri, maar if no was man bel dan mo, wat een poko baka, het een poko voor vare garde man en orkestra tropical, u denkt was stemming voor orkestra tropical, we verster het een tro alle de man zijn kraka spanjoro, we verster u dan a copa sa spanjoro teki in Amerika, de tron wereldkampioen. Zo boom. Tropical, orkestra tropical naar Sanga Banga. Sanga Banga, de praxeer Koulibri. Zou het ook Sanga Banga, Banga Poku, dat is een beetje met hem dat. Orkestra tropical, Sanga Banga.

0: Ben u live in de uitzending. Goedenavond, zegt u het maar.
1: Meneer Davenport, het lijkt net alsof het mijn programma is vanavond.
0: Nou, dat mag toch?
1: Ja. Nee, maar u had het over, daar heb ik gewoond, waar nu de Hagringbank is.
0: Ja.
1: Dus er was een gracht daar. Ik ga zoeken, meneer Davenport. Ja. En als ik een keer kom, radio maar, dan ga ik proberen contact met u te nemen.
0: Ja.
1: Om u dat te kunnen laten zien.
0: Maar het was geen steenbakkersgracht, toch? Nee, hè?
1: Nee, steenbakkersgracht heet het. En steenbakkerijstraat, dat is die andere aan de andere kant.
0: Dat is de achterkant, ja.
1: Aan de andere, en steenbakkersgracht.
0: Oké.
1: Okay. En in 1954 zijn ze begonnen om het te dimpen.
0: Oké.
1: Okay. Nee, en dan zal ik u wat vertellen.
0: Ja, gaat uw gang.
1: Moet je zo er even tijd voor.
0: Zo, nou, ik, die tijd was ik er. Ik was er nog niet hoor. Ik was nog in de maak.
1: Nou, wat deze klop heeft gedaan. Want ja. Mijn vrouw kijkt naar het een of andere van die stomme vrolijke serie.
0: Zo, laat ze u niet horen.
1: Nou, daarom doe ik het heel stiekem. Want ik moet oppassen dat ik het uit moet worden.
0: Kijk.
1: Nee, maar dan komen we op terug. Dan zal ik u vertellen.
0: Oké, dan hoor ik dat graag terug van
1: mevrouw
0: u.
1: Mevrouw Redmond en mevrouw Lee, die woonden te Kanaardaan.
0: Nee.
1: Weet u wat? Mevrouw Redmond, die de naam benoemd is naar de straat.
0: Die was een arts, toch? Surinaamse arts. De eerste vrouwelijke arts.
1: Dat ga ik u vertellen. Die kwam altijd bij haar oom, meneer Hercule.
0: Zo.
1: Ja, Richard Hercule. Want mevrouw Redmond is geboren op de Saramakastraat.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Ja.
1: En die kwam altijd naar haar oom. En die stond altijd daar met mijn oma en mevrouw Lietz te praten.
0: Ja.
1: En toen op een gegeven moment zei men absinuemibri. Dat wil zeggen dat ze ziek was. Alle zieken zijn binnen Nationaal Post naar CNW of dit of dat.
0: Ja.
1: Maar het probleem is gekomen nadat zij op de kieslijst, de verkiezing, en zat toen verloren van Jugla.
0: Oké. Okay.
1: En een grote teleurstelling, want een heleboel van die Creoolse mensen, die hebben toch niet op haar gestemd.
0: Nee, hè?
1: Moet u vragen, ik vertel uw verhaal. En dat is ook doorslaggevend geweest voor haar.
0: Voor haar?
1: Ook.
0: Ja, want ze was in de politiek gedoken, toch? Gegeven
1: ja,
0: moment.
1: Ja, nou, dat zal ik u vertellen.
0: Ja.
1: Want als jongens zeiden, ging ik met een gebouw en een jonge chocola.
0: Ja.
1: Die woonde toch onder een bom.
0: Ja.
1: Zogenaamd waren we bij de leer, bij de baas, was een jaar of 8. Maar bij de baas van vroeger was je nooit in de leer. Je ging boodschappen doen voor de baas, eten halen. Je weet wel hoe het gaat.
0: Mm-hmm.
1: Hè? Dan krijg je die verhalen, dan hoor je die verhalen als die mensen daar zijn. Want dan kwam altijd meneer Ensberg, was toen...

0: van politie kwam daar die witte pakken maken bij die baas waar ik was. Opa Bengel, niet Jopie, dat is niet zo. Die is met die broer van mij, heeft die later Nieuw Suriname de krant gesticht. Maar die vader, opa Bengel,
1: ja.
0: Die kwam ook daar op, die woonde te Wanikastraat.
1: Wanikastraat.
0: Ja, en die liet ook zijn pad daar maken bij de baas. Dus zodoende, als jongen zijde, zat ik altijd daar die dingen te horen. Dus een heleboel van die mensen, joh, ze praten van dit of... En mevrouw Redmond is in dezelfde een paar huizen verder, schrik niet, geboren met die mevrouw die ze noemde Maxilinde.
1: Oh.
0: In dezelfde buurt.
1: Zelfde buurt.
0: Ja.
1: Kijk.
0: Er zijn een paar mensen die het nu horen, dan ga ik u wat vertellen. Slim, die altijd te para kwam vroeger. Die moeder van Slim, die woonde daar. Mevrouw Lena op de hoek. Hm. En misschien heeft u van JJ gehoord.
1: Nee, heb ik niet van gehoord. Nee.
0: Nou, als ik de naam noem, dan weet een paar mensen.
1: Een paar mensen zullen het wel weten, ja.
0: Ja, die woonden ook daar. Die zijn allemaal daar geboren. Shane, die moeder van Shane, nimmer meer. Ze noemen hem Tigrewinti. Die is ook daar geboren.
1: Ja.
0: Dus de hele buurt daar. Was daar Makkastraat.
1: Zo.
0: Was gewoon een buurt van God. Verschrikt veel Creoolse mensen.
1: Kijk.
0: En de weinige huidenstand die daar was, was bijna het zat.
1: Oké. Okay.
0: Want hoe heet die Marbak? Is daar ook gewoon te Lardopie.
1: Mm.
0: En die zuster van Marbak, die heette Nora. Die woonde daar op het erf van Lardopie.
1: Kijk.
0: Ja, want kijk, meneer Raymond, soms horen die mensen over Suriname, over de radio praten. Dan denk ik, ja, je bent nooit ergens geweest naar een bioscoop. Die mensen zijn pas heel veel van hun eentje met die kwalen.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: En meer met Suriname gaan bemoeien toen ze hier kwamen.
1: Oké. Okay.
0: Als jongen zeiden was ik al daar met al die dingen. En later ben ik gaan werken bij meneer Des. Die had een automonteurbedrijf op het erf waar Agathon is. Ja.
1: Agathon, ook in Suriname, hè? Saramagastra. Oh, die heb ik niet gekend. Nee.
0: Dat is de familie van de Arnhem.
1: Arnhem.
0: Paul, Wim, George, Poen, allemaal die andere zusters die wonen nu in New York.
1: Kijk.
0: Ja. Meneer,
1: dat moet.
0: Ik ga stoppen.
1: Ja, deze verhalen moeten echt gearchiveerd worden.
0: Kijk, en ik ga u nog wat vertellen.
1: Mm.
0: Want je hebt mensen die schreven over mevrouw Redmond, het enige dat er is niet waar.
1: Nee, hè?
0: In die periode, zij was bekende. Maar dan had je ook een zwarte aard in die periode. Dat is die dochter van meneer Convalius.
1: Oh, die was ook...
0: Informeren.
1: Ja, die was ook arts, hè?
0: Die was ook arts.
1: Mm-hmm.
0: En dan ga ik... Nou, dat mag ik niet zeggen. Persoonlijkheid kan ik u wat vertellen. Dat mag ik niet zomaar zeggen.
1: Mm.
0: Maar die was ook arts.
1: Nou,
0: en die woonde in de Timmermansstraat.
1: Timmermansstraat is ook daar in de buurt, toch?
0: Ja,
1: is ook allemaal daar in de buurt.
0: Timmermansstraat is een straat, als je de Hoge Straat, eind van de Hoge Straat, op de hoek bent waar Biscuit was en is er die winkel, dan sluit de Timmermansstraat precies daaraan.
1: Dat is het einde van die straat daar. Ja.
0: Einde straat.
1: Ja, ja, ja.
0: Van de Hoogstraat.
1: Hoogstraat, ja.
0: Laat maar zeggen, begin van de Hoogstraat.
1: Of begin, ja. Yes. Kan ook, ja. Ja.
0: Het is het begin.
1: Ja.
0: Want de Hoogstraat, als je voorbij de Wanikastraat is dat verlengde.
1: Dan wordt het verlengde Hoogstraat, ja.
0: Ja. Ja.
1: Zo. Ja. Nou, mooi.
0: Nee, maar ik keer als we tijd hebben. Want dat doet mij pijn soms als mensen bepaalde dingen vertellen. Ze hebben wat gehoord in een café of iemand verteld wat. En dan denk je, ja. Maar neem dit aan en probeer dat te onderzoeken.
1: Ja.
0: Want zij was niet de enige arts. Direct daarna had je ook die dochter van meneer Convalius.
1: Oké.
0: Okay. En meneer Convalius had Deo en Benny, die zoon, dat weet ik nog. Want wij gingen, en die daarnaast woonde Harold... Hoe heet hij nou weer? Het heeft niet, er komt zo die Goré, die woonde daar in de buurt.
1: Ja. Was een van die zonen van meneer Convalius geen piloot of zo bij de SLM?
0: Dat weet ik niet, dat weet ik niet.
1: Okay.
0: Want als jongens zeiden al, aan niemand vertellen hoor, wilde ik eens zo snel groot zijn.
1: Oké.
0: Want ik wilde gaan varen.
1: Nou goed, dan ga ik iemand. Ik zie dat er iemand anders belt, dan ga ik die in de gelegenheid stellen. Oké, dan hoor ik u weer.
0: Wat ik zeg, wilde bedankt. Hè.
1: Alsjeblieft, meneer Lisse. Oké, doei doei. En dat was meneer Lisse die met heel veel verhalen zit. En ja, we zijn benieuwd. Goedenavond, u bent nu live in de uitzending. Wees u van harte welkom.
2: Goedenavond.
1: Dag meneer Kreton. Ja.
2: Mijn wandje, meneer Lisse, Odi. En mijn heren, de verhaal van meneer Lisse.
1: Mooi toren, man.
2: Alles klopt. Ah, behalve één ding.
1: Oké.
2: Die veel Surinamers niet weten. Dat die een voetballer, zogenaamd Tali Marbak.
1: Marbak.
2: Hij heet geen Marbak, hoor.
1: Nee, hè?
2: En dan ben je nooit aan binnen Marbak. Dat is mijn koronman. In een koronman.
1: In een koronman ook, toe.
2: Is dat Paaneng?
1: Nee, meneer Sabi.
2: Dors.
1: Dors aan hen.
2: Ja, ja. Hij is helemaal naar Marbak.
1: Ja.
2: Maar aan de bek op Iabi zo'n boy. Even aan mijn panelukken zodanig. Aan mijn horen manning.
1: Aan mijn horen manning, ja.
2: Ja, maar daar man ben berigen in Nederland. Ik ben er aan. Dat deed hè.
1: Ja.
2: En als ze de Maleisië, Dors.
1: Zo.
2: Ik begrijp
1: je? Ja, begrijp wat hoor nu, ja.
2: Maar nu, ik herken hem, maar ik panelukken.
1: Analukken.
2: Dat ben ik aan de look, aan de oor. En manning. Tadapa de Ching, een carrière voetbal, Marbak. En eigenlijk daar in een toe, maar na een maand in dat die.
1: Nou, oké.
2: Maar al wette kan je zeggen, heb je na een panning dat naar Dors.
1: Dat naar Dors.
2: Ja, ja.
1: Oké.
2: Zwaar nog eens heb dat de jaren tiende tiende.
1: Mooi toe. Want
2: heb je de mimati jij in Holland toe bij elkaar samen.
1: Samen, ja, ja, ja.
2: En ik go beer aan mezelf dat man dede.
1: Ja, want hebben de voetballer dat toe toch?
2: Ja, Charlie toch, Charlie Marbak.
1: Charlie Marbak, ja, ja, ja.
2: En de maar Gwensi aan Marbak dit. Marbak, maar in wettelijkheid, in de werkelijkheid, dan denk ik Dors. Ja, de man lees je toch die aan mijn berry toch?
1: Aan mijn lees, oké.
2: Dan aan mijn lees aan denk ik, begrijp je?
1: Ja. Mooi te horen, mooi te horen. Dankjewel, meneer Kreton.
2: Ja.
1: Dank je, mooi man. En dat bij de ook toe een trange Archiman voor jouw station Mart. En dat naar Masra Frank Kreton. En dan ben je gewoon op zijn toren tapo. A trutru nefo. A oude voetballer doe bij Saplek. Charlie Marbak. En meneer Kreton, Tjaka Fesi. Dat hij ama eigenlijk naar Dors. Maar een pano erkenning. Zo wil je leren voor schrijven hier. Zo wil je leren voor schrijven. En zo je ziet dat hij biertje dat hij. Samen met meneer Lisse Bekari. A biertje drapen naar Timmermansstraat. A her biertje drapen. Kanardang, jongen, walo bekende man bij Liepdrappen, jongen. Sa, a man karwane ook toe voor Faman is nee, Tigri Winti, Faman, meneer, nimmer meer. Mide buna, a man chief, meneer, nimmer meer, want man amai mit ala woensdag, we moeten ze ervaren, als bos, dus daar. En toevallig de mijn kara zoon van mij ook toe Tigri. Maar een paar bij de Tigri Winti. Zij met de bekaar en zo. Dan wordt tralies kan de want. Want man die sabi. Die kan welkom. Dat kan verteren. Zij met de bekaar. Amman Tigri Winti. Is hier. A boyfriend bij verteren me. Tien zomaar. A guest dat ik me kon vergeten. En maar ja. We gaan het een keer horen. Ten aan ten dat die. Dat we gewoon een poko. En nee, we hebben een bank apokudis eten. Apokudis de bank badraai eten. We gaan door naar Sanga Banga Orchestra Tropical. Naar een Sanga Banga Koulebri.

0: Goedenavond, u bent nu live in de uitzending, zegt u het maar.
1: Ja, met Loes.
0: Dag, tante Loes.
1: Ik hoop dat nog iemand kan amen. Hmm. Timmermansstraat.
0: Ja.
1: Grenste aan de Liemersgracht.
0: Liemersgracht?
1: En de Celinastraat, die was bij het einde van de Verlende Hoge Straat.
0: Wacht even.
1: Celinastraat.
0: Celinastraat. Was dat niet op Land van Dijk?
1: Nee. Dus het einde van de Verlende Hoge Straat. En dan kreeg je later Melkcentrale. Maar Timmermansstraat kan ik me niet vergissen, want ik heb natuurlijk ook bij Landsgrond gewerkt.
0: Landsgrond.
1: En ik had het over die plenplenk die we kochten op de hoek van de Liemersgracht.
0: Ja.
1: Dus die straat voor de Liemersgracht, die was Timmermansstraat. En die was tegenover wat hij zei, meneer Lisse, van zijn broer heeft gewerkt bij Pengel. Snap je? Bij Pengel aan de Wanikastraat.
0: Ja.
1: Ja, dat was naast Daniels. Dus je had Pengel en dat je Daniels, een grote erf van Daniels. En daar tegenover had je dan familie Simpson en een grote Chinese winkel. Had je daar zo.
0: Okay.
1: Maar ik hoor het wel.
0: We gaan het horen, want ik weet, toevallig weet ik waar Timmermansstraat is. Dat is daar.
1: En waar is dat?
0: Wat ik weet van Timmermansstraat is in de buurt van waar de Hoge Straat begint.
1: Waar de Hoge Straat begint.
0: Ja, niet aan de kant van de Wanikastraat, want dan krijg je verlengde Hoge Straat.
1: Ja, dat is de Timmermansstraat, dat is de Hoge Straat zelf.
0: Het einde van, zeg maar, de Hoge Straat, waar de Hoge Straat begint.
1: Waar de Wanikastraat is, toch?
0: Ja, daar in de buurt, daar ken ik, Timmermansstraat.
1: Timmermansstraat, ja, in de buurt van die dingenkerk.
0: Er is een kerk daar, ik weet niet of
1: dat
0: het...
1: Dat noemen ze Kleine Sarabakastraat, daar in de buurt.
0: Juist, ja.
1: Dus dat is Timmermansstraat. Ja. Daar woont de familie Kloof.
0: Oké. Nee, die
1: familie Kloof, dus daar is het niet aan de Wanikastraat, maar dat is aan het begin van de
0: Hoge Straat.
1: Familie Kloof woonde daar. Nee. En die mannen die café hadden in Rotterdam, die woonden daar zo bij Timmermansstraat. En familie Kloof, Willy Kloof,
0: oké.
1: Ja.
0: Mooi, Tori. Heel mooi.
1: Dus,
0: mooi.
1: En daar had je dan de Rooms-Katholieke Kerk, Rosa-Kerk.
0: Rosa-Kerk.
1: Dat ken ik nog. Nee, maar wat hij ook vertelde over die bank. Inderdaad, nu heb je meer banken in Suriname.
0: Mm-hmm.
1: Maar het was vroeger echt paskantoor, dat er ieder ging.
0: Oké.
1: Maar je ziet het hoe fijn het is om te praten over je land. En over die schepen. Nou, nog steeds gaan er grote schepen in Suriname. Cruiseschepen, nog steeds.
0: Nog steeds, hè?
1: Ja.
0: Okay.
1: Toen ik daar was, waren ze op blauw grond.
0: Zo.
1: Maar die mensen zijn daar niet eruit gegaan.
0: Nee,
1: want het is een probleem, jongen, om te varen daar.
0: Een aantal meren ook, omdat het is niet diep genoeg.
1: Ja.
0: Oh, mooi om te
1: weten. Maar vergeet Jacopolente niet, want hij is van de Saramakastraat. Hmm. Hij was smid aan de Saramakastraat. En zijn dochter, Louise Morgenstond, is geboren aan de Saramakastraat. Ja, Louise Morgenstond. Dat is mijn oma.
0: En wat is
1: groetjes.
0: Die? Groetjes,
1: ja.
0: Dankjewel. Dag.
1: Ja.
0: Doei. En dat was onze trouwe luisteraar, tante Loes van Capelle aan de IJssel. Tante Loes Dulder, Jacopolente. Ik zal het opzoeken naar dat liedje van Casino, Jacopolente. We zijn benieuwd. Maar tot die tijd gaan we even naar Mr. Acola en de Troubadours met zijn Scapu Nangasegimeti. Toch agua kousa banara. Sago suku drabe garo wasabi. Cola en de troubadours. Scapu Nangasegimeti.

0: Σκάπου να μας έγει με τη τόχαση το χαντόμο γονα κάουσα μπάνα σάγκο σου κουντράπε μην αγαλιούν σάμπι μα το χαντόμο γονα ακόμα μπουκέν Βίρι δες αμσόργου τα χαρά μου κουντράπε μωρό κουέτ κουέτι ναι ανάμου κουντράπε Μήνα μα φαίνα από κούσε ρε φίλε φίλε. Μήνα σε ψά. Μήνα μα φαίνα. Μήνα μα φαίνα το ρε φίλε φίλε. Μα κανέ γιουρίδα ο σόδο είχαν μπελτέγει με για κάπου λέντε φου φου κασίνο ορκέστα κρασί. Γιουρί σάμπι η φίλη τι σάμπι ήταν ναι καρκόν αντι. Ναι, με, αλλά μου είτε για ρε. Αλλά μου είτε με κύμα. Μήνε μα φαίνεται νου. Ω, μα είμαι ακόμα λόγω σου μάνε. Goeiena, van die ben nu live in de uitzending, zegt u het maar.
1: Meneer Delvoor, die plaat die u zoekt is van Cojunte Latinos met Leendert Reichman.
0: Is het van Latinos?
1: Ja. Jacopo Linte, 1981.
0: Ja, maar zoek. Ik dacht altijd dat
1: het staat,
0: ze...
1: Het staat op het album volgens mij Blaffende Honden Beter Niet of zo. Of Mighty Linka en Cojunte Latinos. Leendert Reichman. Ja. Dan moet je daar kijken.
0: Kijk eens.
1: Leendert Reichman en Cojunte Latinos.
0: Mooi torium, daar ga ik op zoeken.
1: Ja?
0: Ja, mooi. Okay, dankjewel, okay. We gaan wel met de Rivalino.
1: Ja.
0: Oké, thank you. Mooi. Oké. Okay. Ja, dankjewel. En dat was de heer... Revelino en een manati te met een Latino's is in Apokurati en met dit had een poko Latino's tankoniman Latino's crema alas wat poko jaji jacopulente is niet normaal hè het is altijd weer wat. Goedenavond, u bent live in de uitzending. Wees je van harte welkom.
2: Cojunte Latinos. En Reichman zingt het. Reichman. Cojunte Latinos. En ja, Reichman zingt het. Groetjes.
0: Cojunte Latinos. En de titel is Ja Cupulente.
2: Reichman zingt het, ja.
0: Ja Cupulente.
2: Met had... een K.
0: Met een K. Dank je. Dat was mevrouw... mevrouw Dulder uit Capelle aan de IJssel. Ja... We gaan kijken of ik dat kan vinden, want het is altijd weer een zoektocht. En het moet er gewoon zijn. En je wil natuurlijk die mevrouw ook bedienen. Ik ga het rustig zoeken. En tot die tijd. En tot die tijd dan. Dan zet ik een ander liedje op. Goedenavond, u bent live in de uitzending. Wees u van harte welkom.
3: Mr. Riedel, tot Henk.
0: Henkus.
3: Yes. Hey, kijk naar je app. Ik heb dat nummertje al voor je opgestuurd. Kijk naar je app.
0: Oké, dan ga ik er naar kijken.
3: Yes. Mooi man.
0: Ja maar. Oké. Doei.
3: Ja.
0: Bye, thank you. Dat was onze collega, de zoon van oom Albert. En we zien dat we ook niet zoveel tijd meer hebben. En ik zie dat hij wat voor mij heeft gestuurd en... Hij stuurt iets van de main ingredient. Maar wij waren op zoek naar een liedje van Latinos. Nou, we gaan het zien. We gaan eentje pakken voorlopig en dan ga ik rustig ernaar zoeken. Want we hebben niet zoveel tijd meer ook. Dus dan gaan we rustig ernaar kijken. En dan gaan we even eentje van Latinos. Mevrouw Dulder, nog even geduld hoor, want ik ben bezig het te zoeken. Mijn collega heeft me wel wat opgestuurd, maar dat is totaal weer wat anders.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Oud-defensieminister Fedorov van Oekraïne, die in juli na een half jaar ontslagen werd door president Zelensky, roept op tot nieuwe verkiezingen in zijn land. In een video op YouTube haalt hij uit naar de corruptie tijdens de oorlog met Rusland en spreekt van een bestuurscrisis. Volgens de Oekraïnse wet mogen er tijdens een oorlog geen nieuwe verkiezingen gehouden worden, maar Fedorov vindt dat de democratie niet door Rusland gegijzeld kan worden. Het spijt het kabinet dat de Tweede Kamer niet eerder geïnformeerd is over de geheime datakluis van de Belastingdienst, waar minstens 64 miljoen bestanden over het toeslagenschandaal in zitten. De parlementaire enquêtecommissie die in oktober begint is hierdoor onvoldoende geïnformeerd. Het kabinet werd pas in juli vorig jaar geïnformeerd en de Tweede Kamer afgelopen april. De informatie wordt alsnog openbaar voor de commissie als privacygevoelige gegevens verwijderd zijn. In Syrië is nucleair materiaal gevonden. Het gaat om enkele tonnen die nog uit de tijd komen van dictator Assad, die eind 2024 naar Rusland vluchtte. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap, die de hoeveelheid en locatie van de vondst niet bekend maakt. Het kernmateriaal is gevonden in opdracht van de huidige Syrische regering, die het meldde bij het atoomagentschap. Het materiaal is ongevaarlijk en zal in Syrië blijven, waar het in bijvoorbeeld kernreactoren gebruikt kan worden. Amerika heeft de Japanse voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag, Tomoko Akane, op de sanctielijst gezet. Ze mag onder andere de Verenigde Staten niet meer in en kan er geen financiële of vastgoedtransacties meer doen. Amerika is geen lid van het ICC, maar president Trump is fel tegen omdat het volgens hem corrupt en gepolitiseerd is. Vorig jaar legde hij sancties op aan een paar rechters van het strafhof, als reactie op het arrestatiebevel dat was uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu. En dan nog het weer. Vannacht valt er hier en daar een bui en het koelt af naar 17 graden. Overdag een grijze, regenachtige start. Later klaart het wat op en bij een matige westenwind wordt het 18 tot 20 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: In de opmars naar ons 40-jarig bestaan hebben wij geen twijfelaars of klagers meer nodig. Wat Mart nu nodig heeft, zijn los van kleine donateurs ook dragers, stovoeto, doorzetters of betrouwbare ambassadeurs. Moxie Macandra is Mart na zoveel jaren meer dan uw 50 euro waard? Sayunamang, dat wantrouwen kan. Stort uw hart voor 40 jaar Mart bijdrage op ING-rekening NL 54 INGB 00 06 03 7880 of Rabobank NL 48 Rabo 010 281 7251 ten name van de stichting MCC Mart. Is Mart na bijna 40 jaar uw 50 euro waard?
3: Mart, het interactieve communicatieinstituut, tevens platform, voor niet alleen de nazaten van de tot slaaf gemaakten.
4: Dit is Mart, al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
5: kunst en cultuur,
4: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Oud-defensieminister Fedorov van Oekraïne, die in juli na een half jaar ontslagen werd door president Zelensky, roept op tot nieuwe verkiezingen in zijn land. In een video op YouTube haalt hij uit naar de corruptie tijdens de oorlog met Rusland en spreekt van een bestuurscrisis. Volgens de Oekraïnse wet mogen er tijdens een oorlog geen nieuwe verkiezingen gehouden worden, maar Fedorov vindt dat de democratie niet door Rusland gegijzeld kan worden. Het spijt het kabinet dat de Tweede Kamer niet eerder geïnformeerd is over de geheime datakluis van de Belastingdienst, waar minstens 64 miljoen bestanden over het toeslagenschandaal in zitten. De parlementaire enquêtecommissie, die in oktober begint, is hierdoor onvoldoende geïnformeerd. Het kabinet werd pas in juli vorig jaar geïnformeerd en de Tweede Kamer afgelopen april. De informatie wordt alsnog openbaar voor de commissie als privacygevoelige gegevens verwijderd zijn. In Syrië is nucleair materiaal gevonden. Het gaat om enkele tonnen die nog uit de tijd komen van dictator Assad, die eind 2024 naar Rusland vluchtte. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap, die de hoeveelheid en locatie van de vondst niet bekend maakt. Het kernmateriaal is gevonden in opdracht van de huidige Syrische regering, die het meldde bij het atoomagentschap. Het materiaal is ongevaarlijk en zal in Syrië blijven, waar het in bijvoorbeeld kernreactoren gebruikt kan worden. Amerika heeft de Japanse voorzitter van het Internationaal Strafhof in Den Haag, Tomoko Akane, op de sanctielijst gezet. Ze mag onder andere de Verenigde Staten niet meer in en kan er geen financiële of vastgoedtransacties meer doen. Amerika is geen lid van het ICC, maar president Trump is fel tegen omdat het volgens hem corrupt en gepolitiseerd is. Vorig jaar legde hij sancties op aan een paar rechters van het strafhof, als reactie op het arrestatiebevel dat was uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu. En dan nog het weer. Vannacht valt er hier en daar een bui en het koelt af naar 17 graden. Overdag een grijze, regenachtige start. Later klaart het wat op en bij een matige westenwind wordt het 18 tot 20 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Bij Mart Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
3: Dies naar Mart. Dit is Mart. Het station van Yeyetaki City. Een laatste symfonie. Country Time, Cantina Latina. U vraagt en wij draaien. Mart Internationaal. Twarfulo. Kinderland, Sadrabagadina Sosu. Jim Tori, Fenso. Een ander perspectief. A Taste of Jazz, Yorka Tori, The Rots, Golden Oldies. Adimiere Juvriari. Is Mart na langer dan 38 jaar meer dan uw 50 euro waard? Het antwoord zit ergens verscholen, diep in uw hart. En het dona uno moro, het dona uno. Look who you can do. Mart, een status apart.
4: De coronapandemie heeft mensenmaatschappij drastisch veranderd. Ook bij Mart.
5: Uw beste vriend in blije, maar vooral ook in bange dagen, Mart Radio. Te beluisteren via de ether, de kabel en langs de elektronische snelweg het internet over geheel de wereld.
4: We doen het samen. U kunt uw minimale donatie storten op de volgende bankrekeningnummers. NL 48 Rabo 01 02 81 72 51. Ik herhaal, NL 48 Rabo 01 02 81 72 51. Of op het volgende rekeningnummer, NL 54 INGB 000 603 7880. Ik herhaal, NL 54 INGB 000 603 7880. Grand Tangi namens Mart. Vanuit ons hart. Dank u wel.
3: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie op de Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Oud-defensieminister Fedorov van Oekraïne, die in juli na een half jaar ontslagen werd door president Zelensky, roept op tot nieuwe verkiezingen in zijn land. In een video op YouTube haalt hij uit naar de corruptie tijdens de oorlog met Rusland en spreekt van een bestuurscrisis. Volgens de Oekraïnse wet mogen er tijdens een oorlog geen nieuwe verkiezingen gehouden worden, maar Fedorov vindt dat de democratie niet door Rusland gegijzeld kan worden. Het spijt het kabinet dat de Tweede Kamer niet eerder geïnformeerd is over de geheime datakluis van de Belastingdienst waar minstens 64 miljoen bestanden over het toeslagenschandaal in zitten. De parlementaire enquêtecommissie die in oktober begint is hierdoor onvoldoende geïnformeerd. Het kabinet werd pas in juli vorig jaar geïnformeerd en de Tweede Kamer afgelopen april. De informatie wordt alsnog openbaar voor de commissie als privacygevoelige gegevens verwijderd zijn. In Syrië is nucleair materiaal gevonden. Het gaat om enkele tonnen die nog uit de tijd komen van dictator Assad, die eind 2024 naar Rusland vluchtte. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap, die de hoeveelheid en locatie van de vondst niet bekend maakt. Het kernmateriaal is gevonden in opdracht van de huidige Syrische regering, die het meldde bij het atoomagentschap. Het materiaal is ongevaarlijk en zal in Syrië blijven, waar het in bijvoorbeeld kernreactoren gebruikt kan worden. Amerika heeft de Japanse voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag, Tomoko Akane, op de sanctielijst gezet. Ze mag onder andere de Verenigde Staten niet meer in en kan er geen financiële of vastgoedtransacties meer doen. Amerika is geen lid van het ICC, maar president Trump is fel tegen omdat het volgens hem corrupt en gepolitiseerd is. Vorig jaar legde hij sancties op aan een paar rechters van het strafhof, als reactie op het arrestatiebevel dat was uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu. En dan nog het weer. Vannacht valt er hier en daar een bui en het koelt af naar 17 graden. Overdag een grijze, regenachtige start. Later klaart het wat op en bij een matige westenwind wordt het 18 tot 20 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars. Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
3: Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. De nieuwe Amerikaanse importheffingen voor Canada zijn op het laatste moment 3 dagen uitgesteld. De Amerikaanse president Trump wil die tijd gebruiken om met Canada te onderhandelen. Op zuivel en auto's had de VS 50% importheffing aangekondigd. Eerder al kondigde Trump ook importtarieven aan voor de Europese Unie, maar het Hoge Rechtshof in de VS heeft die maatregel in februari weer vernietigd. Bij een mijnongeluk in de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn zeker 30 mijnwerkers om het leven gekomen. In de kleine goudmijn bij de stad Aba in het oosten van het land zitten mogelijk nog mensen vast. De autoriteiten proberen hulp en bijstand te bieden aan de getroffenen. In de vaak kleine mijnen zijn de werkomstandigheden dikwijls slecht voor de vele duizenden mijnwerkers. Ook de veiligheid in de mijnen in de Centraal-Afrikaanse Republiek laat veel te wensen over. In de VS zijn 14 studenten en ex-studenten aangeklaagd wegens ontgroeningsrituelen waarbij cocaïne moest worden versneden en verhandeld. De drugshandel zou hebben plaatsgevonden in 2023 en 2024 op de Penn State University in de staat Pennsylvania. Bij wijze van inwijding moesten aspirantleden van de studentenverenigingen cocaïne versnijden en verkopen. Ook de vader van een van de studenten is aangeklaagd. Hij zou geld en drugs hebben weggemoffeld. Goed nieuws voor liefhebbers van de kinderserie De Fabeltjeskrant. Alle 1600 afleveringen zijn volledig gerestaureerd. Vanaf vandaag worden de afleveringen met verbeterde beeld- en geluidskwaliteit stukje bij beetje online gezet op het YouTube-kanaal van De Fabeltjeskrant. De eerste 10 afleveringen staan inmiddels online. Er wordt ook gewerkt aan een nieuwe animatieserie. De Fabeltjeskrant was tussen 1968 en 1989 elke dag in de vroege avond op televisie te zien. Het weer, plaatselijk onweersbuien bij een zwakke tot matige westenwind. Vanmiddag is er iets meer zon. De maxima liggen vandaag rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws.

Mijn naam is Lucinda Sedok en ik ben een van de vertrouwelingen van Mart Radio. Maar wacht even, u bent het nog niet, no? Geen probleem. Neem contact op met Mart en word ook een van deze 500 mensen die vertrouweling wordt. Want we hebben elkaar nodig. We moeten elkaar steunen, toch? Zo doen we dat bij Mart. Aboe!

0: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Vakbonden CNV en FNV dreigen opnieuw met acties bij de beveiliging op Schiphol. De bonden eisen voor 12 uur vanmiddag toezeggingen van de luchthaven en de drie beveiligingsbedrijven. Zo moeten de werkdruk omlaag en moeten de werkomstandigheden worden verbeterd. In mei ging Schiphol van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven. En veel medewerkers moesten dus overstappen naar een andere werkgever. Volgens de vakbonden hebben de beveiligers daar veel last van en is het ziekteverzuim gestegen. Als er geen akkoord komt, dan komen er weer acties op Schiphol. De nieuwe importheffingen van de VS voor spullen uit Canada zijn met 3 dagen uitgesteld. President Trump had heffingen aangekondigd van 50% op zo'n 200 productcategorieën, zegt correspondent Rudy Bauma.
1: Zuivel, drank, elektronica, textiel, bouwmaterialen, meubels, speelgoed. Met een totale waarde van zo'n $20 miljard. Dat is zo'n 5% van de totale Canadese export.
0: Trump wil de komende dagen met de Canadese praten over een overeenkomst. In Syrië zijn tonnen aan nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Volgens het internationale atoomagentschap gaat het om natuurlijk uranium en is het niet gevaarlijk. En afleveringen van de Fabeltjeskrant komen beschikbaar op YouTube. Alle ruim 1600 uitzendingen worden daar geüpload.
2: Hallo meneer de uil, waar breng je ons naartoe? Naar Fabeltjesland.
3: Naar Fabeltjesland.
2: En lees je ons dan voor uit de Fabeltjeskrant.
3: Ja, ja, uit de Fabeltjeskrant.
0: De uitzendingen zijn gedigitaliseerd en de beeld- en geluidskwaliteit is verbeterd. De eerste 10 afleveringen staan al online en daar komt elke dag een nieuwe bij. Het weer, er trekken buien over het land van west naar oost. In de middag vooral in het oosten nog regen, in het westen meer zon. En het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Op dit moment heeft het verkeer vooral last van de dagelijkse files in Noord-Holland. Zoals de A8, Zaanstad richting Amsterdam. Tussen Zaanstad-Assen-Delft en knooppunt Zaandam sta je 15 minuten in de file. Ook op de N247 is het druk in de richting van Amsterdam. Tussen Monnikendam en Broek in Waterland-Noord 3 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
6: Elke nacht van 2 tot 3 uur terug op Salto 1, Park 4D TV. Internationale televisiekunst van toen door Amsterdamse makers onder het motto 1 uur puur beeld en geluid. Inspirerend, apart, psychedelisch en soms hilarisch. Maar altijd kunst in zijn meest pure vorm. Park 4D TV. Elke nacht op Salto 1 en via salto.nl.
7: Lieve luisteraars en programmamakers van Salto. Onze nieuwe studio's gaan bijna open. De verhuizing en technische voorbereidingen waren heel complex en hebben helaas langer geduurd dan gepland. Daardoor konden de vertrouwde live-programma's tijdelijk niet doorgaan. Maar achter de schermen is er de afgelopen tijd hard gewerkt en is het inmiddels bijna zover. De programmamakers worden binnenkort wegwijs gemaakt in de nieuwe studio's en daarna keren zo snel als mogelijk alle vertrouwde programma's live terug op zender. Dank jullie wel voor jullie geduld, begrip en betrokkenheid.
8: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel, salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Vakbonden CNV en FNV dreigen opnieuw met acties bij de beveiliging op Schiphol. De bonden eisen voor 12 uur vanmiddag toezeggingen van de luchthaven en de drie beveiligingsbedrijven. Ze moet onder meer de werkdruk omlaag, zegt CNV.
1: We hebben eisen gesteld over de roosters van de beveiligers, want die zijn enorm verslechterd sinds de contractwisseling van 18 mei. Ook hebben ze minder pauze en ze kunnen geen verlof aanvragen al heel lang. Dus verlof aanvragen worden eigenlijk altijd afgewezen.
0: Als er geen akkoord komt, dan komen er acties op Schiphol. De Amerikaanse president Trump heeft nieuwe importheffingen voor producten uit Canada uitgesteld. Op sociale media zegt hij dat er een handelsakkoord is bereikt. Trump had importheffingen van 50% aangekondigd op veel goederen uit Canada, zoals zuivel en auto's. De nieuwe overeenkomst moet binnen 3 dagen worden ondertekend. Gebeurt dat niet, dan gaan de importheffingen alsnog door. De omzet van de Nederlandse industrie is het afgelopen kwartaal flink gegroeid. Ondanks de geopolitieke onrust is het de grootste stijging in ruim 3 jaar. Zo zorgden de gestegen olieprijzen voor een flink hogere omzet bij de olieindustrie. De ondernemers verwachten ook in het 3e kwartaal een hogere omzet. En de drummer van ZZ Top, Frank Beard, is overleden. Hij was bijna 60 jaar onderdeel van de Amerikaanse band. Ondanks zijn achternaam was Beard het enige bandlid zonder lange baard. De drummer was de man achter dit intro. De muzikant kampte de laatste tijd met gezondheidsproblemen. Frank Beard was 77 jaar. Het weer bewolkt en er trekt regen over het land. Vanmiddag vaker droog en in het noorden schijnt dan af en toe de zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de N230 Utrecht richting Maarsen. 10 minuten vertraging tussen Utrecht-Overvecht en Maarsenbroek. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit was Onder Drempels Radio, hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
4: Lieve luisteraars en programmamakers van Salto. Onze nieuwe studio's gaan bijna open. De verhuizing en technische voorbereidingen waren heel complex en hebben helaas langer geduurd dan gepland. Daardoor konden de vertrouwde live-programma's tijdelijk niet doorgaan. Maar achter de schermen is er de afgelopen tijd hard gewerkt en is het inmiddels bijna zover. De programmamakers worden binnenkort wegwijs gemaakt in nieuwe studio's en daarna keren zo snel als mogelijk alle vertrouwde programma's live terug op zender. Dank jullie wel voor jullie geduld, begrip en betrokkenheid.
5: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen en als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde en dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag- of jaarwinnaar te worden. Het kofferspel. Elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
6: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Μόνο τραγούδι, μια γερούρα. La mi la mo you wani. Este valise.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het gaat goed met de Nederlandse industrie. De omzet is het afgelopen kwartaal flink gegroeid. Ondanks de geopolitieke onrust is het de grootste stijging in ruim 3 jaar. Vooral olieproducenten zitten in de lift, maar ook de machine-industrie, zegt het CBS.
1: Die doet dat natuurlijk al heel lang heel goed in Nederland. Die houdt zeg maar de hele Nederlandse industrie zo'n beetje op de been al een tijd. Want de afgelopen 1,5, 2 jaar ging het in de industrie natuurlijk helemaal niet zo heel erg goed. En dan was eigenlijk de machine-industrie de enige die het nog best wel heel goed deed. En die blijft nu ook wel goed doordraaien.
0: Ondernemers verwachten ook in het derde kwartaal een hogere omzet. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is ingedampt, maar nog niet onder controle. Dat zeggen de Belgische autoriteiten tegen de VRT. De brandweer heeft de hele nacht doorgewerkt om met graafmachines en scheppen greppels aan te leggen, zodat het vuur zich niet verder kan verspreiden. Maar het blussen is volgens de autoriteiten nog lang niet voorbij. Als de beveiligingsbedrijven op Schiphol vanochtend geen toezeggingen doen om de werkdruk en werkomstandigheden te verbeteren, komen er acties op de luchthaven. Daarmee dreigen de vakbonden CNV en FNV. Beveiligers willen dat er verandering komt, zegt CNV.
2: De acties gaan echt om de arbeidsomstandigheden. De beveiligers hebben ook echt wel aangegeven, je kan het niet afkopen met geld. We willen gewoon dat die omstandigheden nu verbeteren.
0: Volgens de vakbonden hebben de beveiligers veel last van wijzigingen die Schiphol eerder dit jaar doorvoerde. Een vermoedelijke ruzie tussen buurtbewoners leidt al dagen tot onrust in de Arnhemse wijk Geitenkamp. Sinds vrijdag wordt er elke avond en nacht vuurwerk afgestoken en worden er vernielingen aangericht, meldt Omroep Gelderland. Aanleiding zou een ruzie tussen meerdere buurtbewoners zijn. Gisteravond heeft de politie 8 onruststokers opgepakt. Het weer bewolkt en er trekt regen over het land. Vanmiddag vaker droog en in het noorden schijnt dan af en toe de zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen opnieuw regen en ook af en toe de zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Het verkeer in Noord-Holland ondervindt vertragingen op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Je hebt 5 tot 10 minuten oponthoud tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. En ook op de A9 richting Amstelveen beland je in de file en wel tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt Rotterpolderplein. 5 kilometer met 5 tot 10 minuten vertraging. Dan nog de ring A10 in de richting van Den Haag. Daar sta je even vast tussen knooppunt Watergraafsmeer en Amsterdam Oud-Zuid. Je hebt hier 10 minuten vertraging. Tot slot nog de N230 Utrecht richting Maarsen. 5 tot 10 minuten oponthoud tussen Utrecht Overvecht en Maarsenbroek. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Sorry, mag ik iets vragen? Waar luister je naar?
5: Radio Swammerdam. Hoezo?
6: Je wekelijks uurtje wetenschapsradio op zondagochtend van 11 tot 12 op Radio Salto. 99.4 FM en 24/7 op je podcast-app.
7: Radio Swammerdam.
8: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
9: Lieve luisteraars en programmamakers van Salto. Onze nieuwe studio's gaan bijna open. De verhuizing en technische voorbereidingen waren heel complex en hebben helaas langer geduurd dan gepland. Daardoor konden de vertrouwde live-programma's tijdelijk niet doorgaan. Maar achter de schermen is er de afgelopen tijd hard gewerkt en is het inmiddels bijna zover. De programmamakers worden binnenkort wegwijs gemaakt in nieuwe studio's en daarna keren zo snel als mogelijk alle vertrouwde programma's live terug op zender. Dank jullie wel voor jullie geduld, begrip en betrokkenheid.
10: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Clemens Peters met het NOS-journaal. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is ingedampt, maar nog niet onder controle. De brandweer heeft de hele nacht doorgewerkt om met graafmachines en scheppen greppels aan te leggen, zodat het vuur zich niet verder kan verspreiden. Maar het blussen is volgens de hulpdiensten nog lang niet voorbij. Het vuur in de Ardennen woedt sinds vrijdag dicht bij de grens met Duitsland. Zo'n 3000 hectare aan natuurgebied is in vlammen opgegaan. Nederlandse huishoudens die beleggen hebben een goed tweede kwartaal achter de rug, blijkt uit cijfers van de Nederlandse Bank. Huishoudens hadden zo'n 234 miljard euro aan beleggingen, een stijging van ruim 12% ten opzichte van het eerste kwartaal van dit jaar. Volgens DNB is het de grootste waardestijging sinds 2018. De politie heeft gisteravond 8 mensen aangehouden in de Arnhemse wijk Geitenkamp. Het is al dagen onrustig in de wijk. Volgens Omroep Gelderland is er een groep van ruim 30 jongeren die sinds vrijdag problemen veroorzaakt. Ze steken 's avonds en 's nachts vuurwerk af, richten vernielingen aan en dagen de politie uit. Aanleiding voor de onrust zou een ruzie zijn tussen buurtbewoners. De politie en de gemeente Arnhem doen onderzoek. De Amerikaanse president Trump heeft de nieuwe importheffingen voor producten uit Canada uitgesteld. Op sociale media zegt hij dat er een handelsakkoord is bereikt. Trump had importheffingen van 50% aangekondigd op veel goederen uit Canada, zoals zuivel en auto's. Volgens de Canadese premier Carney is er de afgelopen dagen flink vooruitgang geboekt met onderhandelingen, maar moeten er nog wel belangrijke knopen worden doorgehakt. De overeenkomst moet binnen 3 dagen worden ondertekend. Gebeurt dat niet, dan gaan de importheffingen alsnog door. Het weer, veel regen. Vanmiddag is het vaker droog en in het noorden schijnt dan af en toe de zon. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Het verkeer loopt vertraging op de A9, Diemen richting Alkmaar. Tussen Amsterdam-Wilmermeer en Aalsmeer kom je een kapotte auto tegen. Daarom zijn er 2 rijstroken dicht en je vertraging is 5 tot 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Lieve luisteraars en programmamakers van Salto. Onze nieuwe studio's gaan bijna open. De verhuizing en technische voorbereidingen waren heel complex en hebben helaas langer geduurd dan gepland. Daardoor konden de vertrouwde live-programma's tijdelijk niet doorgaan. Maar achter de schermen is er de afgelopen tijd hard gewerkt en is het inmiddels bijna zover. De programmamakers worden binnenkort wegwijs gemaakt in nieuwe studio's en daarna keren zo snel als mogelijk alle vertrouwde programma's live terug op zender. Dank jullie wel voor jullie geduld, begrip en betrokkenheid.
4: Fantastisch weer dit.
5: Blijft altijd genieten.
6: En het is woensdagmiddag. Dat betekent dat ik er ben, Marco en Maarten.
7: Wat klinkt jij zo moet?
6: Lekker.
8: Iedere vrijdag van 5 tot 7 met Loeken en Renk.
9: En dan komt het weekend altijd toch heel erg leuk fijn binnen.
6: Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 5 tot 7.
10: Red Light Jazz Radio.
11: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
12: Ik ben Jerome, radio.

we bar o di alas masa e arki. Spesuru tu des masa e libi in Damsko, ma spesuru tu Bemre. Ma ook tu heer Nederland, ja, wa los ma e arki in Tatakondre. En de rest van Europa, ja, zoals bijvoorbeeld Spanje, België, Engeland, Frankrijk. Sma e arki, ja, Zwitserland. Ma we bar ook tu de Bradana de Sisa sa e arki in Afrika. Zowel Ghana, Nigeria, Sierra Leone, Senegal, ja, ja, ja. Ma ook tu desernans masa e libi in India. Desmasa e libi in Dubai, Rusland, Amerika, Kondre. Ja, maar ook toe, dit was een Libi in Sernang. Ja, want deze zender is de populairste zender van heel Nederland. De meest beluisterde lokale zender. Maar we bar ook die ook toe, dit was een Libi naar Aruba, Curaçao, Bonaire, Sint Lucia, Sint Maarten. Alles maar we bar oli. En usabi fatak nono de we arki Radio De Leon. En ulopso. Maar we bar oli spesrutu ook to de biggest mavo uno. En ook to de pitani. En zeiden we tak de pitani, de kinderen dus, spesrutu oli. Omdat jullie straks voor mama, papa, oma en opa moeten zorgen. Niet dat jullie misschien lijfelijk moeten zorgen voor ze, maar wel ervoor zorgen dat oma en opa goede zorg krijgen. We bar odi ook toe de wans aan de nasiki bedi. We los maar de ook toe nasiki bedi, dus we bar odi ook toe. En we bar odi desmas aan de naroko. Wat we los maar, en roko no no de, maar de arki a radio. Dus we bar odi ook toe, zo af den de inwaji, zo af den de tap kantoro, zo af den de tap van bouterrein. We bar odi en ulobatori dat we arki radio de Leon.

0: Vanuit het kloppend hart van Amsterdam is dit Radio De Leon, de Woudreus.
1: Dit zijn de programma's van Radio De Leon. The Rhythm of Holy Spirit. Bread from Heaven met pastor Ivan Hercules. De meeswinger van de maand. Belangrijke boodschappen in verband met Black Consciousness. Tori Tafra na Tafra Tori. Kulturuplanga. De condoleances. De felicitatierubriek. Vraaggesprekken. Flashback. New Anointing Ministries. De Sunday Special Show. Vineyard of God Ministries. Het Gospel Moment. Day Word to. Blank Offer. De stem van Stichting SWU. De actualiteit en Caribisch Latin muziek.

0: Grand Tangi. Grand Tangi. Radio de Leon zegt Grand Tangi tegen al die luisteraars die spontaan jaarlijks ondersteunen. Met een financiële bijdrage via onze tussenpersoon Rudy. Het wordt zeer op prijs gesteld. Grand Tangi, Grand Tangi, Grand Tangi.
1: Dit is de Woutreus Radio de Leon. Vanuit het kloppend hart van Amsterdam.
0: Radio de Leon is er voor jou.
2: Dit is de Rhythm of Holy Spirit.

Genezing en Bevrijdingsuur met pastor Emmanuel Owasi van de New Anointing Ministries Worldwide. Dit is een nieuwe golf van geestelijke genezing, bevrijding en bekrachtiging. Het seizoen van de nieuwe zalving van God. Maakt u zich gereed voor wonderen met de bediening van pastor Emmanuel Owasi elke woensdagochtend bij Radio De Leon tussen 10 en 11 uur.

0: Beloved,
1: geliefde,
0: welcome to Deliverance Hour.
1: Welkom naar het bevrijdingsuur.
0: My name is Reverend Dr. Emmanuel Uwazi.
1: De pastoornaam is Reverend Dr. Emmanuel Uwazi.
0: The pastor of New Anointing Ministries worldwide.
1: Hij is de pastor van de New Anointing Ministries worldwide.
0: Beloved, this is the day that the Almighty God has made.
1: Geliefde, dit is de dag die de Almachtige God gemaakt heeft.
0: We will be glad and rejoicing in it.
1: Wij zullen er blij en verheugd in zijn.
0: Giving glory and honor unto God that makes all things possible.
1: Glorie en eer geven aan God die alle dingen mogelijk gemaakt.
0: To God be that glory.
1: Aan God zij de heerlijkheid.
0: In the name of Jesus Christ.
1: In de naam van Jezus Christus.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Beloved.
1: Geliefde.
0: Let us go to our heavenly Father in prayer.
1: Laten wij gaan tot onze hemelse Vader in gebed.
0: Heavenly Father, we thank you for this platform.
1: Hemelse Vader, wij bedanken u voor deze platform.
0: To share your love.
1: Om uw liefde te delen.
0: Healing.
1: Genezing.
0: And deliverance.
1: En bevrijding.
0: In Jesus' name, clear the airwaves.
1: In Jezus' naam, maak de golven vrij.
0: From all these attractions.
1: Van alle afleidingen.
0: Speak through us.
1: En spreek tot ons.
0: So that our wonderful listeners.
1: Zodat onze wonderbaarlijke luisteraars.
0: May feel your power.
1: Uw kracht mogen voelen.
0: And divine presence.
1: En goddelijke aanwezigheid.
0: Let our voices be vessels of faith.
1: Laat onze stemmen vaten zijn van geloof.
0: To bless the people today.
1: Om de mensen vandaag te zegenen.
0: In the mighty name of Jesus.
1: In de machtige naam van Jezus.
0: Father, as we minister.
1: Vader, terwijl wij bedienen.
0: Heal the sick.
1: Genees de zieken.
0: Set the captives free.
1: Zet de gevangenen vrij.
0: Save the lost.
1: Red de verlorenen.
0: Manifest your power.
1: En manifesteer uw kracht.
0: And grant the heart desires of your people.
1: En geef ze hun harte verlangens.
0: In Jesus' wonderful name.
1: In Jezus' wonderbaarlijke naam.
0: Amen.
1: Amen.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Beloved.
1: Geliefde.
0: You are blessed.
1: U bent gezegend.
0: Wherever you are.
1: Waar u ook bent.
0: Receiving this message.
1: En deze boodschap ontvangt.
0: God is ministering to you direct.
1: God bedient u meteen.
0: This is your channel of faith.
1: Dit is uw kanaal van geloof.
0: Say amen to that.
1: Zeg amen daarop.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Beloved.
1: Geliefde.
0: The theme of the message.
1: De thema van de boodschap.
0: That the Almighty God.
1: Dat de Almachtige God.
0: Have laid in my heart.
1: Gelegd heeft op mijn hart.
0: To bless you.
1: Om u te zegenen.
0: Is God's divine healing is the answer.
1: Is God zijn goddelijke genezing is het antwoord.
0: Yes.
1: Ja.
0: God's divine healing.
1: God zijn goddelijke genezing.
0: Is absolutely the answer.
1: Is absoluut het antwoord.
0: To every sickness.
1: Voor elke ziekte.
0: Disease.
1: Kwaal.
0: That men and women.
1: Dat mannen en vrouwen.
0: And everyone.
1: En een ieder.
0: Is suffering on it today.
1: Aan het lijden zijn hier op aarde.
0: Beloved,
1: geliefde.
0: From the beginning of my ministry,
1: vanaf het begin van mijn bediening.
0: The Lord directed me to preach on God's supernatural power.
1: Heeft God mij geleid om te prediken over zijn bovennatuurlijke kracht.
0: Miracles.
1: Zijn wonderen.
0: Healing.
1: Zijn genezing.
0: And deliverance.
1: En zijn bevrijding.
0: And without hesitation.
1: En zonder twijfelen.
0: I began to proclaim and demonstrate the supernatural power of God.
1: Begon ik te demonstreren en proclameren de bovennatuurlijke kracht van God.
0: Boldly and openly everywhere.
1: Vrijmoedig en openlijk overal.
0: As a result of that.
1: Als resultaat daarvan.
0: God has manifested his power.
1: Heeft God zijn kracht gemanifesteerd.
0: In my ministry with great healings.
1: In mijn bediening met grote genezingen.
0: And deliverances.
1: En bevrijdingen.
0: I have seen so many people.
1: Ik heb gezien waar zoveel mensen.
0: Being healed of cancer.
1: Genezen zijn van kanker.
0: Heart disease.
1: Van hartziektes.
0: Arthritis.
1: Van artritis.
0: AIDS.
1: AIDS.
0: Paralysis.
1: Verlammingen.
0: And many other type of sicknesses and diseases.
1: En vele andere soorten ziektes en kwalen.
0: The demon afflicted people have been delivered.
1: De demon die mensen aangeslagen heeft, is eruit gezet.
0: The people with addiction problems have been set free.
1: De mensen met verslavingsproblemen zijn vrijgezet.
0: Most of all, many have received favorable deliverance.
1: En het meeste van allen hebben velen een bevrijding ontvangen.
0: And have experienced salvation of their soul.
1: en hebben ervaring de redding van hun ziel.
0: To God I give the praise and glory.
1: Aan God geef ik de prijs en de heerlijkheid.
0: For the great and mighty things he has been doing.
1: Voor de grote en machtige dingen die hij aan het doen is.
0: In the new anointing ministries worldwide.
1: In the new anointing ministries worldwide.
0: It is not the power of man.
1: Het is niet de kracht van de mens.
0: That anyone should boast.
1: Dat een ieder moet opscheppen.
0: It is God's divine favor.
1: Maar het is God, zijn goddelijke gunst.
0: And practical supernatural manifestation.
1: En zijn praktische bovennatuurlijke manifestatie.
0: To meet people to their need.
1: Om mensen tegemoet te komen tot hun noden.
0: To God I keep giving the glory and praise.
1: Aan God blijf ik de heerlijkheid en de prijs geven.
0: Beloved.
1: Geliefde.
0: You need to understand.
1: U moet begrijpen.
0: There are so many people.
1: Er zijn zoveel mensen.
0: That have been miraculously healed.
1: Die wonderbaarlijk genezen zijn.
0: And blessed.
1: En gezegend.
0: In the new anointing ministries worldwide.
1: In the new anointing ministries worldwide.
0: This is beyond my personal imagination.
1: Dit is boven mijn eigen verbeeldingen.
0: The Lord gave me the power.
1: De Heer heeft mij de kracht gegeven.
0: And authority.
1: En de autoriteit.
0: Over all devils.
1: Over alle duivels.
0: And to heal all manner of sicknesses and diseases.
1: En om allerlei soorten ziektes en kwalen te genezen.
0: Many people are sick today.
1: Vele mensen zijn ziek vandaag.
0: Some are physically sick.
1: Anderen zijn lichamelijk ziek.
0: Some are mentally sick.
1: Anderen zijn mentaal.
0: Some are emotionally sick.
1: En sommigen zijn emotioneel ziek.
0: And they are not making any step of faith.
1: En ze maken geen enkele stap van geloof.
0: For their spiritual healing.
1: Voor hun geestelijke genezing.
0: God gave me this miracle working power.
1: God heeft mij deze wonderwerkende kracht gegeven.
0: To heal his people.
1: Om zijn volk te genezen.
0: The physical condition of people are worse today.
1: De lichamelijke toestand van mensen is erger vandaag.
0: Than during the time of the early church.
1: Dan gedurende de tijd van de eerste kerk.
0: There are more sickness.
1: Er zijn meer ziektes.
0: And demonic attacks.
1: En demonische aanvallen.
0: In the world today.
1: In de wereld vandaag.
0: Than ever before.
1: Dan ooit tevoren.
0: It is very essential for me.
1: Het is heel essentieel voor mij.
0: To let people know that Christ has already paid the price.
1: Om mensen te laten weten dat Christus al de prijs betaald heeft.
0: For their healings.
1: Voor hun genezingen.
0: God's divine healing.
1: God zijn goddelijke genezing.
0: Is the answer.
1: Is het antwoord
0: to the sufferings
1: voor het lijden
0: of people
1: van mensen
0: with all type of sicknesses and diseases.
1: Met allerlei soorten ziekten en kwalen.
0: Beloved,
1: geliefde,
0: I believe in the medical doctors.
1: Ik geloof in de medici.
0: I thank God for the advancement in medical science.
1: Ik dank God voor de vooruitgang in de medische wetenschap.
0: But where do you go when drugs and surgical operations cannot help you?
1: Maar waar ga je naartoe wanneer al de medicijnen en al de operaties u niet kunnen helpen?
0: Do you give up?
1: Geeft u op?
0: Or do you look up to the supernatural?
1: Of kijkt u op naar het bovennatuurlijke?
0: God is a miracle working God.
1: Want God is een wonderwerkende God.
0: God is the greatest healer.
1: God is de grootste genezer.
0: God's divine healing is the answer.
1: God zijn goddelijke genezing, dat is het antwoord.
0: There are so many sicknesses.
1: Er zijn zoveel ziektes.
0: And diseases.
1: En kwalen.
0: That is troubling people today.
1: Die mensen lastig vallen vandaag.
0: All over the world.
1: Over de gehele wereld.
0: So many people are sick.
1: Zoveel mensen zijn ziek.
0: And helpless.
1: En hulpeloos.
0: Many have even given up.
1: Velen hebben al opgegeven.
0: Many are not making any effort.
1: Velen maken geen moeite meer.
0: Towards God.
1: Naar God toe.
0: But are relying only on natural means.
1: Maar die vertrouwen alleen maar op het natuurlijke.
0: But today.
1: Maar vandaag.
0: I want you to look up to God.
1: Wil ik dat u opkijkt naar God.
0: And appropriate the mighty power of God.
1: En waardeer de machtige kracht van God.
0: Through the death of Jesus Christ on the cross.
1: Door de dood van Jezus Christus aan het kruis.
0: And the blood he shed for our redemption.
1: En het bloed die hij gegoten heeft voor onze bevrijding.
0: The miracle healing power of God.
1: De wonderwerkende kracht van God.
0: Is real.
1: Is echt.
0: And active.
1: En actief.
0: To heal every types of sickness and disease.
1: Om allerlei soorten ziektes en kwalen te genezen.
0: Jesus Christ paid the price.
1: Jezus Christus heeft de prijs betaald.
0: For your healing.
1: Voor uw genezing.
0: And deliverance.
1: En bevrijding.
0: Through the atonement on the cross.
1: Door het offer aan het kruishout.
0: I want you to turn from your dependency on natural means of healing and trust Jesus. Christ.
1: Ik wil dat u keert van uw natuurlijke afhankelijkheid en dat u zich keert naar Jezus Christus.
0: Put confidence in Jesus.
1: Zet vertrouwen in
0: Jezus. The Bible says, cast your burdens upon Jesus.
1: De Bijbel zegt, werp uw zorgen op Jezus.
0: For he cared for you.
1: Want hij zorgt voor
0: he
1: u.
0: He will heal you completely.
1: Hij zal u compleet genezen.
0: And you will enjoy good health on earth.
1: En u zult hier op aarde genieten van een goede gezondheid.
0: There is life.
1: Er is leven.
0: And power.
1: En kracht.
0: In the word of God.
1: In het woord van God.
0: This word of God you are hearing now.
1: Dit woord van God die je nu aan het horen bent.
0: Is full of healing energy.
1: Die zit vol met genezingsenergie.
0: Of the Almighty God.
1: Van de Almachtige God.
0: To penetrate into your body.
1: Om binnen te dringen in uw lichaam.
0: And mind.
1: En uw gedachten.
0: To heal you physically.
1: Om u lichamelijk te genezen.
0: Emotionally.
1: Emotioneel.
0: Mentally.
1: Mentaal.
0: And make you whole.
1: En u gezond te maken.
0: The word which I speak.
1: De woorden die ik spreek.
0: Is full of Holy Spirit power.
1: Die zitten vol met de kracht van de Heilige Geest.
0: And the supernatural medicine.
1: En bovennatuurlijke medicatie.
0: To heal and set you free.
1: Om u te genezen en u vrij te zetten.
0: Because God is a mighty healer.
1: Want God is een machtige genezer.
0: I want you to put off fear.
1: Ik wil dat u vrees afzet.
0: Doubt.
1: Twijfel.
0: And unbelief.
1: En ongeloof.
0: Because these are weapons that Satan uses.
1: Want dit zijn wapens die Satan gebruikt.
0: To keep you from taking step of faith.
1: Om u tegen te houden om een stap van geloof te zetten.
0: That are necessary for you to receive healing.
1: Die nodig is voor u om genezing te krijgen.
0: Are you ready to break through all fear and doubt?
1: Bent u gereed om door te breken elke ongeloof en twijfel?
0: To experience God's healing power in your life.
1: Om God zijn genezende kracht te ervaren in uw leven?
0: Fear.
1: Angst,
0: doubt,
1: twijfel
0: and unbelief
1: en ongeloof
0: will block you,
1: die zullen u blokkeren
0: from reaching out to God,
1: zodat u zich niet kan uitstrekken naar God
0: and experience healing.
1: En dat u genezing kan ervaren.
0: Today,
1: vandaag,
0: put your fear out your life.
1: Zet angst uit uw leven.
0: Cancel doubt in your mind.
1: Annuleer twijfel in uw gedachten.
0: Stop doubting.
1: Stop met twijfelen.
0: And start believing.
1: En begin met geloven.
0: That God is your healer.
1: Dat God uw genezer is.
0: And he will surely heal you.
1: En hij zal u zeker genezen.
0: God spoke to me.
1: God heeft tot mij gesproken.
0: To deliver this message to you now.
1: Om deze boodschap te brengen voor u.
0: It is time for you to receive the miracles that you need.
1: Het is tijd voor u om de wonderen te ontvangen die u nodig hebt.
0: I am not just preaching.
1: Ik ben niet gewoon aan het prediken.
0: And teaching about healing.
1: En leren over genezing.
0: Miracles and deliverance.
1: Wonderen en bevrijding.
0: But I am anointed by God.
1: Maar ik ben gezalfd door God.
0: With the Holy Ghost and with the power.
1: Met de Heilige Geest en kracht.
0: To help you get healed.
1: Om u te helpen om te genezen.
0: Delivered.
1: Bevrijden.
0: And blessed.
1: En gezegend te
0: as
1: zijn.
0: You hear this message,
1: en als u deze boodschap hoort.
0: Receive the healing word of God into your heart.
1: Ontvang het genezende woord van God in uw hart.
0: Take your eyes off your physical condition.
1: En neem uw ogen van uw fysieke toestand.
0: And focus them on Jesus Christ.
1: En richt ze op Jezus Christus.
0: Psalm 107 vers 20 says.
1: Psalm 107 vers 20 die zegt.
0: He sent his word.
1: Hij zond zijn woord.
0: And healed them.
1: en genas ze.
0: And delivered them from their destructions.
1: En genas ze van hun vernietiging.
0: This word,
1: dit woord,
0: is your healing prescription.
1: Dat is uw genezende recept.
0: Come to New Anointing Ministries worldwide.
1: Kom naar de New Anointing Ministries worldwide.
0: With a believing heart.
1: Met een gelovig hart.
0: Look unto Jesus Christ.
1: En kijk op naar Jezus Christus.
0: Who shed his blood on the cross of Calvary.
1: Die zijn bloed heeft gegoten aan het kruishout van Golgotha.
0: And said it is finished.
1: En heeft gezegd, het is afgelopen.
0: The power of Satan over you is finished.
1: De kracht van Satan over u is afgelopen.
0: His weapon of destruction is finished.
1: Zijn wapen van vernietiging is afgelopen.
0: His sickness and diseases are finished.
1: Zijn ziektes en kwalen zijn afgelopen.
0: Come and receive healing.
1: Kom en ontvang uw genezing.
0: That divinely belong to you.
1: Die goddelijk aan u toebehoren.
0: We will continue after a short break.
1: We zullen verder gaan na een korte pauze.
0: Remain tuned to this program.
1: Blijf luisteren naar deze programma.
0: And receive all the revelation God has for you.
1: En ontvang al de openbaringen die God voor u heeft.
0: Remain blessed.
1: Blijft u gezegend.
0: Beloved, we will continue after a short break.
1: Geliefde, we gaan verder na een korte pauze.
0: To God be the glory.
1: Aan God zij de Heer.
0: In the name of Jesus.
1: In de naam van Jezus.

0: Beloved,
1: geliefde,
0: welcome back to Deliverance Hour.
1: Welkom terug naar het bevrijdingsuur.
0: This is the time to experience God's miraculous power in your life.
1: Dit is de tijd om God zijn wonderbare kracht te ervaren in uw eigen leven.
0: Through Holy Spirit salvation.
1: Door de redding van de Heilige Geest.
0: Healing.
1: Genezing.
0: Deliverance.
1: Bevrijding.
0: And miracles.
1: En wonderen.
0: In the mighty name of Jesus Christ.
1: In de machtige naam van Jezus Christus.
0: Beloved, I want to use this very moment.
1: Geliefde, ik wil deze moment gebruiken.
0: To invite you.
1: Om u uit te nodigen.
0: To come and join us in our healing and deliverance services.
1: Om te komen en mee te doen met ons in onze genezing en bevrijdingsdiensten.
0: Every Wednesdays and Fridays.
1: Elke woensdagen en vrijdag.
0: By 7:30 in the evening.
1: Om 7:30 avonds.
0: And on Sunday.
1: En op zondag.
0: By 12 in the afternoon.
1: 12:00 middags.
0: Now is your appointed time.
1: Nu is het uw aangewezen tijd.
0: Come with a believing heart.
1: Kom met een gelovig hart.
0: To receive your blessings.
1: Om uw zegeningen te ontvangen.
0: All our programs are taking place in Cambridge Week number 97.
1: Al onze programma's vinden plaats in de Keienbergweg nummer 97.
0: The postcode is 1101.
1: De postcode is 1101.
0: GG.
1: GG.
0: Amsterdam Zuidoost.
1: Amsterdam Zuidoost.
0: It's very close to the arena.
1: En het is dicht bij de arena.
0: You can always call our telephone line.
1: U kunt altijd bellen op onze telefoon.
0: 06 84 55 55 13 94 94. I repeat the telephone number 06 06 84 55 55 13 94 94. Come and experience the glory of God in a new dimension.
1: Kom en ervaar de heerlijkheid van God op een nieuwe manier.
0: You can watch our TV program every Saturday by 10 in the morning.
1: Elke zaterdag om 10:00 morgens kunt u kijken naar onze televisieprogramma's.
0: And the repeat broadcast every Sunday by 9 in the evening.
1: En 9:00 avonds zondag is er herhaling.
0: All this is for you to experience Christ in the fullness.
1: Al deze dingen zijn voor u om Christus te ervaren in zijn volheid.
0: Beloved, I also want to use this very opportunity.
1: Geliefde, ik wil deze gebruik maken van deze gelegenheid.
0: To request you to give support to the gospel.
1: Om u te vragen om het evangelie te ondersteunen.
0: Each of you can give what you decided in your heart to give.
1: En ieder kan geven wat u op het hart hebt om te geven.
0: For God loves a cheerful giver.
1: Want God houdt van een blijmoedige gever.
0: It costs money to preach the gospel.
1: Het kost geld om het evangelie te prediken.
0: Through the radio.
1: Door de radio.
0: Through the TV.
1: Door de televisie.
0: And other programs.
1: En andere programma's.
0: Your generous gift today.
1: Uw vrijgevige gave vandaag
0: will help new anointing ministries worldwide.
1: Die zal de new anointing ministries worldwide helpen.
0: Fulfill the God-given vision of reaching the world for Jesus Christ.
1: Om de God gegeven visie te vervullen om de wereld te bereiken voor Jezus Christus.
0: Beloved, would you like to support us?
1: Geliefde, zou je het fijn vinden om ons te ondersteunen?
0: Then send your donations to Stichting New Anointing Ministries Worldwide.
1: Dan stuurt u ondersteuning naar de stichting New Anointing Ministries Worldwide.
0: Our account number is NL.
1: Onze rekeningnummer is NL
0: 58 ABNA 08 08 00 00 67 67 01 01 08 08. Please, I say it once again.
1: Nogmaals.
0: Our account number is NL.
1: De rekeningnummer is NL
0: 58 58 ABNA 08 00 00 67 67 01 01 08 08. Give, it shall be given back to you.
1: Geef, het zal u teruggegeven
0: Our
1: worden.
0: Our God is a blessing God.
1: Want onze God is een God die zegent.
0: You will never lose your reward.
1: U zal nooit uw beloning verliezen.
0: When you support good work.
1: Als u goede werken ondersteunt.
0: In the kingdom of God.
1: In het koninkrijk van God.
0: Beloved, the message I have been delivering to you today is.
1: Geliefde, de boodschap die ik aan u over aan het brengen vandaag is.
0: God's divine healing is the answer.
1: God, zijn goddelijke genezing is het wat wij aan het doen zijn.
0: Is a faith healing.
1: Is een geloofgenezing.

0: heart.
1: Without faith.
0: Want zonder geloof.
1: It is impossible to please God.
0: Is het onmogelijk om God te behagen.
1: He who come to God.
0: Want zij die tot God komen.
1: Must believe.
0: Moeten geloven.
1: That God is.
0: Dat God is.
1: A rewarder.
0: Een beloner.
1: Of them that diligently seek him.
0: Voor diegenen die hem ernstig zoeken.
1: Come like the centurion in the Bible.
0: Kom zoals de centurion in de Bijbel.
1: In Matthew chapter 8 verse 8.
0: In Matthäus 8 vers 8.
1: We read the story of the centurion.
0: Dan lezen wij het verhaal van de hoofdman.
1: It says the centurion answered and said, Lord, I am not worthy that thou should come under my roof.
0: En de centurion die zei van Heer, ik ben niet waardig dat u onder mijn dak komt.
1: But speak the word only.
0: Maar spreek uw woord alleen.
1: And my servant shall be healed.
0: En mijn dienstknecht zal genezen.
1: Beloved, this Roman centurion.
0: Geliefde deze Romeinse hoofdman.
1: In the book of Matthew chapter 8.
0: In het boek van Matthäus hoofdstuk 8.
1: Shows us that nature.
0: Dat laat ons zien dat natuur.
1: And the kind of faith.
0: En het soort geloof.
1: That gets quick result.
0: Die goede resultaten krijgen.
1: He believed in Jesus.
0: Hij geloofde in Jezus.
1: As well as in his word.
0: Net zoals in het woord.
1: He recognized that Jesus has the power.
0: Hij erkende dat Jezus de kracht had.
1: To heal his servant.
0: Om zijn dienstknecht. Genezen,
1: regardless of the distance,
0: ongeacht de afstand.
1: Now in this end time,
0: nu in deze endtijd,
1: sickness is so much.
0: Is er zoveel ziekte?
1: Disease is so much.
0: Kwalen zijn er zoveel.
1: And the sufferings are much.
0: En het lijden nog meer.
1: The only deliverance power.
0: De enige bevrijdingskracht.
1: Is through the blood of Jesus Christ.
0: Is door het bloed van Jezus Christus.
1: The only healing hope.
0: De enige genezingshoop.
1: Is through the Holy Spirit.
0: Is door de Heilige Geest.
1: In the name of Jesus Christ.
0: In de naam van Jezus Christus.
1: Men and women will be healed.
0: Zullen mannen en vrouwen genezen worden.
1: God's power is flowing.
0: Want Gods kracht die stroomt.
1: Healing is flowing.
0: Genezing stroomt.
1: Every moment of the day.
0: Elk moment van de dag.
1: But do you have the faith?
0: Maar hebt u wel het geloof?
1: To possess it.
0: Om het te bezitten.
1: To receive it.
0: Om het te ontvangen.
1: This is the answer.
0: En dit is het antwoord.
1: You need faith.
0: U hebt geloof nodig.
1: That Jesus is the answer.
0: Dat Jezus het antwoord is.
1: The woman of issue of blood had the faith.
0: Die bloedvloeiende vrouw die had geloof.
1: The Roman centurion had the faith.
0: Die Romeinse hoofdman die had geloof.
1: The blind Bartimaeus had the faith.
0: De blinde Bartimaeus die had geloof.
1: They all had the faith.
0: Ze hadden allemaal geloof.
1: Their faith was a wonderful vessel.
0: En hun geloof was een wonderbaarlijke vat.
1: A tool God used.
0: En een gereedschap die God gebruikte.
1: To release anointing in their lives.
0: Om salving vrij te maken in hun leven.
1: They were all healed.
0: Ze waren allemaal genezen.
1: Beloved, in our healing and deliverance service.
0: Geliefde in onze genezing en bevrijdingsdienst.
1: We are manifesting the really faith of God.
0: Daar manifesteren wij het echte geloof van God.
1: And really healings and miracles are happening.
0: En echte geloof en wonderen gebeurt.
1: I have been given a spiritual instruction.
0: Mij is geestelijke instructie gegeven.
1: To anoint the sick with oil.
0: Om de zieken te genezen met olie.
1: Which represent the Holy Spirit.
0: Die de Heilige Geest vertegenwoordigt.
1: As I pray for the sick.
0: En als ik bid voor de zieken.
1: And anoint them.
0: En ze zalf.
1: With oil.
0: Met olie.
1: They experience healing.
0: Dan ervaren ze genezing.
1: They experience the touch of God.
0: Ze ervaren de aanraking van
1: they
0: God.
1: They experience the presence of God.
0: Ze ervaren de aanwezigheid van God.
1: And they believe.
0: En ze geloven.
1: That God is in our midst.
0: Dat God in ons midden is.
1: The Bible says where two or three gather in his name.
0: De Bijbel zegt waar twee of drie gegaderd zijn in zijn naam.
1: He is with them.
0: Daar is hij met hun.
1: God is always with us.
0: God is altijd met ons.
1: And this is why people are getting healed.
0: En daarom worden mensen genezen.
1: Getting delivered.
0: Ze raken bevrijd.
1: Getting blessed.
0: Ze worden gezegend.
1: Getting baptized in the Holy Ghost.
0: Ze worden gedoopt in

0: De Heilige
1: And
0: Geest.
1: These are free of charge.
0: En dit is allemaal gratis.
1: You can experience God.
0: U kunt God ervaren.
1: In a new dimension.
0: Op een nieuwe manier.
1: In the new anointing ministries worldwide.
0: In the new anointing ministries worldwide.
1: Because of the regular presence of God.
0: Vanwege de regelmatige aanwezigheid
1: to
0: van God.
1: To heal and to save.
0: Om te genezen en te redden.
1: Those who trust in Him.
0: Diegenen die op hem vertrouwen.
1: Beloved, now is your time.
0: Geliefde, nu is uw tijd.
1: To let God manifest His healing power upon your life.
0: Om God zijn genezingskracht te manifesteren in uw leven.
1: And upon your loved ones.
0: En op uw geliefdes.
1: Things will happen in your life.
0: Dingen zullen gebeuren in uw leven.
1: God has revealed to me.
0: En God heeft aan mij openbaar.
1: That He wants to heal you.
0: Dat Hij u wil genezen.
1: Completely and totally.
0: Compleet en totaal.
1: He wants to renew your life.
0: Hij wil uw leven vernieuwen.
1: You should expect.
0: U moet verwachten.
1: Healing in your life.
0: Genezing in uw leven.
1: You should expect.
0: U moet verwachten.
1: That God will minister to you.
0: Dat God aan u zal bedienen.
1: By hearing this message.
0: Door deze boodschap te horen.
1: Get ready for your miracle. To God be the glory.
0: Aan God zij de Heer.
1: In the name of Jesus.
0: In de naam van Jezus.
1: Beloved.
2: Beliefde,
1: there's something you have to do.
2: Het is iets wat u moet
1: copy
2: doen.
1: Copy this message.
2: Send to your friends.
1: And send to everybody. Invite as many people as possible.
2: En nodig uit zoveel mensen
1: to come to my meetings.
2: Om te komen naar mijn bijeenkomsten.
1: God bless you.
2: God zegen u allen.
3: Luisteraars, u heeft geluisterd naar het onderdeel The Rhythm of the Holy Spirit, u gebracht door Pastor Emmanuel Owasi van de New Anointing Ministries Worldwide, hier bij Radio De Leon.

0: Blijf afgestemd, want we gaan naar het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft afkeurend gereageerd op de Amerikaanse sancties op twee medewerkers van het internationaal strafhof in Den Haag. Nederland blijft zich volgens hem inzetten om de getroffen medewerkers en het hof te helpen. Berendsen zegt dat Nederland daar een speciale verantwoordelijkheid in heeft als gastland. Gisteren werd bekend dat de VS opnieuw sancties oplegt aan twee medewerkers van het internationale strafhof, de voorzitter van het hof en een aanklager. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is ingedamd, maar nog niet onder controle, meldt de VRT. De brandweer heeft de hele nacht doorgewerkt met graafmachines en scheppen om greppels aan te leggen, zodat het vuur zich niet verder kan verspreiden. Maar het blussen is volgens de hulpdiensten nog lang niet voorbij. Het vuur in de Ardennen woedt sinds vrijdag dichtbij de grens met Duitsland. Nederlandse huishoudens die beleggen hebben een goed tweede kwartaal achter de rug, blijkt uit cijfers van de Nederlandse Bank. Huishoudens hadden zo'n 234 miljard euro aan beleggingen en dat is een stijging van ruim 12% ten opzichte van het eerste kwartaal van dit jaar. Volgens DNB is het de grootste waardestijging sinds 2018. België heeft er een nieuwe prins bij. Het is de 26-jarige Clément van de Kerkhoven. Hij is de buitenechtelijke zoon van prins Laurent, de broer van koning Philip. Laurent had een verhouding met Iris van de Kerkhoven, ook in Nederland beter bekend als het model en zangeres Wendy van Wanten. Laurent had al publiekelijk erkend dat hij de vader was van Clément, maar nu is de erkenning ook wettelijk geregeld. Koning Philip en het kabinet moeten het besluit om Clément tot prins te verheffen nog wel ondertekenen. Het weer, veel regen, vanmiddag vaker droog en in het noorden schijnt dan af en toe de zon. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. En ook dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het verkeer loopt vertraging op de A9, Diemen richting Alkmaar. Tussen Amsterdam-Wilmermeer en Aalsmeer kom je een kapotte auto tegen. Daarom zijn er twee rijstroken dicht en je vertraging is 5 tot 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Lieve luisteraars en programmamakers van Salto. Onze nieuwe studio's gaan bijna open. De verhuizing en technische voorbereidingen waren heel complex en hebben helaas langer geduurd dan gepland. Daardoor konden de vertrouwde live-programma's tijdelijk niet doorgaan. Maar achter de schermen is er de afgelopen tijd hard gewerkt en is het inmiddels bijna zover. De programmamakers worden binnenkort wegwijs gemaakt in nieuwe studio's en daarna keren zo snel als mogelijk alle vertrouwde programma's live terug op zender. Dank jullie wel voor jullie geduld, begrip en betrokkenheid.
4: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
5: Donderdag tussen 10 en 12 is het nostalgisch op Radio Noordzij en Radio Salto. Jan uit Slotermeer presenteert de beste muziek uit de jaren 50, 60 en 70 in Nostalgie met Jan. Vraag je nostalgische verzoekplaatje aan en doe gelijk mee met het enveloppenspel. Nostalgie met Jan. Iedere donderdag tussen 10 en 12 op Radio Noordzij en Radio Salto.
6: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
7: You sabi that no de je arki Radio de Leon.
8: Hoe kun je professioneel omgaan met een PGB, persoonsgebonden budget, zonder stress? Grip op je PGB rust in je hoofd. Heb jij een rol binnen een persoonsgebonden budget? Dan weet je dat er veel op je afkomt. De regels zijn ingewikkeld en fouten kunnen vervelende gevolgen hebben. Investeer in kennis, voorkom zorgen en houd zelf de regie. Tijdens een praktische training, gegeven door de trainers Heidi en Diana, dat zijn twee PGB-experts, kun je meer inzicht krijgen over je budget zekerheid en grip op de regels, een goede administratie zonder stress, vertrouwen in je rol. Op 4 september 2026, tussen 10 uur 's morgens en 4 uur 's middags, kunt u deze training volgen, inclusief een lunch. De locatie is Zaandijkstraat nummer 1 in Amsterdam. En wat kun je allemaal krijgen op deze training? Nou, de basis van het PGB binnen de WLZ, WMO en jeugdwet. De rol en verantwoordelijkheden van de budgethouder, gemachtigde, vertegenwoordiger en beheerder. En nog veel meer. Uiteindelijk komt het erop neer. Je regelt de zorg en wij geven je de kennis en het vertrouwen. Meld je aan. Bel of WhatsApp op de volgende telefoonnummers. 06-1961-3666 of 06-1507-9588. Maar je kunt ook een mail sturen naar dianadiende@outlook.com. De investering voor deze training kost je €150. Maak er gebruik van en ga professioneel om met je PGB zonder stress.
9: Stap iedere eerste en tweede vrijdag van de maand in uw eigen wereld van Flashback. Tussen 11 en 12 uur. Uw gastheer Franklin Exton.
10: Dit is de stem van Ellen Nogubugs. Zij is beschikbaar voor uw bedrijf en eventsreclame. Voor meer informatie mailt u naar twinklesound@gmail.com. Twinklesound.

The Leon. The Power Station. The Power Station. In Amsterdam. Wordt lid van Flashback Community voor €5 per maand. Ter attentie van de Sound Flashback. SNS-bank rekeningnummer NL70 SNSB 8840 468803. NL70 SNSB 8840 468803 voor €5 per maand.

0: Met trots organiseert de Gentleman Party Service op zondag 30 augustus.
1: Hey.
0: De Hot Summer Boottocht. Wij gaan varen. Instap 3 uur, afvaart half 5, terugkeer 10 uur 's avonds. Met de hotste Hot Summer line-up. Bestaande uit Corona Band, Scotty's King met Carlos Aaron en Stoffie. Sabaku, DJ Facebase en MC Zetland. De voorverkoop kaarten aan €50 haal je nu bij Nieuwdravers. Ricardo's Eethuis, Sorry Osso, Boston Catering, Paco, Pico Gansupport, Heidi Derby, Café Barges, Merlin Bosa, Parteke en Billboard Rotterdam. Online haal je de kaarten via eventbrite.nl. VIP Silver, VIP Gold en VIP Platinum available. Info voor VIP en kraampjes, bel 06840-67885. En 06526-96322. Keuken aanwezen. Zondag 30 augustus 4:14. De Ruiterkade achter Amsterdam Centraal Station.
2: Tegen een dapper strati, dapper markt, aboyo, de muzelsana melis winkel. Dapper you can find alles aan die saya van nood. De volgende producten kunt u bij Melis kopen. Surinaamse, Aziatische en Afrikaanse kruiden. Alcolade, Floridawater, rooswater, diverse Assanse smaken, Afrikaanse kalebassen, bobolo, dat na kazavebrood, verse groenten uit Afrika en Suriname, zuurzak, yamsi, Afrikaanse gember, Chinese taierwekar en kokoyam van Afrika, kokoskronte uit Ghana, ampeng, dat na groene banaan, bloeddruk verlagende kruiden zoals white hibiscus nanga red hibiscus, tef, dat nou een natuurproduct voor diabetes en hoge bloeddruk. Diverse vissoorten zoals bachao en nog veel meer. Kom gewoon even langs. Sakom naar Melis Winkri, Melis Tropical voor African, Asian en Surinaamse producten. Dappermarkt aan de Dapperstraat 289 in Amsterdam-Oost. Telefoonnummer is 064-256-6176. Melis Tropical 064-256-6176.
3: You sabi that no no there? Ye arki Radio de Leon.
4: Open your ears by chance, no.
5: Suriname, amoro sweet kondref grondap. Ik hou van Suriname.
6: Ook deze krijgt het podium via Radio de Leon.
7: Dames en heren, brada nangasisa. Neem de tijd en luister goed. Radio de Leon, meeswinger van de maand augustus. Daryl Filemon met Nadja Wiede.

0: heb iemand ooit horen zeggen, als je mooi bent van buiten win je alle ogen, maar als je mooi bent van binnen win je alle harten. Laten we mensen behandelen zoals we zelf behandeld willen worden. Liefde maakt ons mooi. Liefde maakt ons mens. Rechtvaardigheid maakt ons mens. Ik zou willen zeggen aan al mijn mensen met lobby in hun hart, let's spread the love. We need more love in the valley. En wie ben ik? Ik ben niet perfect, maar ik denk, ik moet het toch zeggen. Share the love. Respect.
1: Je sabi dat nono de je arki Radio de Leon. Dat mooie editie. Het zonnetje bij u thuis. In de slaapkamer, in de woonkamer, in de keuken, op het terras. Maar ook op uw werk. Ja, misap tak walosma e arki, a radio nono de. Walosma e roko in a bouw, in de tuin, isabi. Bruyana de. Geniet ervan. This is Radio de Leon.

0: Nina Ένα, Agnes de Lesla, mi Archi, Radio de Leon, Ala Frida, Jasona Bekoisi, Enum Archi tu.
1: Met alles maar bij Odi Alphons Willingen en we hopen dat we dan Archie Radio de Leon. Luisteraars, stondje Radio Odyssey, want de one thing belangrijk zijn is op van Odu, dat dat kun abu eens ding, een contacten overal, nou als man een contact, hey, we stop you of zo, een abu eens zijn en dat belangrijk in de communicatie.

0: luisteraars, Radio De Leon in gesprek met een hele bijzondere advocaat. Nederland heeft heel veel advocaten, maar deze is bijzonder. Ik praat vandaag met een advocaat, is het professor, dokter, maar goed, ik zal de vraag op het juiste vermelden. In elk geval advocaat Lisbeth Zegveld en wij praten met haar vanwege het AOW-gat debakel. Welkom in de uitzending, Lisbeth.
1: Dankjewel.
0: Voor de juiste vermelding van jouw naam.
1: Ja, voor de advocatuur is altijd meester belangrijk. De meesterstitel is nodig voor advocaat, advocaten. Maar ik werk daarnaast ook aan de universiteit. En daar komt die professorstitel vandaan. Okay. En dokter komt voort uit de promotie die je daarvoor doet. Dus die titels hangen eigenlijk heel erg aan de academische achtergrond. Dus meester Zegveld is over het algemeen de aanspreektitel in de advocatuur.
0: Maar ik mag vandaan, Lisbeth.
1: Je mag het zeker. Ja, oh zeker, ja.
0: Lisbeth, jij bent op dit moment bezig met het AOW-vraagstuk. De organisatie Stichting Hoop heeft je benaderd. Om te kijken van, daar is een AOW-gat. En de overheid komt er steeds mee weg.
1: Ja.
0: En de stichting onder mijn leiding heeft jou benaderd om te kijken van Lisbeth, kun je ons helpen om het op een andere manier aan te pakken? Maar hoe ben jij in contact gekomen met Stichting Hoop?
1: Jullie hebben al sinds jaren eigenlijk ge-emaild met de vraag om hier iets aan te doen. En wij hebben steeds er globaal naar gekeken en gezegd, ja, de bestuursrechter heeft hierover beslist. Daar is een eindoordeel gegeven en wij kunnen dus er niet zoveel mee. Met name al die uitspraken die al gedaan waren. Dus we hebben steeds nee gezegd tegen jullie. Godfried van Amt was ook heel actief daarin. En toen kwamen op een gegeven moment de excuses voor het Nederlandse slavernijverleden. En toen heb ik die zaak er nog eens bijgepakt. En hebben we nog eens een keer met elkaar gepraat. En toen dacht ik, moet je dit hele vraagstuk niet veel breder bekijken? Moet je dit niet individueel per besluit om de AOW-tekorten bekijken? Maar moet je niet het verband zien tussen het slavernijverleden en die korting? En dat zijn we gaan onderzoeken. En daar is uiteindelijk een processtuk uitgerold.
0: Okay.
1: Voor jullie en voor individuelen.
0: Ja, want even voor de luisteraar, de Stichting Hoop staat voor het overkoppelend orgaan bestrijding AOW-gat. En we zijn inderdaad al jaren bezig om bewegingen te krijgen dat het AOW-gat gerepareerd moet worden. Nou is het zo, Lisbeth, dat je een brief hebt gestuurd naar de Sociale Verzekeringsbank en naar het ministerie van Sociale Zaken. Wat staat er in die brief?
1: En Binnenlandse Zaken als ministerie dat vroeger over de koloniën ging. In die brief staat dat het AOW-gat discriminatorisch, dat het racistisch is en dat er sprake is van institutioneel discriminatiebeleid. Dat de staat daarvoor verantwoordelijk is en dat ze dat discriminatorenbeleid moeten stoppen. En het argument wat we daarvoor hebben gepresenteerd aan de staat is, luister, de hele sociale verzekeringswetgeving, AOW-wetgeving, de algemene ouderdomswetgeving, die stamt uit de tijd dat Suriname een kolonie nog was van Nederland. En die wetgeving die is ook dus gestoeld op concepten, op begrippen, op visie van de verhouding tussen Nederland en Suriname die niet gelijk was. Dus de beslissing om te zeggen je moet op Nederlands grondgebied wonen om AOW te krijgen, komt ook voort uit die afhankelijkheid van Suriname toen nog van Nederland. Dus die wetgeving is niet neutraal tot stand gekomen. En wij zeggen dus, als je vandaag die wetgeving zou maken in zo'n situatie, zou je dat gelijk trekken, zou je dat onderscheid nooit meer mogen maken. En wat we fout doen, naar mijn idee, de bestuursrechters en de Nederlandse overheid, is om dat koloniale slavernijverleden niet mee te nemen bij de beoordeling van dat korte van die AOW. En dat korte, dat gaat er dan dus over dat mensen die in Suriname woonden voor 1975... beslisten. We willen uiteindelijk toch in Nederland komen wonen, in Nederlands grondgebied komen wonen. Dat die worden gekort voor het stukje dat ze in Suriname woonden, stuk of stukje. Dus op die manier wordt in één koninkrijk een onderscheid gemaakt tussen het Surinaamse grondgebied en het Nederlandse grondgebied, terwijl het allemaal onder één paraplu zat. Niet eventjes, maar 3 eeuwen.
0: Ja.
1: En daar moet je uiteindelijk je verantwoordelijkheid voor nemen. Je kunt niet een land 3 eeuwen uitbuiten om vervolgens te zeggen, als mensen 65 worden, het spijt me verschrikkelijk, maar we gaan u niet in uw ouderdomspensioen ondersteunen.
0: Ja, nou zegt men, Suriname was zelf verantwoordelijk voor de AOW.
1: Nou ja, het is geen onderwerp van gesprek geweest. De AOW is tot stand gekomen in 1957. In 1954 is het statuut tot stand gekomen tussen Nederland en Suriname, waar Suriname enige zelfstandigheid kreeg, in enige mate onafhankelijk werd, maar niet volledig. Die twee processen, 1954 en 1957, die hebben zich parallel voltrokken en die hebben elkaar helemaal niet geraakt. Dus als jij tegen, laten we zeggen, een kind zegt, nou, je bent morgen volwassen en ik stop nu alle toelagen, ga jij per morgen je eigen dingen regelen, dan weet je dus dat een kind, als dat dan geen dak heeft en geen, dat dus niet lukt. Dus als je zegt, u bent nu in één keer tegen Suriname, u kunt een aantal dingen zelf gaan regelen, je bespreekt niet wat, dan komt er dus in Suriname geen regeling tot stand, want het was geen onderwerp. Aan Suriname is dat ook nooit voorgelegd. En in Nederland regelen we de dag erop de AOW-wetgeving. En maken we dus, terwijl je weet dat mensen uiteindelijk ook naar Nederlands grondgebied kunnen komen, want het was één rijk. En die zijn dus ook gekomen. Dus het zijn twee parallele processen geweest. En Nederland had de verantwoordelijkheid om, gezien het vrij reizen, om ook voor Surinamers die naar Nederland kwamen, dat wel toch te regelen. Dus ze hebben een beetje, ja, ze gebruiken het statuut als een excuus. En ze gebruiken ook de woorden in de AOW-wet die daar zijn ingekomen, van ingezetenschap, het Europese deel van het Koninkrijk, die gebruiken ze allemaal in hun voordeel, wetende dat Suriname het niet regelt, kon regelen en ook niet regelde, dat waren gewoon feiten. En de mensen zelf naar Nederland zouden komen en met een enorm gat zouden zitten. Met die wetenschap had Nederland daar gewoon voor moeten zorgen.
0: En nou zegt men ook, Suriname is in 1975 onafhankelijk geworden. Dus dit had ook een punt vanuit de Surinaamse onderhandelaars op tafel kunnen gebracht worden om te praten van jongens, hoe regelen we dat van de AOW?
1: Ja.
0: Nou,
1: wat ons is opgevallen is dat er gewoon nooit over is gesproken. We hebben het goed voor onszelf geregeld. En als je iets niet bespreekt, kun je ook geen bezwaar opwerpen. Dus dat is een manier van handelen waar ik ook al grote moeite mee heb. Want als jij voorziet, en Nederland voorzag het, dat dit een probleem zou worden, dan moet je het op tafel leggen. Weet jij wel wat er gaat gebeuren voor jouw bevolking die naar Nederland komt als er 65 zijn? Bent u daarop voorbereid? Zijn de mensen daarop voorbereid? Niemand is daarop voorbereid. Nederland heeft de Surinaamse Nederlanders niet op voorbereid, als individuen niet. Ze hebben Suriname ook niet op voorbereid. Dus ja, iemand die je blind houdt, hoe kan je daar een gesprek mee voeren?
0: En het feit dus dat men zegt, ja, Suriname had het zelf moeten regelen. Maar de communicatie, want daar doe jij nu op.
1: Maar dat zijn de formele argumenten van Nederland, zijn niet eens Suriname had het zelf moeten regelen. Het formele argument dat Nederland gebruikt is, ze wilde Suriname niet voor de voeten lopen. Dus de semi-onafhankelijkheid respecteren. Het is wel moeilijk om iets te respecteren wat er materieel nog niet is. Hè? Want dat is één. En het tweede argument is dat het AOW-bedrag dan te groot zou worden. Mind you. Wow. Dat zijn de argumenten. Niet, we hebben met Suriname besproken en ze gingen het zelf doen en het zou geregeld worden. En uiteindelijk liet Suriname het afweten omdat ze het niet konden, niet wilden, whatever. Dat was niet het verhaal. Het verhaal is, uit respect hebben we gezegd, dit is het statuut. Dit wordt van Suriname niet benoemd wat dat dan precies is. Niet dat daar nou AOW in zat, maar eigenlijk is een stuk van Suriname, whatever it may be. En defensie, buitenlands beleid, alles wat met diplomatie en met Nederlandse harde belangen te maken had, dat wordt Nederlands belang. Dus het is.
0: Maar wat zijn argumenten van Nederland. Is Nederland bang om dit te herstellen? Vanwege, is dit te maken met financiën? Want dat denk ik niet. Ik bedoel, er gaat zoveel miljarden.
1: 1,9 miljard zou het kosten als Nederland dit oplost.
0: 1,9 miljard.
1: Ja, zou dit kosten? Ja. Dat zou makkelijk kunnen.
0: Waarom doet Nederland dat niet?
1: Nou, ik denk... Is
0: het best deze kwestie?
1: Er zijn allemaal schijnargumenten dat als het nu voor de Surinaamse Nederland zouden doen... dan moeten ook Turken en Marokkanen die naar Nederland zijn gekomen... die ook een AOW gehad hebben.
0: Maar die zitten niet in het... geen onderdeel van de communie.
1: Nee, daarom. Dus dat argument, dat zijn toch appels en peren.
0: Ja.
1: Maar dat wordt dan een beetje voor in het gemak zo even geroepen. Hè? Dan doe je altijd van ja, maar als... en dan gaan
0: dit argument heeft toenmalige staatssecretaris van Sociale Zaken, Ahmed Abu Talib, ook gebruikt in de discussie met ons.
1: Ja.
0: Maar ja, als we het voor jullie repareren, moeten we het ook voor de Turken en de Marokkanen doen.
1: Kijk, het gaat voor een deel over geld. Want een AOW-gat leidt tot armoede leiden. Dus het gaat, en iedereen heeft recht op zijn geld. Dus natuurlijk gaat het over geld, concreet. Maar het gaat in de kern hier over discriminatie. Dat mensen die... allemaal onderdanen zijn van Nederland, allemaal de Nederlandse nationaliteit hebben, uiteindelijk worden verschillend worden behandeld op basis van huidskleur. Op basis van ras. Dat is het. Het is natuurlijk gewoon, uiteindelijk is het racisme. Het is één volk.
0: Ja.
1: En dan kun je daar met juridische begrippen over ingezeten, het Europese deel van dit, kun je natuurlijk allemaal. Juridisch kun je met taal alles creëren. Maar iedereen voelt dat het niet eerlijk is. En dat geldt voor toen de Surinaamse Nederlanders naar Nederland kwamen voor 1975, reisden ze binnen eigen land.
0: Ja.
1: Turken en Marokkanen die naar Nederland zijn gekomen voor werk, kunnen ook een armoedeprobleem hebben, kunnen ook met een gat daar tegenaan lopen. Maar die gingen wel, die emigreerden. Die gingen naar een ander land toe, voor werk. Dat is heel wat anders dan dat je...
0: Een onderdeel was.
1: Nederlands onderwijs. Nederlandse taal, Nederlandse overheid. Het hele Surinaamse volk is natuurlijk voor een groot deel door Nederland daar gecreëerd. Nederland draagt gewoon tot 1975 voor een heel groot deel van de verantwoordelijkheid voor het volk en voor het land.
0: Ja. Zijn er al reacties binnengekomen over de brief die is gestuurd over het AOW-gat? Aan de ministeries en aan de sociale verzekeringsbank.
1: We hebben het 4 augustus verzonden aan de Nederlandse overheid. En we hebben gezegd graag uw reactie binnen 2 weken. En anders zullen we overgaan tot dagvaarden. We hebben nog geen reactie, die zal komen. Misschien niet binnen 2 weken, maar op enig moment. Ik verwacht daar niet zoveel van, omdat hier een praktijk aan de grondslag ligt die gewoon... Ja, sinds 1975 natuurlijk al aan de gang is.
0: Ja.
1: Dus het bouwt, het is op een gegeven moment wordt iets normaal tussen aanhalingstekens, omdat het al zo lang zo is. En als je vraagt waarom doet Nederland hier niks aan, dat komt omdat denk ik ook rechter na rechter steeds heeft gezegd: het is goed zo. Bestuursrechters, steeds in individuele zaken. En er komen wel mooie woorden met excuses en de punt en de komma. Maar doordenken hoe dat in de praktijk nou precies uitpakt, dat vraagt een visie en een betrokkenheid. In institutionele zin, in de zin van hoe functioneert het systeem nou in Nederland.
0: Ja.
1: En die is gewoon nooit van de grond gekomen. Dus ik verwacht niet zoveel van die brief. Uiteindelijk wordt het een civiele procedure. En dan gaan we het dus hebben over het argument of uiteindelijk het AOW-gat een vorm van discriminatie is.
0: Ja, een heel gevoelig punt voor de overheid, want die willen niet bedichtig worden van eventuele discriminatie of racisme.
1: Nee.
0: Maar de feiten zijn, ja.
1: Ja, ja.
0: Ik weet niet of het handig is om te zeggen wat de sterke punten en de zwakke punten zijn in dit proces, maar... Als we het hebben over een positieve ontwikkeling, wat voor tips zou u de Nederlandse overheid kunnen meegeven van jongens, repareer dat nog een keer. Het kost je 1,9 miljard en je hebt zoveel gezegd rondom het crisis van de slavernij, maak dat in 1 keer goed.
1: Nou, ik denk, die excuses, die hebben iets in gang gezet. Dat is natuurlijk met een voorbereiding gekomen, dat heeft geleid tot excuses, maar het ontwikkelen van een visie. Hoe hoe dat zich dan, hoe dat uitpakt in een land voor mensen, dat vraagt tijd, dat vraagt ook zaken als deze, om te zien, oh, verdomd, zo gaat dat. En die kans geven we nu om het verband te leggen tussen de comma en de praktijk op de grond. En daar kan die zaak ook een handreiking zijn van, nou, dit is één van de manieren om van de comma misschien op dit vlak wel een punt te maken.
0: Dus eigenlijk zeg je, Elisabeth, dat de overheid deze kans moet aangrijpen,
1: ja,
0: om het goed te maken.
1: Ja. Ja.
0: Wauw.
1: Ja, en ik denk, dat is dus, nogmaals, dat is betalen. Maar dat is niet alleen. Het is meer dan dat. Het is ook erkenning. We waren ooit één. En we behandelen dus mensen op een gelijke manier. Ja. Dat is het fundamentele argument in deze zaak.
0: Beste luisteraars, ik praat dus hier bij Radio De Leon met meester Lisbeth Zegveld. Die een hele zware, maar een hele mooie case op zich heeft genomen. Namens haar praktijk, Praatvinding d'Oliveira. Om het AOW-vraagstuk klinkklaar helder op de agenda te plaatsen. Zowel binnen de advocatuur, maar ook bij de overheid. Nou is het zo, Lisbeth, dat de overheid kan zeggen, we houden voet bij stuk.
1: Dat gaan ze zeker doen voorlopig.
0: Dat gaan ze doen.
1: Ik ken ze
0: maar wat voor argumenten kunnen ze daarbij gebruiken?
1: Nou, de bestuursrechtspraak, die heeft steeds gezegd, luister, in de wet staat, je moet ingezetene zijn van het Rijk. En ja, uit een ander wetje, een belastingwetje, blijkt dan dat Rijk het Europese deel van het Rijk is.
0: Ja.
1: Nou, en dat knoop je dan aan elkaar en dan ben je uiteindelijk alleen maar gerechtigd voor AOW als je ingezeten bent van het Europese deel. Maar dat is dus een hele formalistische toepassing van regeltjes die hele context negeert. En individuele mensen bij de bestuursrechter zijn niet, die hebben dat wel gezegd, een beetje meer en een beetje minder, maar dat zijn steeds individuen. Dus nu moet de staat dat verband gaan zien. Voorlopig gaan ze gewoon zeggen, de bestuursrechter heeft beslist. En wij kijken gewoon naar de wet en die voeren we uit. En de rechter mag ook niks anders dan de wet uitvoeren. Dus ik denk dat ze zullen hopen dat ze dan die zaak winnen. En misschien dat ze dan nog eens een keer een gebaar maken, zoiets. Ik denk dat ze dat visualiseren. De staat is niet de beste in visie. Terwijl je zou denken dat met de punt en de komma, dat schreeuwt om een visie. En dit is de kans. Dus je zou het oprecht hopen dat we niet dit hoeven te...
0: Dus eigenlijk help je de overheid om dit te corrigeren.
1: Ja, als ze principiële punten erachter willen zien.
0: Ja. Maar die 1,9 miljard is peanuts voor de Nederlandse overheid.
1: Ja. Ja, bovendien, het is niet 1,9 miljard wat je naar in één persoon sluit. Het gaat over 39.000 Surinaamse Nederlanders. Dus het gaat over, ja, dus het gaat over per persoon. Is het een heel, ja, heel fair bedrag.
0: Ja.
1: Gewoon het letterlijke AOW-gal natuurlijk.
0: Ja. Hoe lang kan zo'n proces duren? Nou zijn we al een hele tijd met meester Lisbeth in gesprek. Maar hoe lang kan nu de brief is gestuurd naar de ministeries en aan de Sociale Verzekeringsbank? Hoe lang kan zo'n proces duren?
1: Langer dan dit gesprek. Heel lang. Ja. De eerste vraag is de civiele rechter dadelijk bevoegd? Want meestal is het zo, als de bestuursrechter heeft beslist, dan stopt het daar. Dus het eerste debat gaat over, mag de civiele rechter zich hierover uitlaten? Als we dat, jij hebt het zelf al een paar keer gezegd, het is geen eenvoudige zaak. Als we die stap winnen, dan moet het over de inhoud gaan hebben. Ja, ik denk voor, je hebt de eerste aanleg, hoger beroep en dan cassatie. Eerste aanleg vanaf nu, 1,5 jaar, schat ik zo in, 15 maanden.
0: Mm-hmm.
1: Ja, want wij hebben een dagvaarding nu bijna klaar. Die zou toch ergens in september wel de deur uit moeten. Dan krijgt de staat tijd om te antwoorden schriftelijk. De rechtbank, er zijn wat procedures, formele vereisten bij de rechtbank. En dan krijg je uiteindelijk een zitting. En de rechtbank, ja, dat wordt allemaal een beetje op wat langer. Ja, dat is gewoon nooit morgen. Dat is een heel groot deel schriftelijk, dan één keer een zitting. Maar het fantastisch zou zijn als zoveel mogelijk mensen een zitting. Maar het fantastisch zou zijn als zoveel mogelijk mensen zouden komen.

0: leeftijd 15 tot 65.
1: Ja.
0: Die mensen ook heel nadrukkelijk tegen. Volg de zitting, kom. Deel uw verhaal ook. We spraken van de week een mevrouw die was. Wij spreken gisteren politieagenten in de Surinaamse deel van het Koninkrijk. Komt naar Nederland in 1971, wordt zij de volgende dag weer, gaat verder als politieambtenaar. En haar hele AOW valt gewoon weg in die periode.
1: Ja,
0: en haar buurvrouw, vrouwen die nooit hebben gewerkt, de Nederlandse buurvrouwen, die krijgen een volledige AOW.
1: Ja.
0: En dat voelt niet eerlijk.
1: Ja.
0: En bij sommige mensen gaat dat over veel geld.
1: Ja, want we hebben echt heel veel steun gehad de afgelopen jaren vanuit de Surinaamse gemeenschap. Mensen zijn massaal op onze bijeenkomsten geweest. En we hebben ons massaal gesteund. Ik heb het gezien laatst ook nog met die bijeenkomsten hier. Dat er heel veel mensen gehoor hebben gegeven aan de oproep. Dus wij gaan vanuit de stichting ook de mensen mobiliseren. Om zoveel mogelijk de zaak te blijven steunen.
0: Ja.
1: Het is wel zo wat je aangeeft, heel veel mensen lijden echt armoede.
0: Ja.
1: En weet je, er is een probleem, want mensen kunnen aanspraak maken op die AIO, de aanvulling op het inkomen van de ouder. Maar het heeft ook zijn beperkingen.
0: Ja.
1: Want het is in principe een bijstandswet.
0: Ja.
1: En er zijn beperkingen zoals, je mag maar maximaal 3 maanden met behoud van die AIO naar het buitenland. En Surinamers willen graag in de winterperiode naar Suriname, maar niet voor 3 maanden.
0: Nee.
1: Die willen echt voor langere tijd. Want hier zitten ze gewoon in huis.
0: Ja.
1: En daarnaast, je wil het niet geloven, maar de mensen lijden echt heel veel armoede. En wat er ook nog speelt, kijk, wij zijn sociale mensen, de Surinamse gemeenschap. Dus als iemand een probleem ergens heeft, of die heeft ruimte nodig, dan, en je hebt een kamer, dan zeg je, oké, je kunt bij mij blijven.
0: Ja.
1: Het gevolg daarvan is, de persoon moet een adres hebben waar hij zich ingeschreven staat.
0: Ja.
1: Waar hij ingeschreven staat. Nou, dat in praktijk blijkt dat dan ook weer die korting plaatsvindt op het inkomen van de mensen, van de AIO.
0: Ja.
1: Dus
0: ja.
1: Het is niet te verstrengeld.
0: Het is gewoon niet gelijk te stellen met een eigen recht op eigen AOW. Ja. Het is niet eerlijk, maar het is ook afhankelijk van allerlei bureaucratische regels die maken dat het nooit gelijk staat aan ouderdomspensioen.
1: Ja.
0: En daar maak je gewoon aanspraak op zonder. U mag niet naar links gaan, u mag niet naar rechts gaan, u mag geen dossiers hebben, u mag. Het is gewoon een recht waar iedereen gelijk wordt behandeld, ongeacht wat je nou doet en hoe je je dagen inricht.
1: Ja.
0: Alleen Surinaamse Nederlanders worden daar niet gelijk in behandeld.
1: Ja. Is er contact met de advocatuur in Suriname over dit onderwerp?
0: Nee. En het is ook zo dat we deze zaak dus doen voor de mensen. Kunnen doen voor de mensen die voor 75 naar Nederland zijn gekomen. Dus we kunnen het niet doen voor de mensen die hebben beslist voor 75. We blijven in Suriname.
1: Dat is misschien een misverstand, want de mensen zeggen, wij hebben niet besloten, het is voor ons beslist.
0: Is dat zo?
1: Ja, in 1975... zij die geld hadden, konden naar Suriname komen.
0: In Nederland komen.
1: Ja. Ja, maar heel veel mensen hadden het geld niet. Dus in principe is er voor de mensen besloten, je wordt vanaf 25 november 1975 Suriname met alle gevolgen van die.
0: Ja. Dat wist ik helemaal niet eens. Het is wel een ander probleem, dus daar kun je ook over, een gesprek over hebben. Maar dat is een. Dat heeft veel meer gevolgen gehad dan alleen de AOW gehad. Echt heel veel.
1: Kijk, wij hebben vanuit Hoop wel contact met een paar advocaten in Suriname. Maar niet als zodanig dat ze ook een proces aan het starten zijn. Het is meer kijken van jongens, wat kunnen we elkaar juridisch adviseren?
0: Ja. Goed. Kijk, als de zaak tegen de Nederlandse overheid is gericht, dan heb je uiteindelijk mensen nodig die in Nederlands kunnen procederen. Dus dan kom je toch uit bij Nederlandse advocaten. Of Surinaams Nederlandse advocaten. Waar mensen hier in ieder geval bevoegdheid hebben om op te treden. En we hebben dus best wel een harde knip gezet tussen 75. Of mensen daar nou uit vrije wil zijn gebleven of niet. Dat is ook een heel belangrijk iets. Maar dat onderwerp van de zaak is dus dat op Nederlands grondgebied op dit moment en al langere tijd dus mensen samenleven met allemaal Nederlandse nationaliteit die niet gelijk behandeld worden. En die zijn hier buren van elkaar. En dat is een probleem. Ja. En de mensen die in Suriname zijn gebleven, terecht of onterecht of tegen wil, maar dat zijn nu ten opzichte van de mensen in Nederland.

0: andere groepen mensen. Daar kun je van alles van vinden, maar wij vinden dat een relevant onderscheid.
1: Ja.
0: Dat discriminatie gaat uiteindelijk natuurlijk over gevallen die gelijk zijn, worden verschillend behandeld. En voor de mensen die in Suriname zijn gebleven, is de situatie niet gelijk meer.
1: Ja. Oké. Dat betekent dus dat in deze case je op dit moment vanuit de advocatuur hard maakt voor de mensen die voor 75 naar Nederland zijn gekomen.
0: En een AOW gehad hebben.
1: Ja.
0: Dus,
1: een AOW gehad hebben.
0: Ja.
1: Oké. Nou is het ook zo, Lisbeth, dat er hier in Nederland men niet direct moe is, maar men heeft zoiets van, het gaat jullie toch niet lukken. Mm. Want er zijn al zoveel rechtszaken geweest. Kun je even aan de mensen uitleggen wat het verschil was tussen de voorgaande rechtspraken en deze? Je hebt het al niet uitgelegd, maar het concrete verschil tussen al die andere rechtspraken, waar er geen gelijk is gegeven, en deze rechtspraak, en deze rechtszaak.
0: Die andere rechtspraken die waren dus bij de bestuursrechter en die waren steeds gebaseerd op een individueel besluit van de sociale verzekeringsbank. Beste meneer, mevrouw, u bent nu 65 geworden. Uw AOW wordt gekort met zoveel procent. Vanaf nu krijgt u tot uw overlijden zoveel AOW. Met dus korting. Dat waren steeds individuele gevallen. Deze zaak is een collectieve zaak. We doen het gezamenlijk. Dus dit doen de mensen die zich hiervoor inspannen. Waaronder natuurlijk de Stichting Hoop voor iedereen. Maar ook een grote groep individuen doen het samen. En discriminatie zie je het beste in collectief verband. Je ziet het minder goed, want dan zeg je ja, maar ja, u kunt toch dit en u kunt toch daar steun vragen. En het is maar 2%. Of ja, kijk nou naar die wet en zo. Het is gewoon kleiner. En nu wordt het groter. En kun je ook meer zien hoe Nederland op Suriname heeft geleund al die tijd. En nu niet thuisgeeft. Dus je trekt het op een hoger niveau. En in die zin is, ik denk dat gesprek voeren in een rechtszaak al enorm belangrijk om dat te gaan zien. En dan is winnen en verliezen, is dan nog het volgende stadium. Ik zeg niet dat we winnen. We kunnen wel winnen. Ik vind ook dat we moeten winnen. Maar hij moet gewoon gevoerd worden voor alle Surinaamse Nederlanders gezamenlijk. En nu staan we een keer samen op. En dan krijg je een ander plaatje. Dat is gewoon zo.
1: Dat is het grote verschil.
0: Ja.
1: Individueel, collectief.
0: Ja.
1: En collectief sta je iets sterker.
0: Discriminatie zie je beter.
1: Ja.
0: Kijk, want als ik naast jou ga staan, dan kunnen we 100 verschillen opnoemen. Maar als er 20 van mij op een rij staan en 20 jouw kant bij spreken, dan wordt het op een gegeven moment wat zichtbaarder dat er ook veel overeenkomsten zijn.
1: Absoluut.
0: Want het telt op. En, de toetsing van een bestuursrechter in individuele gevallen is ook een andere toetsing. Die heeft gewoon nooit op discriminatie op institutioneel niveau kunnen toetsen. Die kijkt gewoon naar... Nou, meneer Lewin, ik zie hier uw geval. Ik zie dat de SVB die hokjes heeft aangekruist. Dat heeft de SVB toch allemaal goed gedaan? Want dat staat er in de wet. En het antwoord is ja. Maar jij wil een ander gesprek voeren. Maar ja, we hebben er niet voor niks jaren aan gewerkt aan deze dagvaarding. Dat gesprek is nog best wel daar moet je wel wat in investeren. Dat heeft niemand ooit geïnvesteerd.
1: Klopt. Even voor de luisteraars, hoe lang ben je al bezig hiermee?
0: Nou, lang. Wij zijn aan de dagvaarding al...
1: Een paar jaar geleden.
0: Ja, voordat je dit geschreven hebt. Vraagt echt veel studiewerk.
1: Ja.
0: Om het verleden met het heden te verbinden. Want dat is natuurlijk wat we doen. Om te begrijpen wanneer is die AOW-wetgeving tot stand gekomen. Hoe past dat bij het statuut? Hoe past dat bij het koloniaal verleden, het slavernijverleden? Die twee moet je niet apart zien. Dat is geen toeval. Het is niet geen toeval dat die AOW gekort wordt.
1: Ja. Wat kunnen de luisteraars en de gedupeerden nog meer verwachten van meester Lisbeth Zegveld?
0: Een grote inspanning om deze zaak voor de civiele rechter te betogen. Mensen doen mee. Ook mensen die niet meedoen kunnen de zaak steunen. In de zin dat je samen sterker staat dan alleen. Dus ook bij geen actieve rol is het altijd goed om niet een zwijgende meerderheid te zijn, maar een meerderheid die zich uitspreekt.
1: Oké, ik hoor jou iets heel belangrijks zeggen. Ook al zijn het geen gedupeerden, maar dat je gezamenlijk uitspreekt.
0: Ja.
1: Solidariteit naar elkaar.
0: Ja. Want de discriminatie voelt iedereen.
1: Ja.
0: of je nou wel of niet binnen de contouren van deze zaak past, dat is ook weer een beetje juridisch ingekleurd. Maar uiteindelijk voelt het gewoon niet goed.
1: Ja.
0: Het voelt voor mij ook niet goed, zullen we maar zeggen. Ik doe dit ook niet, doe dat professioneel, maar het voelt voor mij ook niet goed.
1: Okay.
0: Dus dit moet je willen oplossen en daar moet je over uitspreken.
1: Wauw. Want in elke familie, misschien niet je vader of je moeder, maar wel in de familie is er degelijk iemand die onder deze groep had.
0: Ja.
1: Met een AOW.
0: Ja. Ja,
1: want je hebt niet gezegd, ja, ik ben al tevreden met wat ik krijg.
0: Ja. Ja, nee, dat doen we niet meer.
1: Nee.
0: Nee, dat is voorbij.
1: Oké.
0: Okay. We zijn niet, ongelijke behandeling kan je nooit tevreden over zijn. Het gaat er niet om dat mensen zeggen, mag ik even zoveel geld hebben? Daar gaat deze zaak, uiteindelijk gaat het daar ook over, maar het gaat in de kern gaat het over eerlijke, gelijke behandeling.
1: Ja, wauw. Lisbeth, denk je van, ik wil nog iets kwijt aan de luisteraars van Radio de Leon via Caribbean FM?
0: Nou, ik denk dat het goed is om het verhaal over het AOW-gat ook zo naar buiten te brengen. En niet te veel te focussen op winnen en verliezen, maar het samen te steunen. Dat het niet eerlijk is en dat dit een gevolg zou moeten zijn. Het repareren hiervan, van excuses voor het slavernijverleden. Dus dat we, laat ik het anders formuleren. Ga nou niet allemaal naar mij kijken, maar lees de aansprakelijkstelling, lees de dagvaarding en zet je stem en je steun in voor de hele groep daar waar jij dat kunt. Of het nou een buurthuis is, of het nou binnen je eigen gezin is, wat voor verband. Het is niet zo dat ik of ons kantoor dat gaan oplossen. Dat doen we uiteindelijk gezamenlijk. Met allemaal ervaringen, vergelijkingen. Waarom deugt dit niet? Als het collectief is, moet het ook echt collectief zijn. En dan hebben we die ervaringen nodig. Dus het nu denken dat het nou in mijn handen ligt. Nee, in de handen van de rechter. Mwah. Het ligt uiteindelijk in een verandering van kijken naar het heden in het licht van het verleden. En dat moeten we oefenen. Dus wow. Ik ben niet een soort iemand van, oh, nu gaan we allemaal naar Zegveld zitten kijken van wanneer horen we wat. Dat moeten we niet doen.
1: En misschien toch nog een kleine brandende vraag. Wij missen, kijk, jij bent natuurlijk vanuit de advocatuur betrokken, maar wij missen die solidariteit van de Nederlandse gemeenschap zelf, zeg maar, de Hollanders.
0: Ja.
1: Maar om niet alleen over dit onderwerp.
0: Je bedoelt de niet-Surinaamse, de Nederlands-Nederlanders bedoel je?
1: Ja.
0: Je bedoelt solidariteit van mensen die niet uit Suriname komen. Daar,
1: bijvoorbeeld.
0: Die mis je.
1: Nou, ik leg de Surinamers altijd uit. Je hebt Nederlanders en Hollanders. Wij kunnen nooit een Hollander zijn. Want de Hollander is een witte Nederlander. Zo, dus, want sommige mensen zeggen, ik ben een Hollander. Nee, je bent wel een Nederlander, maar geen Hollander. Ik weet niet of jullie dat ook zo zien, maar zo leg ik het uit aan de mensen. Zodat ze precies weten, oh oké. Okay. Maar wat wij missen is dus de solidariteit van de Hollanders.
0: Ja.
1: En niet alleen bij dit onderwerp, maar vaak over heel veel onderwerpen.
0: Ja, maar dan moet je ook.
1: Terwijl we heel veel versteld zijn.
0: Ja, enorm.
1: Er zijn zoveel gezinnen.
0: Ja, enorm.
1: In families.
0: Ja, maar dan zeg ik, verenig je. Je moet het samen doen.
1: Ja.
0: Dus je moet nu niet focussen op de verschillen. Je moet ook niet denken, wat is in it for me? Je moet focussen op wat jullie hierin delen en samen hierin optrekken.
1: Mm-hmm.
0: En niet daar het hoogste woord willen hebben, maar ook niet het laagste woord. Je moet het samen doen.
1: Ja.
0: Het is in al die zaken die ik doe, valt het me op dat mensen die het beste zijn georganiseerd onderling, die komen het verst. En dat betekent dat iedereen zijn steentje bijdraagt.
1: Dat is een goeie.
0: Want het is de verdeel en heers van Nederland natuurlijk in het verleden. Als je iedereen individueel houdt, ziet daar ook de bestuursrechtspraak, allemaal uit elkaar trekt, dan krijg je geen kracht. Maar met elkaar krijg je wel kracht. Maar dan moet je dat verhaal ook op die manier vertellen.
1: Ja, dus je moet gezamenlijk sterk optreden, niet individueel.
0: Nee, en niet wie wordt hier de enige woordvoerder of... wie heeft hier het grootste AOW gehad? Wie is hier al het langste mee bezig? Dus heeft het meeste recht van spreken? Nee. Uiteindelijk raakt discriminatie iedereen op dezelfde manier. Al word ik maar dit gediscrimineerd, dan voel ik dat als zeer onrechtvaardig.
1: Wauw. Aldus meester Lisbeth Zegveld hier bij Radio De Leon. Lisbeth Grantani, dankjewel voor het open gesprek met Radio De Leon.
0: Graag gedaan, Ivan. Heel fijn.

0: Dit is de Woutreus van Amsterdam, Radio De Leon. En toen was het zo. Ik hoop niet dat ze begint te lachen zo meteen. Hoor. Mevrouw Biekman, bent u daar?
1: Ja.
0: Adekba. Adekba. Ja.
2: Blijf afgestemd, want we gaan naar het nieuws.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Haarlem is een man aangehouden die geprobeerd zou hebben om in een brandweerkazerne in te breken. Dat was in maart van dit jaar in Sparendam. Er was een raam vernield en er werd bloed gevonden. Na een DNA-match kon de man van 21 worden aangehouden. Sinds oktober vorig jaar wordt er voortdurend ingebroken in brandweerkazernes door heel Nederland. In 2026 gaat het nu al om 60 zaken. En daarbij lijken vooral dure gereedschappen het doelwit. Schiphol en de beveiligingsbedrijven op de luchthaven zijn nog niet ingegaan op de eisen van de vakbonden CNV en FNV. Zojuist verliep het ultimatum dat de bonden hadden gegeven vanwege de werkdruk en de werkomstandigheden van beveiligers. In het voorjaar ging Schiphol van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven. Veel medewerkers moesten dus overstappen naar een andere werkgevers. En volgens de vakbonden hebben de beveiligers daar veel last van. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft afkeurend gereageerd op de Amerikaanse sancties op 2 medewerkers van het Internationaal Strafhof in Den Haag. Nederland blijft zich volgens hem inzetten om de getroffen medewerkers en het hof te helpen. Berendsen zegt dat Nederland daar een speciale verantwoordelijkheid in heeft als gastland. De Australische tennisser Nick Kyrgios is geschorst vanwege drugsgebruik. De 31-jarige oud-Wimbledon-finalist testte op Mallorca positief op het gebruik van cocaïne en is als gevolg daarvan voorlopig geschorst. Kyrgios heeft het gebruik toegegeven en noemt het een grote vergissing. In een verklaring zegt hij dat hij moeite heeft met het feit dat zijn carrière ten einde loopt. Kyrgios verloor in 2022 de finale op Wimbledon van Novak Djokovic. En mede door blessures is hij afgezakt tot plaats 919 op de wereldranglijst. Het weer, er trekken buien over het land. En vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan de zon doorbreken. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. En het wordt ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het verkeer loopt vertraging op de A9, Diemen richting Alkmaar. Tussen Amsterdam-Wilmermeer en Aalsmeer kom je een kapotte auto tegen. Daarom zijn er 2 rijstroken dicht en je vertraging is 5 tot 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Lieve luisteraars en programmamakers van Salto. Onze nieuwe studio's gaan bijna open. De verhuizing en technische voorbereidingen waren heel complex en hebben helaas langer geduurd dan gepland. Daardoor konden de vertrouwde live-programma's tijdelijk niet doorgaan. Maar achter de schermen is er de afgelopen tijd hard gewerkt en is het inmiddels bijna zover. De programmamakers worden binnenkort wegwijs gemaakt in nieuwe studio's en daarna keren zo snel als mogelijk alle vertrouwde programma's live terug op zender. Dank jullie wel voor jullie geduld, begrip en betrokkenheid.
3: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
4: Luister iedere woensdag.
5: Ja, oké. Oké. Zijn we nu vrienden of zo?
6: Wat een introductie. Ja, Remy Sambo.
7: Waren jullie dus bezig met deze uitzending?
4: Ja, dat was leuk.
7: Het was in ieder geval een lekker muziekje.
8: Je kan hier altijd gratis naar binnen toe lopen trouwens, wist je dat?
9: Halleluja.
4: Iedere woensdag van 5 tot 8.
10: Red Light Jazz Radio.
11: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
12: You sabi that no there, je arki Radio de Leon.
13: Stap iedere eerste en tweede vrijdag van de maand in uw eigen wereld van Flashback. Tussen 11 en 12 uur. Uw gastheer Franklin Exdon.
14: Dit is de stem van Ellen Nobibugs. Zij is beschikbaar voor uw bedrijf en eventsreclame. Voor meer informatie mailt u naar twinklesound@gmail.com. Twinklesound.

0: Met trots organiseert de Gentleman Party Service op zondag 30 augustus.
1: Hey.
0: De Hot Summer Boottocht. Wij gaan varen. Instap 3 uur, afvaart half 5, terugkeer 10 uur 's avonds. Met de hotste Hot Summer line-up. Bestaande uit Corona Band, Scotty's King met Carlos Aaron en Stoffie. Sabaku, DJ Facebase en MC Zetland. De voorverkoop kaarten aan €50 haal je nu bij Nieuwdravers. Ricardo's Eethuis, Sorry Osso, Boston Catering, Paco, Pico Gansupport, Heidi Derby, Café Barges, Merlin Bosa, Parteke en Billboard Rotterdam. Online haal je de kaarten via eventbrite.nl. VIP Silver, VIP Gold en VIP Platinum available. Info voor VIP en kraampjes, bel 06840-67885. En 06526-96322. Keuken aanwezen. Zondag 30 augustus 4:14. De Ruiterkade achter Amsterdam Centraal Station.
2: Tegen de Dapper Strati, Dapper Markt, Aboyo, de Muzelsana Melis Winkri. Dapper Yuka van alles aan die Sayap van Oud. De volgende producten kunt u bij Melis kopen. Surinaamse, Aziatische en Afrikaanse kruiden. Alcolade, Floridawater, rooswater, diverse Assanse smaken, Afrikaanse kalebassen, bobolo, dat naar kazavebrood, verse groenten uit Afrika en Suriname, zuurzak, yamsi, Afrikaanse gember, Chinese taierwekaar en kokoyam van Afrika, kokoskronte uit Ghana, ampeng, dat naar groene banaan, bloeddruk verlagende kruiden zoals white hibiscus naar red hibiscus, tef, dat nou een natuurproduct voor diabetes en hoge bloeddruk. Diverse vissoorten zoals bachao en nog veel meer. Kom gewoon even langs. Sakom naar Melis Winkri, Melis Tropical voor African, Asian en Surinaamse producten. Dappermarkt aan de Dapperstraat 289 in Amsterdam-Oost. Telefoonnummer is 064-256-6176. Melis Tropical 064-256-6176.
3: You sabi that no no there? Ya arki Radio de Leon.
4: Open your ears by chance, no.
5: Suriname, amoro sweet kondref grondap. Ik hou van Suriname.
6: Ook deze krijgt het podium via Radio de Leon.
7: Dames en heren, brada nangasisa. Neem de tijd en luister goed. Radio de Leon, meeswinger van de maand augustus. Daryl Filemon met Nadja Wiede.

0: Ik heb iemand ooit horen zeggen, als je mooi bent van buiten win je alle ogen, maar als je mooi bent van binnen win je alle harten. Laten we mensen behandelen zoals we zelf behandeld willen worden. Liefde maakt ons mooi. Liefde maakt ons mens. Rechtvaardigheid maakt ons mens. Ik zou willen zeggen aan al mijn mensen met lobby in hun hart, let's spread the love. We need more love in the valley. En wie ben ik? Ik ben niet perfect, maar ik denk, ik moet het toch zeggen. Share the love. Respect.
1: Yub sabi dat no de je arki Radio De Leon. Top mooi edici. Het zonnetje bij u thuis. In de slaapkamer, in de woonkamer, in de keuken, op het terras. Maar ook op uw werk. Ja, misapta kwa losma e arki, a radio no de. Wa losma e roko ina bouw, in de tuin, isabi. Bruyana de, geniet ervan. This is Radio De Leon.

0: Nina Ένα, Agnes de Lesla, Mi Eachi, Radio de Leon, Ala Frida, Jasona Bekoisi, Enum Architu.
1: Meta alasmo bigi odi Alphonse Willingen en mi hoop taki wetan archi Radio de Leon. Luisteraars, stonchi a radio disi wanna one things belangrijk sani so afanodu tak da kun abu eis ting un kan take overal no one's man kan tak hey will stop you off so un abu eis sani en dat belangrijk in a communicatie.

0: Ik ga nu praten met de ambassadeur van Ghana in Nederland. Of iemand namens de ambassade. Namens... Hij wil introduceren. En hij gaat zelf zeggen wie hij is. Ook tijdens de conferentie hier van Nareco. This is Radio De Leon. And I, you were one of the speakers today at the conference. Can you tell the people who are listening who you are?
1: Thank you, listeners. Thank you, listeners. I'm the...

0: Tijdens de conferentie hebben we ook politieke vertegenwoordigers hier. En ik praat nu met...
1: Saskia Meiland, gemeenteraadslid van Amsterdam BIJ1.
0: Saskia, dat kiept je voor het trangen.
1: Ja, ik heb een beetje last van mijn keel. Ik ben een beetje grieperig.
0: Saskia,
1: ja, een beetje grieperig. Ja. Saskia Meiland, gemeenteraadslid van Amsterdam BIJ1.
0: Saskia, hoe gaat het met je? Los van het feit dat je een beetje kriebels hebt in je keel?
1: Nou, goed. Yes.
0: Nou ben je hier op een hele bijzondere bijeenkomst van Afrikanisme, georganiseerd door NARECO, Nationale Reparatiecommissie van Nederland. Mm-hmm. Wat is jouw ervaring tot en met nu? Wat heb je opgestoken van de eerste dag?
1: Nou, ik ben vorig jaar ook geweest. Ik was zeer onder de indruk van hoe goed geïnformeerd en hoe wel documenten de mensen zijn die meedoen. De mensen uit de United Kingdom, heel Europa, ook de mensen uit de VS, uit het Caribisch gebied. En ik vind ze ook heel toegankelijk. Het zijn echt scholars, het zijn doctors, het zijn mensen die professoren, gepromoveerd zijn. Maar ze zijn heel toegankelijk. Ze delen heel graag hun kennis. En ze komen ieder jaar. En de meeste mensen die ik vandaag heb gezien, die waren er vorig jaar ook. Behalve professor Hakim Adi. En ik ben ook blij dat ik dit jaar weer geweest ben. Maar ik zou het heel jammer hebben gevonden als ik hem niet ontmoet had. Want ja. hij heeft echt een hele historische weergave gegeven van Pan-Africanism. En ik ben ook van plan om zijn boek te kopen.
0: Maar de boodschap van de professor, ik heb hem ook een paar vragen gesteld. Want hij is historicus, hij heeft historie gestudeerd. En een van zijn boodschappen is, je moet de jeugd niet vertellen wat ze moeten weten, maar je moet ze vragen om zelf onderzoek te gaan doen.
1: Ja, en ik denk dat het ook belangrijk is. Ik geloof toch dat je moet bij de wortel beginnen. En dat is vanaf het begin. En daarom hamer ik zo op onze eigen scholen. En ik word er heel vaak voor bekritiseerd. Maar weet je, als we onze eigen scholen hebben, zijn we niet tegen andere mensen. Want ik zie de mensen, er zijn Joodse scholen, er zijn Hindoe scholen, er zijn moslimscholen. Ik hoor weinig mensen daarover ageren. Zeker niet over de Hindoe en de Joodse scholen. Dus het is, als wij onze eigen scholen zouden beginnen om veerkrachtige, zelfbewuste, historisch georiënteerde, kritische jonge mensen op te leiden, wat is daar tegen? Er kan daar niets tegen zijn. En ik zeg altijd, het is en-en. De scholen die er nu zijn, de curricula moeten veranderen. Het moet meer een internationale visie worden en niet zo'n eurocentrische visie. Ook laten zien van wat heeft Europa is zo rijk en is zo goed georganiseerd. Dankzij de uitbuiting, het kolonialisme, het imperialisme.
0: Slavernij,
1: slavenhandel. De uitbuiting van ook onze voorouders. Maar ook van alle Aziatische, Afrikaanse en Latijns-Amerikaanse landen. Dus dat moeten we niet vergeten. Dus daarom zeg ik van, we moeten bij de wortel beginnen. Hakim zegt, ik ben van mening van, we moeten echt het onderwijs van onze jonge mensen moeten we echt zelf ter hand nemen. En dat kan je niet overlaten aan westerlingen of aan mensen die heel eurocentrisch zijn. Dat moeten we echt zelf doen. En die andere scholen, die moeten ook gaan decoloniseren. Die moeten hun curriculum gaan aanpassen. Die moeten echt de kinderen leren nou een heleboel dingen die... Heel veel dingen zijn goed, maar heel veel dingen zijn ook niet goed. Het resoneert niet bij onze kinderen.
0: Ja.
1: En daarom moet het onderwijs van onze kinderen zelf ter hand nemen. Ik ben daar echt een voorstander van. Anders wordt last dipching.
0: Ja, en politiek gezien, een aantal onderwerpen komen in de politieke agenda. Het regeerakkoord, ook het collegeakkoord van diverse steden. Maar jij zit in Amsterdam.
1: Ja.
0: Kunnen we van jou verwachten dat je waarschijnlijk dit soort issues ook aan de orde stelt in de gemeenteraad van Amsterdam?
1: Ja, Amsterdam BIJ1 heeft zich verpand aan route naar herstel. Dat is echt een van onze speerpunten.
0: En daar zit ook in een eigen school eventueel?
1: 1 juli als vrije dag, curriculumverandering, zelfbewustzijn, echt kennisoverdracht. Want hoe komt het dat zoveel Nederlanders zeggen van ik wist het niet? Nederlanders zijn mensen die heel veel reizen, hè? Ze komen overal ter wereld. Dan wil je me zeggen dat je niet ziet, dat je niet de gevolgen ziet van het kolonialisme en het imperialisme. Ik moet zeggen, ik twijfel daar heel erg aan. Maar laten we zeggen dat ze het misschien daar niet zien op hun reizen. Dan moeten ze het hier in het onderwijs krijgen. Vanaf de basis, de basisschool, de middelbare school, op alle niveaus moeten we de mooie en de minder mooie kanten laten zien van die geschiedenis. Van Nederland, van Europa, van het Westen.
0: Maar nou is het zo... Saskia, dat je in de politiek altijd partners moest hebben, moet hebben. Want zo
1: allies.
0: Werkt, ja, zo werkt het in de Nederlandse politiek. Je kan in je eentje hoeft
1: ook overal, willen, overal.
0: Als enige fractie, maar je moet inderdaad allies hebben.
1: Ja, want Amsterdam Bijeen heeft maar 2 zetels. We werken goed samen met de Partij van de Dieren, met SP, soms ook met DENK. Maar dan nog zijn we maar met een paar zetels.
0: Maar het moet toch zo zijn dat je ook met de coalitie moet kunnen samenwerken om iets te kunnen betekenen.
1: Dat willen wij.
0: Het belang van jullie partij Bijeen is ook het belang, want het gaat om Amsterdam in dit geval.
1: Kijk, wij als Bijeen stellen ons op het standpunt, als het goed is voor Amsterdam of voor de Amsterdammers, en zeker voor onze achterban, dan zijn we ervoor. Maar de coalitie stelt zich niet op dat standpunt. Dus we merken dat soms komt de oppositie met heel goede voorstellen. Maar het lijkt soms alsof men hun eigen wethouders wil beschermen. Of ik weet niet wat hun agenda is. En dat is heel jammer, want we hebben wel de coalitie nodig om ook dingen gedaan te krijgen.
0: Je noemde net de route naar herstel.
1: Ja.
0: Dat is toch een uitgangspunt om dingen wel voor elkaar te kunnen krijgen?
1: Nog beter, op maandag 16 maart, 2 dagen voor de verkiezingen, woensdag 18 maart, is er een stembusakkoord gesloten. Waar de meeste partijen zich aan verbonden hebben. En zeker de coalitiepartijen.
0: Voor de luisteraars, stembusakkoord?
1: Een stembusakkoord wil zeggen, men heeft een akkoord gesloten over route naar herstel. En de route naar herstel zijn een aantal punten. En de meeste punten daarin hebben al die politieke partijen omarmd. Dus daarmee zegt men van, deze punten gaan wij uitvoeren, wij staan erachter. En toch, toen ik voor 1 juli heeft Amsterdam Bijeen, in mijn persoon, Saskia Meijland, heb ik een motie ingediend van 1 juli als vrije dag voor de Amsterdamse ambtenaren. Want de gemeente stelt zich op het standpunt, 1 juli als vrije dag in Amsterdam kan niet, want het is landelijk beleid. Dus toen zei ik van oké, Amsterdam loopt als gemeente heel vaak vooruit op de troepen. Zij waren de eerste stad voor de regering, voor de koning, die excuus hebben aangeboden voor het slavernijverleden. Dus waarom kunnen wij ook niet vooruitlopen met Amsterdamse ambtenaren vrijgeven op 1 juli? Toch heeft de hele coalitie ertegen gestemd. De hele coalitie heeft ertegen gestemd.
0: Dat is raar.
1: Ik ben naar Sita Pels toegelopen, ik heb haar gevraagd.
0: Wie is Sita Pels?
1: Sita Pels is, zij is de wethouder. Maar zij deed de onderhandelingen voor de coalitie.
0: Zij is de politieke leider van de coalitie.
1: Ja. En ik heb haar toegevraagd. Ik zeg maar, jullie hebben 16 maart, 2 dagen voor de verkiezingen, een stembusakkoord getekend. Waarom stem je nu hier tegen? Ja, mensen moeten maar gewoon verlof nemen. Ik zeg maar, 1 juli is geen religieuze dag. Je kunt het niet ruilen. Weet je, dus ik denk van, is totaal niet goed geïnformeerd. Je tekent een stembusakkoord. En de verkiezingen zijn niet eens 3 maanden geleden. En je stemt al tegen iets waar je wel aan gecommitteerd hebt. Dus waar hebben we het daarover?
0: Maar wat voor advies geef je collega's op dit moment? Sommigen luisteren, die hebben waarschijnlijk zoiets van, oh, ik heb me toch enigszins vergist.
1: Maar wie? De gemeenteraadsleden?
0: Ja, want nu luisteren ze.
1: Ja, maar die hebben te maken met fractiediscipline, hè, Iwan Lewin. Je weet hoe het gaat als ze in een fractie zitten, in een politieke partij, ook al zijn ze van afro-afkomst, ook al willen ze, dit is goed voor de afro-achterban, of dit is goed voor de migranten. Ze hebben te maken met fractiediscipline. En fractiediscipline houdt in, je moet stemmen wat de partij zegt.
0: Ja, maar dat is een tegenstelling qua stemming, stembusakkoord, en daarna jouw concrete vraag waarbij er tegengestemd is.
1: Ja.
0: Dat betekent dus dat de mensen zich moeten gaan realiseren, jouw collega's, van hé, ik heb toch enigszins iets verkeerds gedaan. Moet ik dat niet herstellen?
1: Maar ja, misschien denken mensen ook alleen maar aan hun eigen carrière. Want als je anders gaat stemmen
0: in je
1: fractie...
0: Nee, je moet niet van ze denken.
1: Ja?
0: Ik denk persoonlijk dat die mensen wakker moeten geschud worden van hé, wacht eens even, ik heb een fout gemaakt.
1: En ik
0: moet hersteld worden.
1: Ja, want kijk, ik heb met sommige van ze ben ik persoonlijk ook echt bevriend, hè. En na de stemming heb ik ze ook gevraagd, maar waarom stem je er tegen? Ze zitten in een coalitie, ze zitten in een partij en dan moeten ze doen wat de partij afgesproken heeft. Ja, dat is fractiediscipline.
0: Nou, is het dan een idee dat de gemeenschap tijdens commissievergaderingen zich laat zien? Is het
1: en zich
0: idee?
1: Ook laat horen.
0: Ja.
2: Jum Sabi, dat no-no there. Je Arki Radio de Leon. Ik hoop niet dat ze begint te lachen zo meteen. Hoor. Mevrouw Biekman, bent u daar?
3: Ja.
2: Adekba.

Dottro Sweetie, maar Bari Mustapu. Lekker is maar één vinger lang. Ik ga u bedanken, in het bijzonder ex-don en al die mensen die hebben meegewerkt. En ook de pastor en iedereen die heeft geluisterd. En ik beloof u, vrijdag zijn we er weer hier bij Radio De Leon.

luisteraars, ik groet u. Dit was vandaag weer een prachtig programma. De uitzending die aan het groeien is. Radio De Leon op en top. En Franklin Exdon is going home.

0: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Haarlem is een man aangehouden die geprobeerd zou hebben om in een brandweerkazerne in te breken. Dat was in maart van dit jaar in Sparendam. Er was een raam vernield en er werd bloed gevonden. Na een DNA-match kon de man van 21 worden aangehouden. Sinds oktober vorig jaar wordt er voortdurend ingebroken in brandweerkazernes door heel Nederland. In 2026 gaat het nu al om 60 zaken. En daarbij lijken vooral dure gereedschappen het doelwit. De politie onderzoekt of de aangehouden verdachte bij meerdere inbraken betrokken is. In het water bij het Amsterdamse Amstelpark is een lichaam aangetroffen. Voorbijgangers ontdekten het lichaam eerder vanochtend. Het gebied wordt door de politie onderzocht. Vorig jaar werden 20 lichamen gevonden in Amsterdamse wateren. Ze kwamen om het leven door verdrinking, een misdrijf, zelfdoding of een ongeluk. Schiphol en de beveiligingsbedrijven op de luchthaven zijn nog niet ingegaan op de eisen van de vakbonden CNV en FNV. Een uur geleden verliep het ultimatum dat de bonden hadden gesteld vanwege de werkdruk en de werkomstandigheden van beveiligers. In het voorjaar ging Schiphol van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven. Veel medewerkers moesten dus noodgedwongen overstappen naar een andere werkgever. Volgens de vakbonden hebben de beveiligers daar veel last van. Nu de deadline van de bonden niet is gehaald, komen er acties. Volgens CNV zal dat niet meteen vanmiddag zijn, wel op een later tijdstip. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 21 mensen omgekomen bij een busongeluk. 4 mensen raakten gewond. De bus en een vrachtwagen botsten frontaal op elkaar. De meeste slachtoffers zaten in de bus. Ook de chauffeur kwam om het leven. De oorzaak van het ongeluk in Brazilië is nog niet bekend. Het weer, er trekken buien over het land. Vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan de zon doorbreken. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. Het wordt ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Het verkeer loopt vertraging op de A9, Diemen richting Alkmaar. Tussen Amsterdam Wilmermeer en Aalsmeer kom je een kapotte auto tegen. Daarom zijn er 2 rijstroken dicht en je vertraging is 5 tot 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Rietwijn Cultuur Import en Export Production is het differente cultuurwinkel voor al uw jeetori in de differente fassie. Zoals verse kruiden voor al uw wassie en geneeskrachtige kruidenbladeren, lekkere geurtjes en oliën voor uw bad, Florida water, Restor, Pompeia, Pietre, 7 geesten voor meer Swedish Mary. Tik uw vaarwatere kruiden voor de vrouwen, tik uw krachtidressie voor de mannen. Een telefoontje en u weet meer. We kan abra naar alle soorten kandra in die kleuren en geuren. Mooi cultuur souvenirtjes. Lekker we houten of stenen adelaar. Panjes, pamoni, oshade, naga swidringi, malassi, morete. Lekker we klara niet te vergeten. Jaru susturu naga 3-foot patu. Rietwijn assortiment is breed. En ze zijn ook een breed begrip in Amsterdam en daarbuiten. Kan abra, nak me een telefoontje en je bent geholpen. Ook voor de jongeren hebben ze een goed advies. Dus aarzel niet, ga langs of bel ze. Alasayu Esuku Rietwijn Abi. Ze zijn aan de Cornelis Kroesemanstraat 66 1075 NS Amsterdam. Telefoon 020-631-9942. Rietwijns Production. In 100% garantie en vakkundigheid.
3: Zoals je was. Dat doe je bij de Dageraad Uitvaartverzorging. Ons hele leven zijn we bezig om onszelf uit te drukken. Een afscheid zou daarom een ultiem portret van iemands leven moeten zijn. Door goede samenwerkingen kunnen wij u vanaf het moment van overlijden tot aan de dag van de uitvaart volledig bijstaan. Een uitvaart kost nou eenmaal geld. Wees goed voorbereid en laat uw nabestaanden niet achter met kosten. Bel bij overlijden 06-814-85213. Bezoek ook onze website www.dageraad-uitvaartverzorging.nl. Ik hoop dat als dit moment daar is, uw naaste afscheid van u nemen zoals u was en zoals u in het leven stond. En daar draag ik, Rashida Alberts, met liefde een steentje aan bij.
4: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
5: Oh. Lieve luisteraars en programmamakers van Salto. Onze nieuwe studio's gaan bijna open. De verhuizing en technische voorbereidingen waren heel complex en hebben helaas langer geduurd dan gepland. Daardoor konden de vertrouwde live-programma's tijdelijk niet doorgaan. Maar achter de schermen is er de afgelopen tijd hard gewerkt en is het inmiddels bijna zover. De programmamakers worden binnenkort wegwijs gemaakt in nieuwe studio's en daarna keren zo snel als mogelijk alle vertrouwde programma's live terug op zender. Dank jullie wel voor jullie geduld, begrip en betrokkenheid.
6: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

zomaar mooi wiki jari. Ja, dat we vieren vanaf die de bij Radio Hulde. Go mitra wiki woensdag bij Radio Hulde. Ja, daar praat ik over tante Irene, haar bigiari. Op 29, wel te verstaan, 29 over 11 dagen, daar begint mij dat van bigiari. Dus dan begin ik het vandaag te doen. Ja, je zit hier 3 uurtjes en volgende week zit ik maar 1,5 uur. Dan begint die idee, want eigenlijk dat het begint maar dat even, ja, dat even, ja. Alade. Wahip, hip, hip, ja, ja, ja. En ik begin christelijk. Ja, man, dat om taka bigi. A bigi pana look to grand tangi dat a bigi sma. Al shayari. No way, out me te heen bij van o shayari. Wees pa gof gofire mio gofomente dape. Eén ding is zeker, am fire let nou midri. Wahip, hip, hip, ja, ja, ja. Ja, man, afro o shayari. Oh shit, dat me bigi no. Dat we trouwen zeggen, we beginnen trouwen zeggen. 11 dagen afvissen, next maak ons zak tak oudoren. Ja, maar hiep, hiep, hiep, voor tante Irene Blankendaal. En dan geef ik u eerst deze.

0: Is amigados, sigigi hem, voor die bijuma, die over elf dagen een bigiari mag zien, dus een biginyama voor no, tessa, a ginja birino, alles aan we begin nu no, gomit 29 december, migo do.
1: Krapek, papa wat raf kombek, hem tjase is joro, mana in wat raigo baka, dan a hi, pi, pi, pi.

dat is een bromtje van Fumijari. Dus dat ga ik zeker meegeven. Tante Irene, als u op luisteren zit, misschien nu niet. Maar volgende week, dan want dat moet aan voren. Trouw ik je dan ook niet aan voren. Maar voor nu, dan wil ik gewoon aan mijn kotje. Dat je aan een bromtje van Fumijari. Ja, maar je tambromtje van Fumijari. Voor tegen mijn zaken.

0: Oompie, goedemiddag. Goedemiddag, ja. Speciaal afgedrijven, tante Irene, Juna Bromtje, Fumi Jari en Jutan Bromtje, Fumi Dari. En ja, dank u wel hoor, dank u wel. En dan ga ik naar de andere pogo. En ja, de jaren 70, de jaren 80, de jaren 90, zijn de 2000, Misha Vroenang en Kimona. Tante Irene, tegen om de kimona toch, Emine, heb je over Thailand kimona? Heb je over de echte, de biggest kimona, ting, naar bijvoorbeeld kimona, dat was u, de beste vrouw. En eigenlijk moet ik u bent de beste vrouw, dus daarom ga ik beste vrouw van Romeo Starke met u delen, mijn goede, speciaal voor u. Yo!
1: Sweet mama, kom wat dichterbij.
0: Ja man, geweldig.

0: krachten om naar te luisteren. Lus voor het oor. Ja, maar verjaar missie over 11 dagen. Dat was jammer voor. Dat was zo lang over toen naar vrouw. Also, gaan we dit doen en gaan we dat doen.
1: Krapek papa wat raf kom bekem chase shoro mana in wat rai go baka dana hip hip.
0: Ja man, zei ik ga de biografie volgende week heel kort erbij nemen. Want als het goed is, staat die vrouw ook in een vrolijke jeugd, heel kort, maar toch gaan we dat pe. Ja man, a vrouw de a kimona de tek weet tak over kimona dan a biggest madisi. Ja man, no once man ook aan kort niet moffen, want het is bewezen geworden. Ja man, tante Irene, amiga, do. Wow. Ja man, nog een paar dagen dan wordt u een boom biggie jari. En God heeft het u gegeven, want heeft naar Libis mee een boot op, hè. Maar

van Kimona nee klop, dan zeggen ze over smaak van niet te twisten. Ja, man. En eigenlijk is het een feit. Het is gewoon een feit. Ze was de beste. Ze was de beste. Jaar in, jaar uit. Afroe Koiri, Likwan, Jaja Uma. Likwan Kulturu, Jaja Uma. Nangin Kimona, Megado. If me sabende da mi sabotak ilo. Ilomba ka afroe, tele kikise potesi. Yo. Ja, man. Trots.

0: not to that pass if we stuck me foot.
1: No, no.
0: Then I hip, hip, hip. Hooray! This is Chombos Kopu Jijayara. Krapek mo pa watraf kombek em chase isyoro. Mana in watray go baka. Then I hip, hip, hip. Hooray!
2: Yeah, man. Then I picky. That is, you wait to... Ja man, kriki drei, maar liba de kriki drei, dat je gewoon liba en dat ben je fin watra. Tante Irene, wahipi, piep, ja, alvast nog 11 dagen en je doring. En in de jesa leeftijd, niet zie je dus een nekse vrede, je shade en bagarati. Moro jare konder bij een goede gezondheid, patraat. Ja man.

Ja, man. Speciaal voor mijn biggie missie. En ja, hey boy. Na zo grond tapu de Ikashitaki, tante Irene Blankendaal. Ja, even. Ikashitaki, tante Irene Blankendaal. Nou, dan biju ma fizrevi. Nou, was manier nak en trouwe. En allemaal die denk dat door nak en trouwe. Altijd altijd, ik denk dat ik kan doen zo wanneer. Stil alobide.

0: Ja, maar.
1: Ja!
0: Ja, internet kon. Dus echt, ik moet het laten met internet. Speciaal voor tante Irene. Dus, nou, een pech, maar kan ik

Ben je jezelf wel eens vergeten? Heel langzaam van binnen weggegleden, zonder vast te kunnen houden aan jouw mooiste herinneringen. Heb je wel eens iemand voelen verdwijnen? Iemand die nog zo dichtbij, dat je hem of haar kan ruiken, vast kan pakken, maar niet meer bij kan. Ben je wel eens iemand verloren? Iemand die voor je staat, maar diep van binnen in zichzelf zo leeg is gegroeid dat niemand meer voor je staat. Heb je wel eens afscheid genomen van iemand die er nog is? Iemand die je kent? Iemand die jou niet meer herkent? Heb je dat ooit gehad? Dat je kan houden van? Vast kan houden aan? Maar toch het grootste gedeelte van jezelf kan verliezen? Heb je het wel eens zwaar gehad? In een poging om een klein beetje van iemand terug te geven? Soms mogen we alles vergeten. Dan gaat het simpelweg alleen om de tijd die we samen delen. We zijn allemaal onderweg. Ergens verliezen we onszelf. Maar alle verloren delen dragen bij aan een nieuwe weg.

Hij zo tante Irene, ay boy, awaka rommelig, Jim Tide vanaf a day op. Mana inderdaad, na gronta pedra is zo. Dat want tak miska, des kopie links, ide des kopie rechts, ide des kopie amindri. Na zo gronta pudra je guanga lang amigo do. Eye tang guanga lang ano. De kandusa de wani, gado wankas

Dennen, blanke dag, aanstaande zondag, nog een paar nachtjes slapen. Zo mijn kleinzoon hebben gezegd, nou gaan we het vieren met het. Dat was zo nou lang over, zo nou een jammer voor met deze biggies, maar 85. Die vrouw lijkt net 50. En Blanca Pirkas blijft knap en ze wordt eigenlijk toch knapper.

0: Donderutak Afro Ambigis Madis. Na hoge dame, papa Donderik Arambigis Madis. Voorstera hoge dame, jimmy.
1: Jouw verjaar, Miss Elibino.
2: Ja.
1: Miss Annotto, daar pas ik misdat mijn foto.
2: Nono.
1: Dan een hiep, hiep, hiep.
2: Hoeré.
1: Ik zie jongen, stop op die jaren. Krapet, papa, wat eraf komt, ik heb tjase in Shoro. Maar in wat raak ik op baka. Dan een hiep, hiep.
0: Ja, maar hiep, hiep, hiep, ja, ja, ja. Speciaal voor tante Irene, 85 jaren. Wa orga, oma. Ja, Tinting, 70 jaren, 60 weet ik niet hoor, want toen was ik hier niet. Maar 70, 80, 90, ay, de beste orga-oema hier in Amsterdam. Ik mocht samen met Weilen, mijn zus, genieten van deze vrouw. En dank aan Weilen, mijn zus, heb ik deze vrouw leren kennen. Meer Lombaka, Missananga, Den Botog, Tilifo, België, Brabant halen, Karko. Die vrouw was een, ja... Orga Uma, om u tegen te zeggen.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Assen zijn straten afgesloten door actievoerende boeren. Ze gaan vandaag langs alle gemeentehuizen in Drenthe om steun te vragen tegen de stikstofplannen van het kabinet. Meerdere gemeenten, waaronder Emmen, Hogeveen en Meppel, hebben aangegeven de brief van de boeren niet te zullen ondertekenen. Op meerdere plekken in de provincie zijn boeren met trekkers op pad. In totaal gaat het om ruim 500 actievoerders. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 23 mensen omgekomen bij een busongeluk. 4 mensen raakten gewond. Een vrachtwagen botste frontaal op de bus van een gezondheidsdienst. In de bus zaten patiënten die onderweg waren naar verschillende ziekenhuizen. De meeste slachtoffers zaten in de bus, maar ook de bestuurders van beide voertuigen zijn omgekomen. Jaarlijks worden 25 tot 50 miljoen blikjes illegaal geïmporteerd en zonder statiegeld verkocht. Dat blijkt uit onderzoek van 1 Vandaag. De blikjes worden verkocht via websites en maaltijdbezorgers. De import van deze blikjes is verboden, maar de koop en verkoop niet. De vaak goedkopere blikjes fris en alcohol maken een belangrijk deel uit van de omzet van restaurants en webshops. En ook verdienen criminelen flink aan de miljoenenhandel, blijkt uit onderzoek. In het water bij het Amsterdamse Amstelpark is een lichaam aangetroffen. Duikers van de politie halen het uit het water. En daarna volgt onderzoek naar de identiteit en de doodsoorzaak. Voorbijgangers ontdekten het lichaam eerder vanochtend. Vorig jaar werden in totaal 20 lichamen gevonden in Amsterdamse wateren. Ze kwamen om het leven door verdrinking, een misdrijf, zelfdoding of een ongeluk. Het weer, later vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan de zon doorbreken. Het is tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. Het wordt dan ook, net als vandaag, een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Het verkeer loopt vertraging op de A9, Diemen richting Alkmaar. Tussen Amsterdam-Bijlmermeer en Aalsmeer kom je een kapotte auto tegen. Daarom zijn er 2 rijstroken dicht en je vertraging is 5 tot 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Rietwijn Culturo Import en Export Production. Is het differenti culturo wengri? Voor al uw jeetori in die differenti fassi. Zoals verse kruiden voor al uw wassi. En geneeskrachtige kruidenbladeren. Lekkere geurtjes. En oliën voor uw bad. Florida water. Restor. Pompeia. Pietre. 7 geesten voor meer Swedish Mary. Take your firewater kruiden voor de vrouwen. Take your krachtidressie voor de mannen. Een telefoontje en u weet meer. We kan abra naar alle soorten kandra in die kleuren en geuren. Mooi culturo souveniertjes. Lekker wat houten of stenen adelaar. Panjes, pamoni of schade. Naga swidringi, malassi, morete. Lekker wat klara, niet te vergeten. Jaru zoesturu, naga 3-voet patu. Rietwijn assortiment is breed en ze zijn ook een breed begrip in Amsterdam en daarbuiten. Cantabra, nap nu een telefoontje en je bent geholpen. Ook voor de jongeren hebben ze een goed advies. Dus aarzel niet, ga langs of bel ze. Alla Sayu Esuku Rietwijn Abi. Ze zijn aan de Cornelis Kroesemanstraat 66 1075 NS Amsterdam. Telefoon 020-631-9942. Rietwijn's Production in 100% garantie en vakkundigheid.
3: Afscheid nemen zoals je was, dat doe je bij de Dageraad Uitvaartverzorging. Ons hele leven zijn we bezig om onszelf uit te drukken. Een afscheid zou daarom een ultiem portret van iemands leven moeten zijn. Door goede samenwerkingen kunnen wij u vanaf het moment van overlijden tot aan de dag van de uitvaart volledig bijstaan. Kost nou eenmaal geld. Wees goed voorbereid en laat uw nabestaanden niet achter met kosten. Bel bij overlijden 06-814-85213. Bezoek ook onze website www.dageraad-uitvaartverzorging.nl. Ik hoop dat als het moment daar is, uw naaste afscheid van u nemen zoals u was. En zoals u in het leven stond. En daar draag ik, Rashida Alberts, met liefde een steentje aan bij.
4: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
5: Lieve luisteraars en programmamakers van Salto. Onze nieuwe studio's gaan bijna open. De verhuizing en technische voorbereidingen waren heel complex en hebben helaas langer geduurd dan gepland. Daardoor konden de vertrouwde live-programma's tijdelijk niet doorgaan. Maar achter de schermen is er de afgelopen tijd hard gewerkt en is het inmiddels bijna zover. De programmamakers worden binnenkort wegwijs gemaakt in de nieuwe studio's en daarna keren zo snel als mogelijk alle vertrouwde programma's live terug op zender. Dank jullie wel voor jullie geduld, begrip en betrokkenheid.
6: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de

0: dat heel anders dan anders. Astena de Waheripi nog steeds niet. En maar Archimang, Bagasi Boto, Mawantori, Okoyere. En eigenlijk ben ik nog want Apoku die weer draaien visie. Ben de Archie Atorin en Weeraste ook toe. Odi Odi thuis, Helen, oftewel Helen achter de knoppen tot 4 uur met een vreselijke stem. Maar het gaat, ja, ik kan niet zeggen, het gaat steeds beter. De ene keer gaat het goed en de andere keer gaat het minder. Maar Tide, dames, voor Gutakago, Tjuso, Moro, Betre. Want ik ben niet alleen in de studio. En omwille van de tijd, zoals ik het, ja, nou ja, in de tweede uur, dan kom ik op mijn Odi Odi's op een behoorlijke manier, zoals gewend. Kom ik terug, maar in het eerste uur dan gaan we met een Biggie Brada praten en niet zomaar een Brada. En daarom ik Mikaru, Nanga Respiki, Nanga Sakafasifu, Uko Yere, Uko Archatori. Ik roep op naar binnen, ik zeg een goedemiddag, man Grand Respiki Bakandina, Lobby Brada.
1: Ja, dank je voor de uitnodiging. En met Bar Odina Aladdin, luisteraars die er Arki Nono de Radio Hilde.
0: Oké, en de Sabasting, mama, Sani, die is Sani. Dus kan die kari ding.
1: Ja, mide, ja, ik zei dat je des massa sabi wel, maar mijn brada Kwamimba, die maakt radioprogramma's, maar puur die een Afrikaanse Surinamers.
0: En je nou een brada die altijd, zolang ik niet sabi, je weet een programma zonder koptelefoon?
1: Vaak wel, omdat zo lezen, tengwa ook dan mee ze had mee. Omdat walos ma e potas aan na de jesi, en in de sapsons soms ma jesi kan dot doti. Dus zo doen de met mine, tenminste, met dat dief misref kon te mi aan.
0: Oké, dat mee, want ja, je kan altijd ontsmetten, want je ziet, ik heb altijd mijn hoesje op, hè? En je zorgt dat je alcohol bij hebt. Ja,
1: ik heb mijn eigen koptelefoon.
0: Oh, zo.
1: Maar juist die de minoteke mee.
0: Maar van je jerem dan gewoon via een knop van mijn opo dat
1: je? Via de box. En mijn jerem je ook toe via ja.
0: Ja, want mijn opo.
1: Maar alleen aan de na in mijn jerem, maar mijn jerem wel.
0: Ja.
1: Ja.
0: Oh, wat is Vicky Bakadina? Hallo, Lobby Rada. Welkom. Welkom. Eigenlijk ben ik welkom bij Radio Hulde. Ik ben Travasi. Welkom terug bij Radio Hulde. In Wantra setting, weliswaar. En in een setting voor 30 jaar The Voice. Of is het 40 jaar?
1: 30 jaar zijn Milek een persoon deel. Later pas op Radio The Voice. Ja.
0: Oké, maar vijf begin. Hoe begin na begin omwille van de tijd? Vijf begin.
1: Nou, ik heb niet eens wat idee dat ik me kon tappen op passie en dat ik me kon arkidos programma. Maar goed, dat gewoon het true. Mino ben de altijd een brave jongen.
0: Met mij lachen.
1: Ik was met de een straatje man. En is op dat straatje dan gaat gepaard met criminaliteit en dat soort dingen. Want ik kan vertellen, want wie is me opschrijven een boek over mijn misdrijven, dan ga je dat daar ook lezen.
0: Ja, heerlijk.
1: Dus een anotaki dat je contact hebt aan zomaar. Nee. Me etak fasan fasan de ama fasan kong tak mi kont apu a pasi disi.
0: Na wan tori mana yeah. Editori.
1: Dus iba wan ten tak mi ben abi wan oru strafu fugugos do ete. Wan Nederland be abi zeg maar ergens in de jaren 80 dat be abselo tokort. Dan en dus dat hebben los me met nanga adenki dat ik wo kari kom bakal dat ik moest melden is er even aan. Maar en me sabe de wang strati man me no cha me sref go por na fi isroto mi me denk dat if you kiss me one day no na ga ik ze allebei meteen uitzetten. En op een gegeven moment en me kiss me egi also. En omdat ik is mijn egi ofzo, dan ga je naar de burgerlijke stand en dan je gewoon schrijf je in de rapje. Maar aan tegelijkertijd, dan heb je maar no precies bij jou en Libi. Dus nou, bij de wang Frida, zie je een roman tegen de abel voor mij ben go. En dan heb je een dag, economie bel zo vroeg. Dan heb je op mijn venster voor lok toe. Dat je mij barge mijn opa doro de na school. Toen dat me denk ik dat jongens aan ze zijn. Oké, mijn opa doro gie de man. Dat de man zorg me dat ik gogos don sik zien aan afmoen ete.
0: Wow.
1: Ja, en ube kar kari. Maar ino be kong en no maar op. Dus dan zo doen dat al een vrede, weet ik nog. Ja, dan dat de afreda dat hij. Dus dan ik kon, dus dat man chami go ergens te dapen de na horen na een soort straf of zo. Ben ben moest gonga maar 6.5 maand. Nou, lek sam taki mi kon drapen dit al een vrede. Asani samo taki na lek fa asan gona so mi offerter atori. Sonde, dus mi go vrede dat today nem baka sonde. Wan sten tak beta kangami. Tak mi liep den san dat same do en dat mi moest kon volg en. Mire, dat kan je me hallucineer, kan je na van mis do in a cel, met de sosanateko in mi ede. Maar dan, voor de lange, me denk je wel, maar stel je voor dat na daadwerkelijk wan sten tak kan je en bla bla bla, hè. Drie dagen in baka, voor de dagen in baka, dat u konde nu tapa a donderdag, a jou jabade. Mi gogo don tapa bedi. Dat eines mi et donder a semsan kon baka. A semsan me wans te etege mi. Ef me goso doron anga den san sami edu. Mi no ap libi. Ma moro betre mi volg as ten se itakanga mi na mo ap libi. Na mis dona mi denki taki. Eigenlijk mina niks voelasi. If na daadwerkelijk was ten tak na mi, of misschien is het een iets wat helemaal niet klopt, dan bereken dat kan ik altijd stoppen. En dan ben ik ook door mijn oren san sami bij Gwen Dubaka. Maar dus dan mi best don't tapa bedi da as ten tak na mi baka dan mi gogos don na mi prakseri taki eigenlijk mina niks voelasi. Als dit niet klopt, dan het is makkelijk om weer je criminele leven weer op te pikken. Hè? En dan, dus dan mino contact aki, abong mo volg je. Sisa Helen, in een zo'n baby, we boom voor kan je om een habit op een score of zo. Op het moment dat je die metaktak abong mo volg je, dan. Nelek tu hebi san bes don jasto. Dat gewoon mi vier so tak de san gue. Dus mi etak en familie meke me. Oké, dan. Dus dan mi kon ook apa pasi disi. En mi sens mi de. Ef wan san de san. Mi lobby dat na des masan jes mi. 100%. Mi geboren gewoon zo. En dan. Mi denki taki. Een soort richting asan disi. O chamigo enzovoort enzovoort. En dan ik heb een bibliotheek ook in na straf ofzo. Dus dan ik go in een bibliotheek, want ik was op zoek naar Afrikaanse spiritualiteit. Maar dan noem ik met een boek over godsdienst, dan met ik een boek dat go in een cel voor me, dan ben ik lezen, dan ben ik merk op, hè, dat bij Afrikaanse spiritualiteit. Dus alle andere spiritualiteit ik kom voor, maar dan helemaal naar Bakasi. Dat ben je komt met Afrikaanse spiritualiteit, maar dan is dat onder een soort nummer. Afkodre. Dan miskreek je afkodre. Oké, geef een moment moet je er weer uitkomen. Je hebt je straf alles uitgezeten. Dan een. Dan miko, ja. En dan komt dat je. Bakawa wiki zo. Dat gewoon aan een is beko in mi ede kwamimba. Maar mino anane, mino bewa abane, schreef. Maar dan steeds anen bekom in mi yesi, dan mi denk ik dat abon vanaf tide alas mamuskar mi kwamimba. Dus dan als mi praten onder de matif mi, tak de namuskar mi roi moro wan na roi na somi makar mi. En boon voor of den be agri, de no bekar mi anen dat moro. Dus dan zo ook toen ik bij Gogo lees, want toen zijn die zoek Afrikaanse geschiedenis en noem maar op. Dan ben ik ook van alle deze natuurlijk. Dan ben ik wang fasie voor alibi. En dan, gegeven moment, ik ben ook sabi het oude Egypte. We hebben de echte spiritualiteit voor UNO enzovoort enzovoort. En waar zijn die? Zijn altijd bij hoor me bezig dat na akatibotori. ja in Nederland mi ben luku tukino sa opo mi ai dat bij de akino voor kunta kente. Het was hier wekelijks te bekijken.
0: Ja, ja.
1: En ik ben ook toe aan een kino over de mandingo.
0: Ja.
1: Per de bon kwam in een firebari enzovoort.
0: Enzovoort. Mm-hmm. Dus Norton.
1: Ja, dus dan ik is one bill. Fu, fa akatibo bende. En daar liep ik mee. En dan, ja, dat lijkt me dat ondertussen dat je vergaren ook te kennis omtrent bepaalde zaken. Maar ik heb niet eens wat idee dat ik wil komen op een arkidozo. Hoe moet ik op radio komen enzovoort? Dus ik ben er mee bezig naar een asandati. Telekimi ben met een man. De amant dat was aan over Afrika. Dan met de amant dat asandat zei dat ik nooit klop. Asans de zo. De man werd onder de indruk dat Aksimi, dat was organisatie, dat is ook een Black History teacher op een radio. Dan, met hem, dat abonde hij Chamigo, dat man Chamigo naar de SMA. Het was de groep Uptown, dat bij de want toe jongeren, net zo jong als mij toen. En die ben ik me op voor permanent. En daar ben ik om het programma naar Radio Maart. Maar de best ook gewoon, ik kan dat ik ben een Black History teacher. Mij god dape, dus mijn ondervraag me en ik was geslaagd.
0: Mm-hmm.
1: Oké, okay, dus dan heb ik het over 1994, hè.
0: Mm-hmm.
1: Dan, ja, dus dat is maar gimme, attent dat ik me kan tak alle laatste donderdag voor Amon. Dus dan is zo als aan begin dat ik me begin dat ik een arkidozo. En te mij eet ik als aan die dat ik nog mag vergeten was, maar en dat naar brada jou.
0: Mm-hmm.
1: Want ik ga samen naar brada jou. Ik tek brada jou mee, brada jou kom mee naar mij. En dan samen, we gaan naar een organisatie Uptown. Maar als massa eigenlijk abi agrani, ben ik go lek eerste.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik dacht, ik ben god donderdag naar een groep dat hij via Radio Maart.
0: Mm-hmm.
1: Maar toen deed een feestje dat meneer Botai bij Libet.
0: Ja.
1: Dan was mijn chamigo naar Botai.
0: Mm-hmm.
1: En dan, mij tak, want toen zijn niet. En dan toen deed een bakker dat ik ben go naar Radio Maart bij een andere groep of Uptown BD.
0: Mm-hmm.
1: En dan vanaf een moment dat hij begon met een radioprogramma.
0: Mm-hmm.
1: Maar op een gegeven moment, zeg maar een jaar daarna, dat is maar dat ben stop. Nang a tori dat hij. En dat min ook nog bij afnou een repressie. Ben moest go taki.
0: Want je vindt dat ik ben go door.
1: Ja. Maar ondertussen, want groepen ben kon de om me heen. Ze ben loop den tori, dus dan samen ook een vorm van organisatie.
0: Mm-hmm.
1: En dat doe ook vorm van als aan dat hij. Dan uno gogo luku tak fa ukan gogo opo egi a radio want uno besaba pasi salto en no marop ete. Dus dan had dat u gogo do. Ik denk ergens in 95, 96. Dan u gogo do dat hij dat ook kisa zijn tijd. En dan vanaf het moment dat hij ube opo egi radio en dat is de radio The Voice.
0: Mm-hmm. Dus 96 The Voice ontstaan.
1: Ja. En dan vanaf een moment dat hij, zeg maar, telkens moment DC, midden tapu a arkidosu.
0: Dus je telt toch 30 jaar?
1: Ja, dus uno be abtumsi voor een centijd, maar ube lijn aan alles, maar ondertussen. Dan weet ik ergens in 98, mi ben dena in Suriname. Dan Oma John Belibete, want mij bedanga Oma John Nasrana. De ook kom bakken naar Holland, want we waren met vakantie. En dan Oma John be abia programma ook toe, ba en noem maar op. Maar dan mij jere wan poko drape de, dat na apoko fu arki atori. Maar daarvoor mij bedraai wan poko fu papa touchi, en apoko dat ben een blakama atori. Maar nu even een inhoud voor Arki Atori, ik ben draaien
0: zo. Moet je toepasselijk, ja.
1: Hij fit precies naar mij.
0: Ja.
1: Nee, je mi change a tune, dan mi konanga Arki Atori.
0: Oké.
1: En dat de telekade voor voetieren, zeg maar.
0: Ja, en nog altijd zeer toepasselijk.
1: Ja, en het is en zeg me met Miloba Pokodati, een inhoud voor Apokodati, het is ook toansani voor mij.
0: Ja, juist, ja.
1: Ja, dus vandaar dat dan begin draaien, Arki Atori. En sowieso moest de luisteraars tangi, want ik voel me nog bij Arki. Ja. Dan als zomaar in dit appa arki, dus ja, maar poen voelus maar bij arki en midden tapo strati. Zo wat Erik, dat ik me nou een biggie hipsi man.
0: maar apoku wang benodig uit voor arki.
1: Ja, ja, ja. Dus na omo John mi bij de die omo John bij de etali bij de abede na radio raso.
0: Klopt, ja.
1: Dan want to lezen dat mijn brada jou bij gade maar mindri.
0: Ja, ja.
1: En dan mi koyer apoku dan me berikke takke. Mira poco esta walisi da mitei mi srefitak tokis moro sentet na salto damo at mi eigen programma damo begina nga apokolis arki atori.
0: Wow.
1: En dat is tot de dag van vandaag.
0: Ik zou me dus afas van je tjare waka. Ik zou me geen andere een tune kunnen bedenken. Dus aman kon jesi zo dusdanig dat op een gegeven moment had je lekker naar je zingen.
1: Yes, dat en op ook dat mij zingen uit het hoofd nodig. En maar waar staan eten? Ik weet niet, ja, staan dat hier net. Want een aantal jaar geleden dat ik bij daar staan en dan was ik zat, ja, ik ga naar wie in te prijzen. Maar dan minu besap tak na proberi bedena a winti pre poko. Maar dan nodi de man teka pousere de man taki was signed of de man karan en breka dak. Dan mi opo gare mi te ama tak uno na dati na uno aba poko fu arki atori. Mi te ama tak dat na abigin tune fu mi.
0: Ok.
1: Dus so mi komite.
0: Maar dan di de mai play de ino gira sting wa dat asting.
1: Nee, ik kan het niet meer doen op je zet. Want wie type de smeggy om mijn sopje fiedri. Dus mijn op je abien door naar die man kar aan je voeden. Dan ben ik dat proberen. Nee, je moet leg de dag zo.
0: Ja, de abdin, de abdin.
1: Dan ben je actie dat vaak dat ik op kon de tak op YouTube. Dan heb ik dat aan gozo uno poten gewoon. Nou, mijn bericht dat jongen, het komt mij goed uit.
0: Maar de IAB over 1995 nog?
1: Nee, over die mimiet denk?
0: Ja.
1: Nee, het was 2000 zoveel.
0: Oh, zo, want dat iemand mij betekent net dat. Mij ben lobapoku altijd, mij lobapoku toe, via jou, mijn collega's, sabapoku. Maar mij ben, abe dit op een stik voor mij die vernietigen, doordat mij bij de onweten. Maar ik heb het niet in dus heb je dit op YouTube een keer?
1: Ik dat je het tegen me hebt. Maar ik ben een actie
0: daar. Dat je uit me download en put op een stick ooit. Weet je, maar ja, hoe dat net, dus ik ga ook dan moet check lukubaka, want ik heb to CD voor ding. Dus dan moet luku, en ik vergis me. Maar ik had het wel op een stick, want ik dan behoud, ik heb dat die wel eens waar, ten bedraaien, ik bedraaien, zo na ozo, en ik vind wat tune, na wat tune. En ik kan go poren, tak moet draaien, poku, ja, ik wil gewoon poku gewoon. Maar ik ben bestemming, bij de voice, en daar hoort het thuis. Daar moet je vanaf blijven. Het is, ja. Nou, maar top poko. Nogmaals, zeer toepasselijk. Hij past naar jou. Hij past naar Ato, die zei je. Hij past naar je karunu konanga. Apoko fuko arki. En we arki toe. En wat los maar e arki. Andere dinamang arki live gaan terug. Dus gelukkig on die man de. Maar terug te komen naar in a fase fupe ego. In a halte. A gedum en vergeet dat van Biggie Brother dat binnen die Biggie Karasan a gedum daar bij Ume John. Eigenlijk nou ook die Tjawanboom.
1: 100% Sisa. Look hoe daarop met Milo bij een spirituele wereld. Hè? Omdat een spirituele wereld, ja, je nog kan van hem leggen. Dus een wereldje dat hij, de schrijf ik kari kom, hè? Dat je kan doen Tusani of je arki. Of je denkt dat ach, lolo sani, mine go mee. Maar gelukkig mino doe as aan dat die.
0: Want mi ego ervan uit dat den kari na visi ma do dat ibe abtrasan ini.
1: Ja, ede, ja, ja.
0: Met ina gera kari. Dus dat den chari go pot nama principe den de zeker. Dat je arki.
1: Luko dat mit acteur is, Helen. Taki, Dan een creator, kan ik ook dat hebben. Want, if de belip mina doro. Sisa, was dan het? Een moment dat, die bibo go make mama money, eh? Sisa, na FV make ammonie dat is. Zo toestel ook contact aan mij dat ik me moest goed aftrappen. Dus, als spirituele wereld, haar me poro tapa juist.
0: Maar blijkbaar, ammonie dat safe nog wel afwansigi.
1: Alla de wan dat, want ja, if je een crimineel bent, dan want de crimineel money. Na.
0: Mij breed je dat die takatori wan, lek voor beta kwalisie tak ananomi, sabi?
1: Nee.
0: Ananomi, voor si konta pa radio, we meeting. Ja, ik
1: heb vanaf de jaren 70.
0: Ja. Usabusref eh bulanga pa in mi ai ibe gimi be de sof en ku we jevra alasli hi do mit eh na do go na en Amersfoort
1: ja dat
0: eh dat was ons bij 1981 no
1: het moet in de jaren 70
0: zo ja do mit dat be na iman wan groep na dat kon en dat dingen
1: sumana produce yo pepe dat mo
0: ja nee usabusref eigenlijk maar gimi in you are in me I be the all that this give me this if me denk if me denk je terug hè ik ben altijd apart voor een groep.
1: Oh.
0: Ja, in me ai, ik ben de apart voor een groep. Ik ben de mama na jugu. Ja, voor mij was je zo fijn cool. Dan de wantor, de vier echt dat je want tak wantor, dan pas je ook aan minder. Maar normaal, altijd me vind dat ik ben de zo afzijd. Je geniet, ik ben geniet eigenlijk binnenvetter. Laat me zo noemen, je was een binnenvetter. Ik ben vier is ref na om minder. Maar in mijn ogen was je gewoon apart.
1: Ja. Nee, mijn best doof, minder dan mijn aardje gewoon zo.
0: Ja, je deed mee, maar gewoon in die schrijfje. Maar al die trauma, jugu, bar, biggie, lafoe, zo een beetje aan de wakker. Maar voor mij was je, ja, soft en cool. Maar over soft en cool gesproken, wat is mijn lita, Jussa, ook toen jaren.
1: Ja.
0: Hoe doe ik schoonmaakwerk naar AMC?
1: En if je missa, is je mee toe.
0: Zo. Maar dan was mijn sapmoren zo'n bepsa. Dan mijn kontje, dan mijn tegetak, jongen. Misschien asribi. Dan was maar die sabi. Maar in asribi, jongen, was maar bij de tweeling. Zoals maar. Dat ik tegen dat naar missa, als het goed is naar missa. Ik dacht, wacht even, lita.
1: Ja, Carmelita.
0: Na Jussa.
1: Ja.
0: Maar dan min sap wan san komp so wan san bep sa dan mi shi ala tu indring lek wan tweeling.
1: Oh.
0: Ja, dat is dat mi kon jana. Letina odder open in dis mete itak mi shi na seribi.
1: Dat is na wan sa.
0: Min dat mete itak mete gi ma an ongaan you en an ongaan mi tu. Di mi kom mete mi fateria drink mitak mi shi na wan sma en so asma si eruit en in mi sabasma in het air en so asma ning. Dat je tegen mij dat, na missa, ik schrok me naar wezen. Ik dacht, maar dat kan kloppen, ja, want je bent een lied dat je het ziet. Precies, maar de was maar je ontoe in het echt. Maar mijn sap den trast aan een brada, vind ik sabi, maar wel. Maar je bent een lied dat lijkt een tweeling.
1: Ja, altijd maar bereik dat ik ook bij de een tweeling. En dat weet ik dat nee, en morgen oren dan mee.
0: Lita oren morgen?
1: Ja. Ze is eerst de kind van mijn vader en moeder.
0: Serieus?
1: En dat bakt dat
0: in die mini, jong. Dat wala toe de wa in die mini. Want ik bedoel, je moeder... Ja, je moeder is kort en dik.
1: Ja, mijn vader is ook niet lang.
0: Lang?
1: Nee.
0: Zo.
1: Dus voor de URF a klein zijn, zeg.
0: Zo.
1: En ja, je weet dat net altijd mijn best doen rustig en zo.
0: Ja.
1: Luko, temis, dat wa een pressie hoe de samen... Altijd maar een moment samen door het apostraat. Dat ben ik een heel ander persoon in de periode dat. Hè?
0: Zo.
1: Maar mijn bel op een jugu tak taki. Altijd relax.
0: Ja.
1: In om weer mee ede. In om weer mee ede. Want dan was je Joshua hier trasot libis.
0: Ja, maar dat vind ik logisch.
1: No is was maar kon sukuma nga trobi. Met hij dat ik liep me naar haar rust toe en ik loop weg. Omdat mijn ode in een positie dat mijn gogo mek trobi. Want mijn effetiek bang aan mij aan. Ik heb een paar dingen gedaan. Je liep daar. Je liefde, want if you go fit, da ayer mino bodo deno itatapa arki dosu. Dus mi mi lip walo sot san mi libi.
0: Yeah.
1: Yeah.
0: Dus u go even in a peace factory dat i, omdat mi be probeer fuso di dat eigenlijk den creator be abi langa ten van oru ma. I be jongu, I be den trasani, I be nageer. Dus do poti na wan plek. Pe ino man nageer di one day. Weet je, je kon baka helemaal in die schreefie. Voor den mek gebruik fi. Ik van jou den kari kon agro tapu fudu.
1: En tap one punt, sa ek mi bogo kon mek money. No. En sisa, if me ben meka money dat je dat ste ota kan aan me, dan hard can stand dat.
0: Nee.
1: Dan mes je den bundel nan fixen.
0: Dus je mes je den bundel men is ja sigi.
1: Yes, dus den, as hem san say tak mit aktuar, dat den creator si tak ewa, wabi fure no.
0: Ja, ja, ja.
1: No so wo lase.
0: No so wo lase.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, ja, ja.
1: En mi briti dat mi kon tapu apasi di si. Omdat nawang biji gerani, tak imak tak nanga des mafie en tak des mafie arke en sowieso midden de luisteraars begit aan niet tak dek de ten voor arke
0: ja madam wanneer is beko ete dat u betakie dat is ook wel weer jaar geleden die we kon tapa radio dan me betegi wanneer is dat het verbaast me niet dat ik kon delik 5D omdat eigenlijk lek van tegi lek van mi besie dus eigenlijk mi besie sa you no be sap ete fietsreef dan moet je tegen wel eens, dat verbaast me niet dat je doet wat je doet. Maar altijd soft en cool, in een chin biggie man, dat heb ik altijd in jou gezien. Altijd mis je dat in jou.
1: Ja, ja, ja. Oké.
0: Okay. Ja, Oosterpark ook, soft en cool. Mina kan herinneren me dat ik ben playbal na de traboy.
1: Oh, mina voetballer.
0: Oké, okay, dat kan ik me niet herinneren.
1: Mina voetballer. Ja. Adonat Trump, prof voetbal.
0: Ja, ja, ja, ja, groep. Het was een leuke groep. Elke zaterdag. Maar you in a groep, mina kan herinner me. Mina kan herinner me. Altijd, nou, een chinchat man die bij waka ewa. Ik weet dat je nooit in klik toe naartoe bij metito. Mekka sprake. Weet je, maar kortom, het verbaast me niet dat ik kon de, sayude.
1: Same dit idee.
0: Ja.
1: Wansi an e forbas mi ook to omdat te mi luku lek sami bete i den kino toch roots wijs waar te
0: voet
1: ta kente niet lang daarna de si a di faman di ingo da a ka tibo sani de in mi ed ma hoter uit zag fa ben go mi no ben sap den san dati dus ma ja te yo go tek leri omtrent de san da ye si a bigi beeld eh. En nogmaals, de voorouders voor ons zijn jammer bij Katibo. Teleka die heeft hier mijn leven mee naar des, maar vanaf Misha zijn dat hij. En ik kom niet te gaan, is direct erbij. Heeft hier net die miluku rootswijs waar te voeken met dat kind. Tamara, is al mijn wet maar mee voor, jongen. Is al mijn wet maar mee voor.
0: Laat vergeten.
1: Dat eigenlijk de mannen bij moest... De mannen, we moesten... Echt zoals Tamara ving, alle weet maar samen met die klap, de mes kop ding. Maar het was puur vanwege Akatibo Tori, want het deed me geen samen beestje, hè?
0: Ja, want als dat gebeurt vaak, toen ben ik op naar Rex, toch?
1: Ja,
0: en
1: ja.
0: Royal.
1: Da, jongen, go vet aan de weet man, en noem maar op. Waarvan, weet man, ben je ook toen mijn vriendenkring in Amersfoort. Want Amersfoort, bijna nou een blakas man op.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus automatisch ook om dan de weet boy en zo. Niet dat her de ibe vonden. Maar moeder betere me naar Luko den kino dat die. Atamara ver, ala weet man, san kisiminaas, met bank stond dat de me skopter.
0: Want die bedrijven doen naar rechts naar Royal, niet wetende dat Toosheng eenmaal bij dat eigenlijk de mij poer was aan in Oosheng.
1: Ik
0: bedenk dat dat money de meki, want we ook een loko, hoe schreef je toch, maar mijn beuroko toe, mijn beuroko, snap je? Maar dan zou ook nog best op in a diepe ving, dan zou nana dat ook een schijtje, vooral die film van Norton, kon ook naar Royal, dat was verschrikkelijk, man.
1: Maar je kon gewoon dat tv, hè?
0: Nou, misschien eerst naar Royal.
1: Na televisie, misschien.
0: Misschien eerst naar Royal, misschien.
1: Na televisie, misschien.
0: Misschien eerst naar Royal, misschien.

0: ceremony of Chawaning. Werk aan jezelf. Dat is ook in het Engels. De wang echte biggie man, zo'n biggie oma. In een maatschappij. In een mega wit man, charigo, doe een rol. Amoro fisti rol. En 5 minuten die in een kino. En in 5 minuten zei die in een kino. Na trap de trapje of de luxus god die. En dus eigenlijk, aan het moment dat hij een wit man potiet op wang. Tapa level PDB, people dem bigis ma funu. Na so de wan soru inakino, dat zelf inakino ino de noti en na so u bende na visi. Dus daarom ik dis ma beklagen dat Ken Norton zo een biggie boxer nooit bij machtige rol dat hij.
1: Ja. Dat bij de warel.
0: Nou, weet man. Toen zijn trouwen in een toebange vijfwateren. Het was, jongen, had hier het is me. Als doe je mijn kabis, mijn vergeten nooit. Morgen, jongen, mijn bezap tak. Na zo mijn brada me voor dotie. Vreselijk was het.
1: Ja, dus maar dan zijn dat Jimmy Wang keek dat ongeveer van Kati Bobin daar.
0: Ja.
1: En telekade heeft hij dat nooit meer als aan dat moppen uit mijn systeem. Nooit meer.
0: Zijn moro. Zijn dan maar een mooie ervaring in Libi. Of in een periode, zei de beza.
1: In een periode. Sowieso na een feit dat op radio The Voice, speciaal voor Tjaar Asandis kom. En een 13 jaar lang toe, ik ben naar radio staan vast in Rotterdam.
0: 13 jaar lang, hè?
1: 13 jaar lang, amigo.
0: Serieus?
1: Ja.
0: Maar ja, eerste date, Diego.
1: Met de katrein. Ja. Rotterdam enzovoort. En een desmadrape de ook te bellen bij een Arki Atori programma.
0: Ja, maar ik ben volgend toe.
1: 13 jaar, amigo, dat hè. Nog kreeg je Arides, hij heeft me gemistop. Staan vast bij de wang. Afrikaans Ranama station, hè. Maar aan een gegeven moment, hun die staan niet te kijken, Abra. En dan mifeni, ik hoor hier niet meer thuis. Nee, je mi tap drape, maar voor mi tapu, dan mi gona brada Frits van Eyck voor raso. En dan mi betegi des, maar ook toek bana feestit, ak zo'n ting, dat je bif arki atori via radio raso. En dan brada Fris, gima zijn tijd. Telekade heeft die dit trouwens.
0: Oké, je hebt het nog.
1: Ja, telekade heeft die dit. Dus alasonde sowieso. Desmaka arki mee. En ook toe, door de sanatie, dan ga je ook lezingen geven.
0: Ja, oké. Ik weet niet, je hebt maar een uur zeg je. Want ik kom Kandra, ook in de Komakandra Biggie. Want we hebben al die prijs voor de Komakandra.
1: Ja, de Komakandra Biggie ergens, dat je in 96, 97.
0: Was het in Noord?
1: In Noord zijn we begonnen. Dat ook kon naar Oost.
0: Oosterpark, ja.
1: Vergiet wat erop in.
0: Vergiet in toe.
1: En, waarom ben ik op Adoro Jono met Kogo lezingen? Mijn elkaar nemen dan ook als een man dat je nou met misbruik voor Asani. Want dat een gona gemeente, dat doel ik naar een organiseren is aan de gemeente, je wou moet niet zonder dat Uno Sabi.
0: Oh my god.
1: Ah, zonder dat Uno Sabi, dat ineens, amana, gue, Uno Shemoro. En dan uno bij man, gokom meki die alleen drapen de moro toe.
0: Oh, oké.
1: Dus daar waren we een tijdje stil, totdat we kon vadona kinker drapen. Kon mina drapen de
0: ibeko. Want bij Ugo eerst naar WG, dat Ugo naar kinker.
1: WG?
0: Ja, Ugo
1: naar WG.
0: WG, terrein dat bijna is de Helmestraat, als ik een huis toch?
1: Oh nee, een groep of mino ben dat bij.
0: Hoe wordt het? Kan of drie koma kanra dat pina weet je.
1: Kan de wasman nodig mee uitvoerkondwe, maar vanuit misreven, tak misreven organiseren. Mino ben door
0: de maat. Terrein, dat weet ik nog wel. Niet zeker weten, hoe go volgens mij toe of drie lezen naar WG terrein.
1: Ja, nee.
0: Want dat ziekenhuis nog binnen dat pimoor, toch?
1: WG terrein, hoe ben je, ja.
0: Ja, daarover.
1: Ja, dat probeerde.
0: Oké, maar ja, want ik weet het. Oké.
1: Alles
0: naar WG-terrein, ja.
1: Brada Kaikusi, Brada Afisa,
0: Afia, inderdaad.
1: Ja, alles maar wegkomen, ja.
0: Oké.
1: Maar we zijn een begrijp. We zijn een fout, hè. Zoals voor deze maak kom, ik bijna mijn actie, money naar apport. Dat was wel een

0: Want op den duur, toch, je moet spijden, Sani.
1: Ja, ja, ja.
0: Dus dat ben je wel een fout voor mij. Omdat je mensen wil hebben, heb ik nooit geld gevraagd aan de port. Mm-hmm. Maar uiteindelijk, na Asan, dat die doe maar een keer, want dan ook in haar money spijden worden. Dus zodoende.
1: Maar toch, een beetje beknap altijd die nana tof, hoe is ook een beetje een vrije bijdrage aan dat deed nana toch?
0: Ja, ja, ja. Alles maar dat ben je in een nana afbreuk.
1: Ja, is uur, ja.
0: Brada Afisana Weilen.
1: Ja, ja, Sisa Jovini.
0: Sisa Jovini. Nou, wat een goede groep hoor.
1: Ja, het was
0: wat een goede groep.
1: Ja, Misap Noord, WG Terrein, Kinkerstraat.
0: Ja.
1: De latere laatste man bij dit jaar naar Moeilijke Straat, hè?
0: Oh nee, dat aan het attack naar alle lezi, maar toelezi met je
1: lezing
0: dat je naar de Bradangasta dat je, ja.
1: Oké, en nu dan?
0: Nu heb ik heel lang gelezen en gegeven. Tenminste, voor corona ben ik kom, dan ben ik doe cursus. En dan is maar ben ik naar een cursus.
1: Ja.
0: En dan, en voor OBD direct naar Radio Razo, want toen zat ik daar al. Drapede bij Abnalog toe aan kantoortje. Mm-hmm. En dan in een kantoortje dat die...
1: Mm-hmm. Maar denk je dat dat ooit terugkomt, Alessing?
0: Ik hoop van wel.
1: Ik hoop het ook.
0: Het is bijna ja en nee.
1: Ja en nee.
0: Ja,
1: oké.
0: Okay. Ja, ja.
1: En we hebben uitgevoerd een programma voor... Ja, hoe is kans dat dat morgen... Dat de voice op de radio, hoe zit dat?
0: Nos kreeg ik aan mij persoonlijk een ding van Sandati. Mij denk ik dat ik van UNO en praat die aan Blakka Beretori. Dan mij vind ik dat daarom ik raas salto. Nou, aan Jim zijn tijd.
1: Oké, hoe maak ik een aanspraak voor dat ik salto op wat dat Tori dat die? Want jij hebt er recht op.
0: Nee, om mijn lezen.
1: Je tak je Tori
0: bijna. Ik tak dat door naar de man. Maar nee, maar jompo mij.
1: Ze draaien erom heen.
0: Ja, ik heb mij tek een voorbeeld. Zonde. Tussen 4 en 7. Ben de mi een mi ting voor praat aan programma voor kunnen aan archiatori. Maar dan hebben ze het gewoon aan iemand anders gegeven die al te zijn tijd heeft. En dat naar Atori voor Radio de Leon.
1: Mm-hmm. Maar denk dat ik ben abing.
0: Nee, mi ben abing, maar dan nee. A vrouw zou altijd bij een ingi vrouw, voor die
1: vrouw. Ja, je weet
0: dat. Dus één been deed dat één stop. Maar mij nog bij Abdoor, tak in o demoren, dus mij bo aksikba.
1: Ja, maar je staat nog op de lijst.
0: Dat bedoel ik.
1: Oké. Want we gaan
0: lopen. Ja, maar ze zei, ik wil niet de
1: eten. Ja, ja, ja.
0: En mis donja wel, maar ik moet later wel gaan werken weer.
1: Oké. Dan wacht hij een. Doe dit aan dat hij. En na de break en ding reclame kan hij dadelijk moet rijden dan even bakken weer. En dus we broken aan wet dadelijk.
0: Ja.
1: Dus zo direct dat hij.
0: Ik bak aan jongens, zodat we de 10 minuten.
1: Oké, is prima dan neem ik de reclame wacht. Dus tot straks.
0: Ja.
2: Luso dat de thee, die tijd naar vrede, die we hebben van nodig voor bouwstranden.
3: Luso dat de thee, die tijd naar lobby, die we hebben van nodig voor schrekastranden.
4: Luso dat de thee, die tijd om denken,
5: die tijd om praxeren,
6: die tijd om wanneer.
7: Die we hebben van nodig voor trouwen.

0: familie. Mi wanakta den drum fu yu imperatori. Suma na yu. Famiri na asiri di diri fu bai ma bon kopo fu siri. Famiri. Famiri na adresi fu feti kunu. Famiri na adunguru waka in umbrakseri ma atrufaya fu famiri. Dena ini a crime fu umati. Familie, geef de mond te eten, maar vergif toch ook de tong. Reinig de ziel, maar belast ook het zijn. Familie na a grebi fu beri sheng, die et jaar dangra in je watra ai fu peng. Het is de grondlegging van levensaders en hun vertakkingen. Het is. Het is vermogen om los te laten, te manifesteren in vergeven. Het is naleven wat beloofd is. Het is familie. En ik ken mensen die zich associëren als familie. Mensen met verhalen om de wereld een beetje te raken. En al deze raakvlakken hebben liefde in hun harten. Ze verklaren het in de manier van omgaan met elkaar. Ze bespelen allemaal een snaar dat hun haar doet pompen en uiteraard erkent bloed elkaars aanwezigheid. Deze mensen zien talent als een stuk vruchtbaar grond om groei te ervaren. Maar ze hebben jaren geleefd achter tralies van stigma's en taboes die op een of andere manier hun gewoontes werden. Ze gingen iets te snel. Ze probeerden te lopen, maar vergaten te kruipen. Ze probeerden voorbij het oppervlakte te springen, maar durfden niet te duiken naar de bodem van hun bron om even na te gaan als ze geaard waren. En ik ken deze mensen. Ik ken mensen uit families die nooit hun vuile was de deur uit doen. En ik geloof dat dit hangt als een spiegel voor jouw gezicht. Ik ken vrouwen uit families die schuld dragen tussen hun benen veroorzaakt door vaders. Ik ken meisjes in verwachting van hun broers vrienden. Ik ken broers die hun zusters in de ogen aankijken. En een glimlach. Is de zonneschijn voor hun donkere wolken. Ik ken vrienden niet als vrienden zien, maar als prooi om uit te schakelen. Ben jij ook bekend met zulke vrienden? Ik ken mensen die geheimen dragen naar hun laatste rustplaats, alsof ze de wereld leven lang gevreesd hebben. Ik ken mensen die voorkomen om te komen, omdat leven uit meer dan doodgaan bestaat. Ik ken mensen. Misabisma die ablobi in de ati. Misabisma die make you fear like a rose. Misabisma die bondru a rutu fu famiri. Misabisma die sorgu you silly. Something na famiri, something a no brudu. Something na famiri, something a no brudu. Ik ken ook mannen die de geboorte van hun kind negeerden. Ze daarna zogenaamd accepteerde en beweerde dat alleen op bloedtest het vertrouwen het beste kon vertolken. Dit is de weerspiegeling van zwakte in mannen. Herken je deze mannen ook in je familie? Ik ken kinderen die afscheid namen van vaders, maar nooit werden genoemd in overlijdensberichten, omdat ze niet erkend zijn. Omdat ze de kinderen van een buitenvrouw zijn. Dit is de pijn veroorzaakt door het gif van familie. Ik ken moeders, ooms, tantes en kinderen onder psychiatrische begeleiding, leidend naar het pad van God, bestemmend in het hart van moeder natuur. Ik ken grootouders die in stand houden, die de magie van liefde leren beheersen en haat te verteren. Ik ken families die hun tradities met vol trots geven aan de wereld. Dit is de uiteenzetting van wat ook familie kan zijn. Elk kruis heeft een huis. Elk huis heeft een kruis. Maar elk kruis heeft ook een ander verhaal. Dit zijn mijn mensen. I am Koloko.
1: Ja. Zou doen zo. Zou doen zo. Je lukumara wint die wanneer wij wie.

Hallelujah, we go. Ayo, what a one in the bill and pay.

0: Mi anana brewa oje mi na friman kofo mi friman kabra friman kra fanana yo yo yo yo. Deta chuno sabo.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De ontslagen Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, wil nieuwe verkiezingen. Hij wil niet wachten tot de oorlog met Rusland voorbij is. Volgens Fedorov zit Oekraïne in een bestuurlijke crisis en moet het democratisch proces volledig worden hersteld. Verkiezingen kunnen nu niet in Oekraïne, aangezien de staat van beleggeld sinds Rusland Oekraïne binnenviel. Fedorov werd onlangs ontslagen door president Zelensky zonder dat die zei waarom. Op de uitspraken van Fedorov heeft de president nog niet gereageerd. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 23 mensen omgekomen bij een busongeluk. 4 mensen raakten gewond. Een vrachtwagen botste frontaal op een bus van een gezondheidsdienst. In de bus zaten patiënten die onderweg waren naar verschillende ziekenhuizen. De meeste slachtoffers zaten in de bus, maar ook de bestuurders van beide voertuigen zijn omgekomen. Jaarlijks worden 25 tot 50 miljoen blikjes illegaal geïmporteerd en zonder statiegeld verkocht, blijkt uit onderzoek van 1 Vandaag. Deze blikjes worden verkocht via websites en maaltijdbezorgers. De import van deze blikjes is verboden, maar de koop en verkoop niet. De vaak goedkopere blikjes fris en alcohol maken een belangrijk deel uit van de omzet van restaurants en webshops. En ook verdienen criminelen flink aan de miljoenenhandel, blijkt uit onderzoek. In Assen zijn straten afgesloten door actievoerende boeren. Ze gaan langs alle gemeentehuizen in Drenthe om steun te vragen tegen de stikstofplannen van het kabinet. Een aantal gemeenten, waaronder Emmen, Hogeveen en Meppel, heeft gezegd de brief van de boeren niet te ondertekenen. Op meerdere plekken in de provincie zijn boeren met trekkers op pad. In totaal gaat het om ruim 500 actievoerders. Het weer, buien trekken over het land, maar later vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan dan de zon doorbreken. Het is tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. Het wordt dan, net als vandaag, een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijnbaar Mans van de ANWB. Het verkeer loopt vertraging op de A9, Diemen richting Alkmaar. Tussen Amsterdam-Bijlmermeer en Aalsmeer kom je een kapotte auto tegen. Daarom zijn er 2 rijstroken dicht en je vertraging is 5 tot 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Rietwijn Culturo Import en Export Production. Is het differenti culturo wengri? Voor al uw jeetori in die differenti fassi. Zoals verse kruiden voor al uw wassi. En geneeskrachtige kruidenbladeren. Lekkere geurtjes. En oliën voor uw bad. Florida water. Restor. Pompeia. Pietre. 7 geesten voor meer Swedish Mary. Tik uw vaarwater kruiden voor de vrouwen. Tik uw krachtidressie voor de mannen. Een telefoontje en u weet meer. We kan abra na alle soorten kandra in die kleuren en geuren. Mooi culturo souvenirtjes. Lekker wat houten of stenen adelaar. Panjes, pamoni, oshade, nanga swidringi, malassi, morete. Lekker wat klara, niet te vergeten. Jaru susturu, nanga 3-voet patu. Rietwijn assortiment is breed. En ze zijn ook een breed begrip in Amsterdam en daarbuiten. Kantabra, nap nu een telefoontje en je bent geholpen. Ook voor de jongeren hebben ze een goed advies. Dus aarzel niet, ga langs of bel ze. Alla sayu esuku Rietwijn Abi. Ze zijn aan de Cornelis Kroesemanstraat 66 1075 NS Amsterdam. Telefoon 020-631-9942. Rietwijn's Production. In 100% garantie en vakkundigheid.
4: Zoals je was. Dat doe je bij de Dageraad Uitvaartverzorging. Ons hele leven zijn we bezig om onszelf uit te drukken. Een afscheid zou daarom een ultiem portret van iemands leven moeten zijn. Door goede samenwerkingen kunnen wij u vanaf het moment van overlijden tot aan de dag van de uitvaart volledig bijstaan. Een uitvaart kost nou eenmaal geld. Wees goed voorbereid en laat uw nabestaanden niet achter met kosten. Bel bij overlijden 06-814-85213. Bezoek ook onze website www.dageraad-uitvaartverzorging.nl. Ik hoop dat als dit moment daar is, uw naaste afscheid van u nemen zoals u was. en zoals u in het leven stond. En daar draag ik, Priscilla Alberts, met liefde een steentje aan bij.
5: Halleluja, it's Monday.
6: Fantastisch weer dit.
7: Blijft altijd genieten.
8: En het is woensdagmiddag. Dat betekent dat ik er ben, Marco en Maarten.
9: Wat klinkt jij zo moet?
5: Lekker.
10: Iedere vrijdag van 5 tot 7 met Loeken en Renk.
11: En dan komt een weekend altijd toch heel erg leuk fijn binnen.
12: Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 5 tot 7.
13: Red Light Jazz Radio.
14: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
15: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
16: Oke, okay. Acha Toria. Bibetak motak nangal abrada de laatste minuut, omdat hij weg moet en dan een reclame bekomt. Maar ja, als je verkouden bent, als je een beetje ziek bent, dan ben je lui in je hoofd. Dus ik heb het toch maar anders gedaan. Acha Tori, prachtig nummer. Ja, Milo weer vreselijk. Brada Kwamimba, eventjes terug naar jou. Ik kies maar Sandape, Biggie Brada. Die tegen me tak jong, ze zei helen, jong, in een brief tak na 30 jaar, hoe weet bij jong. Ook na pauw, je weet takatori, dan tak no. Je hebt teri, zei je bedoel, lang 30 jaar. Maar waar gaat de tijd?
17: Ate elo ja. Aje leka is demi begin aan.
16: Jong.
17: Aje dus maar. Mino ben snap stil na asan dati. Maar dan nu, mi go go teri, dan ben 30 jaar ba ude tapa arki do so. If you look of 1994, kom je 2024. En dan mi prak serie, je hebt radio Hulde. Dus ik ga dat aan Helen vertellen dat die zo.
16: Yeah.
17: Ja, want mi sap tak you en Hulde sma, die ik sabba betekent, hè.
16: Ja,
17: dus dan mijn bericht dat ik moet tegen Sisaela. Dat Sisaela, een jaar is dan 30 jaar een Sami Emek programma. Niet speciaal dat Ubem Jim Sani en de Wan dat hij.
16: Ja, maar nee, ja, maar ik vind
17: Hulde staat ervoor, dacht ik. Dus ik denk dat ik moet tegen jou.
16: Dus wie is inobing? Dus wie is inobing tegen mij? Mijeren, mijn sapoting. Ik tak in tapa radio, mijeren, mijn tak zang. Maar daarvoor, ik ben melden me maanden geleden. Ik dacht, ik jongen, na 30 jaar. Ik dacht, 30 jaar, maar hoezo dan? Dat paar 30 jaar idee.
17: Ja, aguera, Sisa.
16: Ja. Dat tevoe kies me ze voor takatori bakanang, hé. Voor nodig je uitkomt, dat ja, dat tegen me, dat maar ino, de ook was na. En was het dan, oké, dat tegen was na. Die draai kom maken, dan heb ik een verrassing voor je. Snap je?
17: Dus eerlijk gezegd, ik verras me. Look, dat is makkan, dat is een Maar mi vind een beetje grani, abokal sang een Radio Hulde, Jimmy.
16: Want ik ben kies van grani, ik ben je naam moeilijke straat. Maar lang niet te vergelijken met dit, weet je
17: nee,
16: nog?
17: Nee, dat is niet te vergelijken,
16: maar dat,
17: ja.
16: Dat mi lijst stond je al lang. Al lang ik naar dat op mijn lijst.
17: Want
16: Kitty Kotti Award, je staat gewoon op mijn lijst. Dus wie ziet dat met een paar 30 jaar,
17: mm-hmm.
16: A Kitty Kotti Award dat die boek zie.
17: Okay.
16: En die snakke die kotti award. Lees die mis aan knap neen tapo.
17: Mi fene wan echt wan bigi grani ja, da. Grani Keti Kotti Award. Brada Kwamimba. En de heer R. Belfort.
16: Dus volgens mij staat het Akka, no? Mi put Akka of meer bekend als?
17: Nee, ik put gewoon Brada Kwamimba.
16: Brada Kwamimba.
17: Ja.
16: En dan mijn put hier
17: naam was Radio Hulde en Crew.
16: Uh-huh.
17: En dan heer Crew dat mij tangi. Voetak je denk, doe zo als aan commit me.
16: Uh-huh.
17: En trouwens, dat heb je
16: zeker verdiend. Want
17: ja.
16: Te weet ik over Kitty Kotti. En dan praten we over bewustzijn.
17: Uh-huh.
16: Dat weet ik. En te weet ik over bewustzijn. dan weet ik over wat ik kwam in. Snap je? Dus vandaar dat je al lang op mijn lijst stond voor een Kitty Kotti Award. Sinds ik dat ik ook een Kitty Kotti Award dan ben ik op tapa lijst. Maar ik kon in aanmerking voor een Kitty Kotti Award. En eigenlijk ben jij een van de eerste.
17: En dit is mijn avief praat aan mijn broer jou.
16: No, dan, you know, adis uno, man praat in aan brada yo. Dat we abif duwan traas hani. En dat we tak desnoos, temi belli, dat we tak atori dati. Want omdat, ja, mine arti radio altijd, en ik ben eigenlijk, na nu die we tak atori, dan me kismis heeft tak eigenlijk, abi de wan twee maans business.
17: Ja, ja, dus eigenlijk vanaf,
16: je mans bewust
17: vanaf
16: zijn.
17: Den begin min aan brada yo.
16: Vanaf de begin een klop. Klop.
17: Ja, ja.
16: Klop.
17: Brada yo, je bent zoiets voor alibi sabi.
16: Ja, ja, ja. Klop.
17: Je zweet ook toe voor alibi sama.
16: Ja, klop. Goedemiddag. Goedemiddag. Brada yo. Goedemiddag. Goedemiddag. Nana, ik zet je meteen erin, want brada kwam in, maar moet zo direct weg. En dan go voor nou eens, maar omdat ik colati. Dus Nana, bent u er, mijn schat?
6: Ik ben er, ja.
16: Ja, gaat u gang.
6: Goedemiddag, Lobby Sisa Helen.
16: Ja, mijn schat. Maar ik kwam bij je hier, Nana.
17: Ja, ja, mee.
16: Okay,
17: heren,
16: Nana, hij hoort u, hoor.
17: Ja.
6: Nee. Ik ben er, mijn goede. Mijn wafestel, Brada Kwamimba.
16: Nana, je moet je PC uitdoen, want je hebt niet meer.
6: Wacht, mijn ook moet uit dat voor ons. Jere, no. Mi wan fester brada kwamimba anga a mail pal da bereik.
16: Zeker mail pal. Wan
6: de stof futu ook ja, to
16: ja,
6: asabi.
16: Ja. Ja. Nana, je moet niet naar je tv luisteren. Anders je nyamu juro, want dan hoor je ons dubbel.
6: Nee, mami.
16: Doe het zachter. Nana, nee, doe het zachter. Ik hoor het helemaal hier. Doe het zachter, mijn schat.
6: Ik kom uit. Dan ga ik hem uitdoen.
16: Liever dat.
6: Maar oké. Mi wan bar wan lobby odi en mi wan versteer uno.
16: Ja, man.
6: Ja, ik doe hem helemaal uit. Sorry, sorry.
7: Dan ga ik hem uitdoen. Liever dat.
6: Ja.
16: Ja.
6: Dus dan... mi ben de ook toe af de helper.
16: Ja, eerste uur.
6: Kwamimba, a word fall one day, biggest man was an attack. We fall out the overwind.
16: Amen.
6: Yes, that bend up chim of me, this one yeah. Make Lola Okta in you want a subtaki. Me, be biggest summer again.
16: Yeah. Na oh, yeah.
17: Yeah.
16: Nana, be how many up to a biggest.
17: Nana, abre was so we so tangy. And natuurlijk, the top to be begin al the lezing. Dan een ubab was maar van oude voor takwamo voor Jono en dat was Nana Abreu.
16: Ja, ja, ja. Klopt. Ja.
6: En dat heb ik 12 jaar gedaan.
16: Wauw.
17: Ja.
16: Gaat de tijd zeg. Ja.
17: Dus hoe doe je best? Hoe doe je best?
6: Ik sta op het punt om weg te gaan.
16: Ja.
6: Succes.
16: Ja, Nana, een brada kwam in bij die Grand Tanigba dat hij voor alle die jaren. En je was er altijd eerste uur. Mm-hmm. En hij begint nog steeds. Dank u wel, Nana.
6: Ja, oké.
16: Okay. Is goed, mijn schat, we spreken. Ja, mijn goede.
6: Doei, want nu mijn kwaad, dat raf me uit. Dus hoe nou jaren, mijn
16: nee, is goed. Is okay. Goed, Nana. Doei, schat. Doei. Ja. Oké. Okay. Nou, oké, okay, kan die brada jou dit op luisteren. 7884305020 vooraf. Als u van buitenaf belt, nogmaals 7884305 Brada Kwamimba moest gwisso. En dat van Brada Jo, dat moet wel goed komen. Want jullie, inderdaad, we begin samen. Ik zie het, want ergens Janab Zeeburgerdijk, we bevinden van president Jana Zeeburgerdijk hier achter ook. Ja, dan zie ik, ik zie Brada Jo voor me naar een witte gewaad. Ja.
17: Ja, ja,
16: ja, ja, ja. Ik was hem even vergeten. Maar in ieder geval, Akiti Koti Award, ik heb het al gezegd. Teta Kitty Koti, die hebben over bewustzijn. Teta bewustzijn, die hebben over The Voice. One of the best. Je doet het geweldig. Je echt. Het verbaast me niet dat soms maar je denkt dat ik een biggie fat man of van.
17: Ja,
16: allemaal maar een biggie edis doen. Ja, omdat er te veel in zit.
17: Een biggie hip zie. Dit is je midden. Als op je ik ben een biggie soort blakke Afrika man.
16: Ja, ja, ja. Oké.
17: Ja.
16: Biggie wan pani, apani, afado even teken put bakata piskuru.
17: Eetan.
16: Pardon.
17: Nooit meer laat, nooit.
16: En net Mishida.
17: Ja, je vara.
16: Ja, nee, omdat Mishida gratis. Die yeah, Mishida yeah. Gratis, maar net niet gewoon tak was aan nee, over
17: maar,
16: Apanyi.
17: Maar Sisa, een organisatie, vi, mide eerlijk gezegd, om Biggie Tangi, tak u erken, mis zeg maar, en dat we Gim Aladdin Sanis, want dat was niet mijn bedoeling. Tak mooi leg je uit, Sisa, ja, midden 30 jaar, Batapa Radio en bla bla bla.
16: Maar luister, luister, je moet daar helemaal niet op ingaan. Ik ben dit op een lijst. En wie is je melden me? Eigenlijk, if je nog tak nooit dan atrawan een sabi toe. Het is alleen maar goed wanneer je het zegt.
17: Yeah.
16: Oh, maar als je een bos sabi, je stond sowieso op mijn lijst.
17: Is daarvoor oké. Okay.
16: Je stond op mijn lijst.
17: Yeah, yeah.
16: Maar die man heeft niet tapa woeien je tegen me dan. Weet je, dan heb ik 30 jaar, ik go. Maar hoe moest je... Als je wilt kiezen in je gedachten, als je wilt kiezen voor kiezen, takken, moet je het gewoon, je moet het gewoon zeggen. Granny fit doen hoe dit aan die we doen.
17: Dat me vindt.
16: Granny fit doen.
17: Ja, ja, ja, ja.
16: Anderen mogen zeggen wat ze hebben willen. Granny fit doen. En als je naar Radio Hulde moest doen, naar Radio Hulde, we zitten hier niet voor niets. En trouwens, bel me voor melden trouwen aan. Het doet er niet toe, dat moeten jullie doen.
17: Mm-hmm.
16: Weet je, mm-hmm. Het is. Geen vuil woord erover. Wie heb ik, wie is ego denk je dat je wil een hulde? Je hebt er recht op, punt. Punt, je hebt er recht op. Maar ik zeg nogmaals, je stond sowieso op mijn lijst. Weet je, alleen, maar tegen je eerlijke lijst, dat is een lange aanvallig, maar het is een behoorlijke lijst. Dus sowieso ibo kon. Maar aan 30, if je nog tegen me, wist ik het niet. Laten we kijken wie we onder de knoppen hebben. Goedemiddag. Je dat nog eens meer ga je. Maar niet als je. Altijd hij probeert voor kies meer draaien, sting. Ga je klaar voor? Hoe gaat het, schat? Zeer goedemiddag.
9: Ja, goedemiddag. Het gaat, hoe gaat het met jou?
16: Het gaat, het kan altijd beter, natuurlijk.
9: Ja, altijd, hè? Hij laat me die man even feliciteren.
16: Nog. Ja, ja, ja.
9: Dan praten we een andere keer, hoor.
16: Ja.
9: Ja, goedemiddag.
16: Goedemiddag, mijn schat. We horen je. Hij hoort je.
17: Ja, ja, ja. Ja,
9: goedemiddag, meneer...
16: Met meneer Woeding.
9: A.K.A. Zo known as Kwamimba.
16: Ja, ja, ja.
9: We want verster aan mijn award. Nou, een prijs. En prijs in een keer zomaar.
16: Nee.
9: In doen van ving.
16: Amen.
9: En omdat Amandu aan zijn tanga heeft idee.
16: 30 lange jaren.
9: 30 lange jaren al. Met Amand verdienen aan prijs. Dus daarom me bel. En die meer dat Amand kies aan prijs. Me bel. Me bel moro, furo, fu. Tegi unu tak. Alleen vinger voor unu. De zelfstandig. Maar ik moet alle dingen vinger voor Uno, plus haar dooi, kawang, dat we met een kofu.
16: Amen.
9: En na een kofu, ik kan win voor u.
16: Amen.
9: De one boxer, een box, maar ik met een kofu toch? In Asia, maar in haar globs, mama met een kofu.
16: Zodra kofa niet winnen.
9: Maar hier no, in haar Libi, je moet pas synergie toe.
16: Zijn pas toe?
9: Dingen synergisch bekijken.
16: Wat betekent dat? Yo. Dat hoor ik voor het eerst. Ja, nee, maar het is goed. We leren alleen maar. Je moet het voor me vertalen.
9: Luister nou, luister nou. Het effect van een samenwerking is groter dan elk van de samenwerkende partijen afzonderlijk zouden kunnen bereiken.
16: Ja, man, dit is mijn klapje. Zeg het nog een keer. Het effect van samenwerking, no?
9: Het effect van een samenwerking
16: Een samenwerking
9: is groter dan elk van de samenwerkende partijen afzonderlijk zouden kunnen bereiken. Dus je moet een bereikereffect om met elkaar te samenwerken. Dus voor iets kwam je bij in een studio om het event aan voor die prijs. Dan moet je ook om elkaar te hebben. Waardering en dat we moest doen. Meer waardering, Srevi. En dat doen wij te weinig.
16: Ja.
9: Ik ga min of meer toen diepi, morofara, want nou, eigenlijk feit die kwam in ba. Sowieso vaak kwam in bas doen, dat is aan mijn broeder. Want aan mijn broeder naar mijn broeder toe, aan mijn sabi.
16: Oh, oké.
9: Ik ga daar ook niet verder op in. Hij weet waar ik het over heb. Kwam in ba, aan haar prijs vind, boem, hé, era in die osso.
17: Ja, met aan mijn boek op plan, denk ba.
9: Posterie persoonlijk.
17: Ja, tangi voor dat die.
9: Ja, dat is
16: wel. Posterie persoonlijk, broeder, ja, blad.
17: Ja.
16: Dus hij is ook trots.
17: Aman die zin na omo voor Kimbra dan een afkins safumi.
16: Oké.
17: Ja, voor mij passé.
9: Oké, dan.
17: Dus corona, dus we zijn met zoveel mensen, maar bijna connecten we met elkaar.
16: Ja.
17: Altijd op de een of andere manier.
16: Ja.
9: Dat bedoel ik. Dus onom kost makandra, onom wist wat makandra, na veel weet ik. Maar goed, in ieder geval kwam je bij eten van lezen, mijn frustratie, ja, een grand frustratie. En ik vond dat ik ba toe met die lang mogia persoonlijk.
16: Mogia persoonlijk, mooi.
9: Ik kofu na nga wang brasa.
16: Mooi.
17: En ik pot wang pchimoni ni sakatu.
16: Maar ino arki sa me taki, im arki bunzai zagi.
17: Nee, nou wang grapje.
16: Nee. Evi arki bunna, eigenlijk na dat hij bedoel, maar goed. Of dat ook de bij, Maar dat komt goed.
9: En mevrouw Bustamente,
16: ja, mijn schat. Ja, dankjewel, mijn schat.
9: Ja, en sowieso, want Tanyu ook tot dat ik mijn kabra kom verteren, Tori, met kondre sabi, Sumana Brada.
16: Ja. Goh, mooi.
9: Dat was mijn bijdrage.
16: Dat was een hele mooie bijdrage, dankjewel.
9: Graag gedaan, helemaal.
16: Ja, u ook, meneer Woeding. Doei, schat. Doei.
9: Ja, schatje.
16: Ja, doei. Nou, oké. En, mooi. Ja, ik ben denk dat ik voor jullie op het akatoi, want dat is Tori Fi, den Dipi.
17: Ja.
16: Maar dat komt wel een ander keer, ja, snap je? Tien, vrij.
17: Ik weet dat mijn begin half 40 is. Zo doen we dat met kan.
16: Ja.
17: Ja, zo ja.
16: Maar in ieder geval, afas van je tjaring, oh ja, laat me even teruggaan naar Tori voor een panje.
17: Oh ja.
16: Ik heb meerdere panje thuis, maar ik kiezen voor een. Wacht even. Ik kiezen voor een kleur DC. En zij de ik kiezen voor een kleur DC, omdat die. Want ma make you. Want ma for me for si kona Holland. En Holland ap want ma to a ma. A doji na ma. A for me ook to. Mine afnon tapa. Ma mi be wan begin ang a ma. En a ma na wan uma. En yi uma in un kultur. A symbol for a uma is ros. Dus mi ben... Mi de ma de petit a bon bon level en grand tani uno vergita pa want kan de afri na pa we hebben iemand onder de knop. Goedemiddag.
18: Odi sisale
16: o ja brada yo
17: brada yo mi versteer you ook to
18: ja mi versteer you begin versteer kona you omdat mi breti tataki sisale teka initiatief Fuka ji wang bro ege kom take so. Om dati, no of de trust station nanga de trust masan de nou mindri, me yere Black Chief met award, wala sot award. Je begrijp? Maar nooit meer no shide man, kiso was ma uitsang e do echt a blaka man, story. En dat bi na you wang, wat nooit meer na yere de meitak swat bewe story, igrabu toch, luko me yari unde bezig, you de bezig nanga swat bewe zijn. Maar de tramans zijn de mij die award aan de wand dat die. Nou ja, zijn mensen die een beetje een diploma hebben. Of je doet wat kieuwer ook aan de soort wand dat die. Maar ja, die mensen zijn niet bekend. Ze zijn ook niet zwart bewust. Niet van hier, hè.
16: Maar brader, joh.
18: De mag die Gidens maar dat ook doen. Maar mijn breedte, dat die eindelijk ook kiezen die man zijn echt een fit die de krasma voor nu. Wama zijn altijd een memory de krasma voor nu. Uw geschiedenis, nanga somgwa fesi, nanga sauno do boom. Brakwamiba, betakita info alla de recordis en wansani, zij vergeet die voetai hier, Sisa Helen. Nou, voor de archimata taki, altijd oorlog aan studenten, want een student ben nodig uit voor de doelstelling. En de organisatie zo, was ook vol met studenten, want een student ook naar studenten bij Roko.
17: Maar natuurlijk
18: is dat een doelgroep dat is, maar ook belangrijk, want dat is maar zo'n kennis. Ik grap het ook, in de kagoogie, 69. Want wij hebben altijd met studenten gewerkt. Maar mijn breedte, dan ook bij de kodio, bij je foto altijd, bij de Milton, ja, is om mijn einde, soms Kari, Sabe de, is dat geen organisatie, Fuka Sabi, Urutu. Maar mijn breedte, dan award is, appreciëntie is, als het ware. En Sister Helen, je wordt ook bedankt.
16: Ja.
18: Ik kan contagieren dat we boven te keren.
16: Ja, even hoor, brother, jou, ben je er nog?
18: Ja.
16: Kan ik kan begin put want of the name of the name juta papira dat dat is volgende keer te you kons doen ja want dat we wissel nu kwam mi bas doen dat later use doen omdat mi ede furu no so na mi beso gufu ala tu ma na so gado sete na so wote ken brada yo brada kwam mi ba fos kon dat later you eko na te you kon dat eko na ala de neng eko na nga den tra belangrijke informatie dat we takatori lek fatori mustaki.
18: Nou, wat maak moeite? Ja, dat is
16: ja, wat doen? U no maak moeite, wat doen?
18: Ja, weet ik, wat maak moeite, want u no zat zo'n fout zat Tamara, tra Tamara.
16: Ja, inderdaad, maar mi denk dat appa ojua okasie voor u doen. En over de tra award gesproken, volgens mij, Black Achievement Award, je moet iemand aandragen.
18: Ja.
16: Om dragen met andere aan.
18: Nee, stimuleren, denk je dat.
16: Ja.
18: Let op, dat is massa, ik doe een echte baanbrekende broek. Alleen voor, dat ik heb een kona wang.
16: Ja.
18: En voor op de eye. Maar ja.
16: Maar
18: ik denk dat het wel kwalijk toe, want iedereen verdient het ook, ik grabo.
16: Ja.
18: Maar jij hebt de eerste stap gemaakt, dat met Aki.
16: Geweldig. Daarom zit ik hier voor jullie. En wat ik gauw, ja, brada, voor jou.
18: Oké, Abumisa. Odi, odi.
16: Dankjewel. Doei. Heb ik iemand onder de knoppen? Oké, dan volgens mij moet ik het opnieuw doen. Oké. Heb ik iemand onder de knoppen? Goedemiddag. Hallo. Oké. Nee, dan gaat het mis, want dan misdreef me hier. Mijn voorbind, wacht even. Brada Kwamimba, Gitori. Goedemiddag.
17: Ja, Brada Ngasa, sowieso.
16: Dan Esselin, kan ik je meteen doorverbinden? Oké.
17: Gimina wan bije grani futake en zo.
16: Oké. Ik heb, sorry hoor, Brada Kwamimba.
17: Ik zeg maar gehuldigd word.
16: Brada Kwamimba.
17: Mede Sisa Helena, Aladdin Trasma, Difenita Kimi Muskisa Award DC.
16: Even wachten. Sisa Esseline was het nog?
19: Ja hoor.
16: Oké, ga je gang, schat. Welkom.
19: Goedemiddag aan u en Brada Kwamimba.
17: Goedemiddag.
19: Nooit voor het eerst meer bel. Dan een Davy Steen. Maar ik ken Brada Kwamimba. Ik ben in Rotterdam. Kunt u zich nog herinneren?
17: Ja, 100%. Ja.
19: Echt waar?
17: Ik kan niet meer lassen versiepje, maar die stem komt een beetje bekend voor.
19: Mooi. Nou, mijn Arki Radio, dan ben je 30 jaar Kwamimba. Anno Tide. Dus nu een versterie, ook toe. Vanuit Rotterdam naar een award zijn. Ik zie. Ik vind het wel vaarlijk, Sani. Want zij je het doet. Mijn gado.
16: Ja, is
19: geweldig. Mijn moestaki. Na jutjaar mijn kool zo varen. Mijn best op net voor de Sandi.
16: Oké.
19: Dus alleen spreekje met Giu. Altijd in mijn gezin is dat betekent dat mijn maatschappij met jaar mijn kool. Na Juda. Ik heb nog van met jaar mijn vrouw. Voor die man.
17: Oh. Niet pas weet ik wie hij. Ja. Oh, Sisa,
16: geweldig.
17: Nieuw jongen.
19: Ja, niet de.
17: Ja, als je Sisa let, hè?
19: Ja.
17: En je maakt er ook iets. Trouw je even aan het karretje. de lezing, hè? Oké.
20: Met dat chamigo na kwam ik bij Wandi Schrijf, nee, rij auto, dus
17: chamigo alle kwam. Sisa, afro, Amsterdam, hè, na kenker povende.
16: Oké.
17: Ja, te dapa.
16: Mooi, geweldig. Dank je wel.
20: Ja. Dus brada, met dat wissang, mijn moest voor bel, mijn
16: moest
20: voor mij kon naar uitzending.
16: Geweldig.
20: Voor pijgi, dat me volg je ete. Mi ables pekigi.
16: Geweldig.
20: Kom bigi respekigi. Goso doro dan ga iroko. Want zij u edu. Ano u alamala no mandwe. U abde malek u van nodu.
16: Grootste bewustzijn. Ja.
20: Roko sama. Geweldig. Zij u leer mi. Me leer mi timbaka. Same onthou. Me drag over.
16: Amen.
20: Lobby you. Brada kwa mimba. You na top. Na brada kwa mimba me verster no no na telefoon.
17: Ja,
20: maar ik weet dat je niet meer kan. Ik weet dat je niet meer kan. Ik weet dat je niet meer
16: kan. Ik weet dat je
17: niet meer kan. Ik weet dat je
16: niet meer
20: doei.
16: Doei schat.
17: Doei.
16: Geweldig. Geweldig.
17: Nee, als Sadi si ben mopota Rotterdam. Konatena a Kinkerstraat na pepoge abi asa.
16: Geweldig.
17: En dan, een man voor een beetje, dat brada kom bij mij nog op keus, ik moet. Nee, nou, dat is niet tof, maar
16: dat nee, dat komt aan de moest komen bakken. Ik heb iemand onder de knoppen, een Radio Hilde, René.
21: Ja, Radio Hilde.
16: Ik voel me meteen warm.
21: Radio Hilde, en crew, Isabi, en Sharon, we versteren u. Na. Zang ik iets voor Radio Hilde. Dit heb je vanaf Noord. Ina Oso.
16: Ja, René was er ook. Ja,
17: boven.
16: Ja, klopt. Ja.
21: Dit jaar ook wat derde Oze Parkstraat. Bagat dat je ook wat op een WC-terrein.
16: Ja, René was er ook.
17: Ja, nee, René, ben je naar Aladdin komen.
16: Ja, klopt.
21: En, bewustwording voor een Afro-Blakama, mijn papa Orga, voor jou.
16: Ja, vind ik ook. Vind ik ook.
21: De meeste smaak in Amsterdam, tanga, treinten na ook door begotek afscheid, heb ik een paar mensen naar Percy Holland afscheid. Zo, zijn we Orga Jazo in Kwaku. En Uba Bover Fosti. Ah, René, jongen. Want de Komakandra vanaf Noord, de Ugoa derde Oosterparkstraat, en die gaber de Dena bestuur. Het was ontzettend druk. Derde Oosterparkstraat, want we hebben een foto uit daar. Dus mijn mensen, allemaal zelfs door dat zijn kiezen een woord. Ik kan zeggen dat ik namens naar mede-oprichter voor een bewustwording.
16: Yeah.
21: In Amsterdam, Rotterdam. Maar we zijn hier over Amsterdam.
16: Ik vind en, het wel hoor, echt meteen.
21: Jammer, want ik moet het beschrijven. Ik heb een boek voor kan praten met de Pitani Wang. Naar de Big Wang, zang. Ik doe vanaf 30 jaar geleden tot aan nu. Isabi. Maar bij deze man liep ik wat transman bel toe. Maar dat bijdrage voor.
16: Mooie bijdrage. René was er altijd ook. Geweldige bijdrage. Ja.
21: Dus, ga zo door. En, ja,
17: dat zal ik zeker doen.
21: Oké.
17: Ja, na, luko wadei alas masa mosfo dede, wie schreef me dede da me go inat hier namals, nee, arke.
16: Ja, nee, maar nee, ja, leti, uno tak dede toge.
17: Nee, mi taki, mi altijd odwa roko, dus wie is me dede da ga ik verder in dat hier namals verder.
16: Ja, maar je bent nog niet weg, je gaat nog niet weg.
17: Nee, moet op 108 jaar.
16: Lieve dag.
21: Oké, nee, maar dat niet tak altijd, wie is dat doezoen, want het gaat hier om, alles maar abe liefens weg.
16: Ja.
21: Ja. Dus ik geboren en wambos kopu na kwa yu, je fasi dat na yu, na yu prata a bosko puto. Dus, so me shama.
16: Echt wel, so me shintu hoor. Echt wel.
21: Na yu mbe duen. Ida, no, no, transmano mbe duen wat aman kon in yu.
16: Aha.
21: Sabi, wa ruping. Na le tim go wat is ma of duwan sani. Isiri, tak in ye pa transma ye ye fati. Amana wa ruping.
16: Is een stuk.
17: Nee, dat is waar.
16: Ja, dat is echt waar. Ja.
21: Bij deze dan, ik hoor van je later.
16: Ja, mijn schat.
21: Voorzitter tevens de directeur.
16: Dat doet niet vervelend, zo niet.
21: Ik ga de morgen para.
16: Is goed, mijn schat.
17: Hij tang je voor dat je begint.
16: Oké.
21: Oké.
16: Oké, doei. Nou,
17: en dan beschrijf je een autovoeding.
16: Oh, dank. Mi ben liba on die man godoro. Maar voordat van Transma bellen, en apoku dis, ik weet dat one minuut no mommy one deel nang ik kwam ima. Maar ook apoku dis, ik chamiko na you.
17: Oké, mijn arke.

0: je ziek, pa boy.
1: Ja, mi follow de attacks.
0: Echt geweldig. Na onder of Vinnie, Jim Banyi Fusdong. Het past precies mijn verhaal.
1: Maar dat is ook zo. Ja, ja, ja. Aier tekst, na, precies.
0: Oh, aier tekst. Yeah.
1: Want als je zo Jimmy score na Astens, dan ben je kan aan mij.
0: Ja.
1: Ja, dus. Daarom maak je een middel van spiritualiteit. Omdat spiritualiteit kan van alles zijn.
0: Uh-huh.
1: Maar even godsdienst, religie is gewoon één ding.
0: Uh-huh.
1: Maar spirituele abigi is dat. Abigi. Uh-huh. Mm-hmm.
0: Abigi.
1: En nogmaals, een minder ben verwacht die tangano aladdin sansami met meti de ja in a studio. En helemaal niet temiluku a bokaal. Enzovoort. Zie ik dat er aan gewerkt is.
0: Asandis aan een bokaal, man.
1: Het is meer dan een bokaal.
0: Ja, asandis na.
1: Ja.
0: Na spirit dapet.
1: Ja, en dat je pot ook toe wat op pete.
0: Daarom met dat aan een bokaal, na wat spirit dapet. Je sla je vleugels uit.
1: En dat juist mimik wat soort gedicht over op pete, hè.
0: Oké, heb je dat bij?
1: Minosap, adeen me ede. Minosap, notifu is de. Nanga soopo sati de. Fata mara ogo de. Noso den deisa musko ete.
0: Ja, we spieken opnieuw.
1: Mami sabi tak mi lop opete. En opete lop mi te.
0: Ja, we spieken opnieuw, want ik was er tussen gekomen.
1: Ja, dus. Minosap, notif is de. Nanga soopo sati de. Fata mara ogo de. Nanga den deisa musko ete. Mami sap tak mi lop opete en opete lop mite bika mina wan chifu tamare. Dat na ato.
0: Oh, die schrijf als wat zo'n disi. Oh, die schrijf. Wat ako in die idee?
1: Een tijdje geleden.
0: Oh, mi denk je botak is de wanda lupo a opete knap nijfes.
1: Nee, ano, ta, no se da mi boyoko.
0: Ja, ja.
1: Ade, ma as han kofu. Fuan poko, ma ane, dus de tekst naf me, ma a poko fu, sapsot wam de se, I don't know much of, fugit sumai sing a poko dat baka. Dan, a ritme dat mi teki dan tataki, minosap notifu is de, minosap notif ti de, fatamara ogo de, nanga den tradi sa musko ete, ma mi sabi tak mi lop opete, en opete tu lop mi te.
0: Alobi echt alle knap nijfessie.
1: En dat lukt
0: gewoon een knap nijfessie.
1: Ja, ja, ja.
0: Dus mi kiezen, dus die mi pot na mi ede tak moji van Ketikoti Award. Nou, een foto sla je vleugels uit. Snap je? En Oetranga in Alassane zou je doen. En jij bent daar een goed voorbeeld van.
1: Ja, ja.
0: Je bent sterk in alles wat je doet.
1: Tamara ogode nanga den tradisa musko ete. Mami sabi tak mi lop opet.

0: si atrama im kosuka im kimapoku. Goedemiddag. Hallo. Oké.
1: Okay. Ja, dus dus not, don't know much about history for.
0: Don't know much about history.
1: Ja, ja, ja.
0: Don't know much about allergy.
1: Ja.
0: Nou, nou,
1: papa,
0: ik zie hem voor me.
1: Ano Sam Cooke, Benton, man.
0: Sam Cooke.
1: Sam Cooke, ja.
0: Ja. Dus vanuit dus, dat evening.
1: Ja, dus nee, dus dat a ritme dat hij dan a pokufu opeteko in me ede. Dat wat ik begin, I don't know much about history, toch?
0: Mm-hmm. And Serena is there.
1: Yeah, and then me know, asan ko imi ede tak me know sap notifu is there, nanga fata fatide ode nanga fatamara ode nanga den di samusko ete. Ma wasan mi sabi tak mi lop opete en opote opete lop mite mi kamina wan chief tamare.
0: Ja, en zei je taki, ik pas ook toen al precies bij je radio hulde met Rena die okay. Tamara.
1: Ja,
0: we
1: ja,
0: kiezen
1: ja.
0: Voor Atjoen dat die en aan de zomer. We kiezen voor Atjoen met Rena die Tamara. Alles aan zei je doe met Rena die Tamara. We zijn ons maar je kosi in sape of fadon Tamara. In sa fatamara ode.
1: Ja.
0: Jij usef na let fasi want in sa fatamara ode. Snap je? De Malena op wan mooi singi ibe kosmi is dus aye takiti de en altijd die memory na die Tamara dus a piece dat
1: ja na na
0: mo arki en mo koteng en mo kote en mo potengi tak wan steek maar mi kan begin te itak na jazzo itaka gedicht dus we should draaien in die uitzending jayo yeren continue dus
1: me
0: begin te ik fab we sa pai min pai fe yo jayo yeren yo yeren ja ik had meenemen ik ga het niet wegleggen. Ik ga het meenemen. Het is jouw ding. Je hebt het hier gelanceerd. En je denkt ja vaker. Ik ga er wel wat mee doen. Want het past bij mij. Maar kan niet. Om niet maar in Arki. Die denk je van het past ook bij mij.
1: Ja,
0: en me hoop dat de Voice Radio. Want me ook probeer voor dat naar een salto. Dat de Voice Radio komt bakken. En ook bij de Voice. Ik poten. Dat ik de Voice kom. Want het is van jou, het is een stukje gegeven.
1: Yeah,
0: yeah. Je kan niet alleen ons bewust brengen van bepaalde dingen. Maar nu blijkt dat je ook kan dichten.
1: Ja, ja, ja.
0: Dat vind ik geweldig.
1: En voor laatste zijn Sam Abete. De meekaren zijn het aforisme. Dat naar een chim-chim statement. Eh? En dat was een belangrijke statement voor mij. Ik ben niet geschikt om ondergeschikt te zijn.
0: Wat Jesus, Mina. Je bent niet geschikt om ondergeschikt te zijn. Ja. Wauw. Wauw, je gaat je
1: maar
0: niet uitlenen.
1: Ik weet allemaal, want ik ga ze allemaal in een boek zetten.
0: Moet je doen.
1: Sabi, maar dit is nou een belangrijk wang. Dat uno do ondro.
0: Nee.
1: De altijd wang kan libisma. En dan trobi soort volk snap naar na je zee. De altijd wang kan sma vieser.
0: Dat we kon te passen voor Ken Norton.
1: Ja.
0: We kon te passen voor Ken Norton.
1: Dus nog ook.
0: Leer je niet uit voor het mindere.
1: Ja.
0: Ga altijd voor het hogere.
1: Ga altijd voor het hogere. Dus ik ben niet geschikt om ondergeschikt te
0: zijn. Amen. Amen. Goedemiddag. Carmen, ik zet je er meteen in, want Kwame moet zo weg.
1: Ja, ik moet weg.
0: Carmen, goedemiddag, mijn schat.
2: Ja, goedemiddag.
0: Doei.
2: Ik merk Taki, want er is geen tijd meer. Dus met Taki Helen, en ik groetjes daar. Met Taki Grantangi, dat die tek aan Bosroiti. Kugi, Masara Kwamimba, Waki Kado Disi. Because a Kado Disi, na voor Heri Libi.
1: 100%, ja.
0: Ja. Na kracht tabaka toe toch? Om door te gaan, ja.
2: Ja, en Masara Kwamimba met Taki Grantangi ook toe. Voor alle dingen en informatie zei je die uno. Nga ala ana respecte me taki grantangi wa kek motone oso pou kongi ala de informasi disi en mi sabi tak before so ma be fit nange ma tok itan dwing tos me taki bigi grantangi pou dati
0: geweldig
1: ja tangi ook to fo ataki sei taki sisa
2: ja en ik zou zeggen tot volgende keer.
1: Ja, dat wordt ook zo gek, hè. Tamara Mide, na Arkidosu, Freeman Grond, tussen 11 en 2.
0: En 2, ja.

0: Ja.
1: Dus Tamara gaat het weer los met Arki Atori.
0: Ja, maar Arki.
2: Dat is
0: een en ja, en ik zie een meisje, Masra, een kwamimba.
1: Ja, we meten,
0: ja. Ja, odi.
1: Abu, met mama is aan de hand aan jou.
0: Ja, grand tangi, you ja, also.
2: Oké, wacht even.
1: Ja.
2: Doei. Dankjewel, Carmen.
0: Ja, doei.
1: Oké, ja, doei.
2: Oké, die gaat op nummer 2, denk ik. Ja, bent u er?
3: Ja, goedemiddag.
2: Hai, goedemiddag, mijn schat.
3: Ah, hier dan ook. Hier weet ik wat aan die over zijn tijd voor Kwamimba.
2: Ja.
3: Als het makkelijk is, als allemaal tegen zal doen dat jongen als zo'n de bakal naar van 4 tot 7 naar Kwamimba moet hebben, dan is het zo gepiept.
2: Nou, ik daar zeg je wat, we gaan gewoon handtekeningen verzamelen. Hij hoort, hij staat al lang op de lijst.
3: Hmm. Ja, toch nog om me, want koffie van allemaal zomaar team boys doen dat hè.
2: En dan was het maar begin.
3: Kwaliteit naar haar talent.
2: Ja, nee, de voice moet terug.
3: Dat bedoel ik toch, zondag 4 tot 7.
2: Ja, ik ben dat zo.
3: En het demand zijn abajuru dat hij. En de man neemt afstand, vindt ook wel live. De man heeft bandy in een live programma. En dat steeds een herhaling. En dan kwam mijn mama doen dat hij met haar brea kennis met kon leren.
2: We gaan in ieder geval praten met Salto.
3: Ja, toch?
2: En met z'n allen. Dus even een handtekening om samen, voor het samen. Dan weet je dat hij maar in ieder geval de voice moet terug.
3: Ja, dat is 100%.
2: We gaan er alles aan doen dat voice terugkomt. We hebben het nodig, is ons ding.
3: Door jullie?
2: Ja.
3: Via jullie toch?
2: Ja, samen staan we sterk. Ja, we gaan samen staan we sterk. We gaan kijken wat we.
3: Ik
2: wil kom je maar lafouille hebben, die woorden, je moet ophouden hoor.
1: Ja.
3: Succes!
1: Ja, Sani.
3: Oké.
2: Dank je wel.
1: Mijn nader.
2: Ja, Ayuru is mijn nader. Nogmaals, alsjeblieft. Brada, je bent ook aan te horen, maar. Wat Lucas zou doen, misschien moet dat wel je. Favitaking. Asan voor Black Achievement. Wow. Je moet iemand voordragen.
1: Mm-hmm.
2: Je moet iemand voordragen. En we lukken in hoeverre ook aan Tjarenko. Ja, want inderdaad, je ziet biggie visie. Ondernemers bijvoorbeeld. Mm-hmm. Zie je daar. Maar oké, if they want some of the ondernemers nog kiezen kans gaan naar Black Achievement. Dit is voor mij ook een Black Achievement.
1: Ja.
2: Snap je? Ja. Maar je wil altijd hoger. En voor mij paard meer. Daarom Temigiwa Award zeg ik altijd many more. To come. Want de iluku de sansa ipsa naar Amerika, de iluku go in de ma also, ala yari de ma abwa award in de anu, van zijn organisatie. Weet je, omdat ze ook verschillende dingen doen voor mij, maar mijn mensen mogen ook 2 en 3.
1: Mm-hmm.
2: Snap je?
1: Ja.
2: Dus we gaan kijken wat we voor je kunnen betekenen.
1: Ik en meneer Dulesan Fukis award.
2: Nee, in hem takasan dat hij je doet voor kiezen, in kiezen, punt.
1: Nee, dus misref niet, maar merendeels zijn luisteraars die vinden van nee, in kiezen dat
2: hij. Ja, nee, maar look, in alibi, als je goed bezig bent, aan de zomer Amerika op de award. Aan de zomer Nederland op de ing. Ik heb om mijn awarden naar Nederland. Mensen weten het niet eens. Ik heb om mijn stichting naar Nederland, zei ik die award. Die wij niet weten. Snap je? Alibisma naartoe. Jeje nangasting.
1: Ja.
2: Na, teken ze woord na jeje stril. Je powering van Godoro. Je powering van Akang. Jiabra. En Jiabra naar de toekomst. Weet je, if you do not die en je kisa fi, je kisa fi. Voor je ouders bent, je granny toe. Is dat zo'n granny voor je ouders bent. Een snoepje. Hé, die de kari fi ga winkri. Tief kebade bij de seningo bij fifi taifa kuku, one of you. Nou, een granny in de vorm van een koekje. Ik moest tera sil, ik moest tera je. Weet je, want hij gebruikt als ching.
1: Ja, nee, na sade.
2: Daarom ik dit maar soms maar ik kies granny de kree. Na ziel, na jee.
1: Mm-hmm.
2: Goedemiddag. Ja?
4: Sumane terie. Ik heb het ook. Als dat na terie en
3: Ja, toch? Na, yeah.
2: Ja, na.
3: Dat man het terio, dat wat ik als man het terio.
2: Nee. En als je een beer dadelijk als je een denotie? Nee. Nou, want trouwens aan het jaar als je een mekie doe, zei je doe.
1: Ja, dat is
3: de communicatie bij de communicatie. De communicatie bij de communicatie bij je vier, je intuïtie en vier, ik ben van het man is het terio.
2: Ik zit hier niet zomaar. Noas vanaf takking, maar oké, er zijn genoeg mensen die het zeggen. Maar altijd mi vind taki, ajeleki, a blakaboba, die is nooit weer doen aan boom. Daarom zit ik hier. En alles wat ik zeg in een roeping. Alles wat ik zeg in roeping in Alibi. Ik heb de mijne, je hebt de jouwe. En ik dank je wel voor de jouwe. Daarom zit je hier vandaag. En ga zo door. Sla je vleugels uit. Op dit te etagange. Batradrina, fosimi bij me korsjade. Desani, ja, desani, de maaie collisie. Oké, een fles gember is ook heerlijk. Een fijne dag, dankjewel.
1: Ja, en Bigitani namens Junanga organisatie. Dat denk voor een heel, ja, voor Hilde mee. En Hilde, zo heet deze station.
2: Ja, dit is Mikare letterlijk Hilde.
1: En je Hilde smaak.
2: Ja, daarvoor zit ik hier, daar met Mikare.
1: Dus daarom ik ben met hem bereken dat ik, hey, daar heb je de mevrouw van Hilde. Ik ga het even zeggen. 30 jaar al op de radio, misschien word ik gehuldigd.
2: Bij deze. Dankjewel. We hebben maar 10 seconden. Goedemiddag.
5: Die meneer die daar zit.
2: Maar ja, kom hier, mami. Ben moest pota die zijn bel op tijdje met je tante van de Dappermarkt.
1: Ja.
5: Van de Dappermarkt. Mijn buurvrouw.
1: Oké.
2: Naar tante Magda. Hier is dat naar tante Magda. Tante Magda, hoe is het met u? Dank je wel voor het bellen.
5: Goed.
2: In de bel hier negen, maar die buurman kon direct hier om bel.
1: Nee, bedankt voor dat, Obigisisa. En ik zal altijd mijn best blijven doen, die Afrikaanse Suranaanse community.
6: Ja, community.
5: Ja hoor.
2: Is goed, tante, we gaan. We moeten zo direct 3 uur afzwaaien, of 2 uur afzwaaien naar 3 uur. Dankjewel, tante Magda.
5: Ja, schat.
2: Ja, mi goedo.
5: Doei.
2: Doei. Kwamimba, we gaan naar de laatste seconde.
1: Ja, tangi fu alasani sami mek meetide. En bigi tangi fu a onderscheiding. En mek mama isanga na de nangau alamala.
2: Ja, nanga jufara ook to. En over brada yo. En
1: kimi ook to vanaf 11 tot 2. Dan, wie is de wang wang wang wang granita marabaka. Geen probleem.
2: Ik is in baka.

0: music.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Verschillende ministers in België waren al maanden op de hoogte van het grote risico op bosbranden. Een rapport dat is gemaakt door het Belgian Wildfire Network wijst ook op een gebrek aan capaciteit om natuurbranden in België te blussen, vooral vanuit de lucht. En ook is er geen uniforme aanpak. De brand in de Ardennen is inmiddels ingedampt, maar nog niet onder controle. België kreeg de afgelopen dagen hulp van brandweerlieden en blusvliegtuigen uit onder meer Nederland en Zweden. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken heeft gezegd dat die steun blijft zolang als nodig is. De Noordzee was nog nooit zo warm, meldt het KNMI. Afgelopen weekend was het zeewater 21,5 graad. Dat is een tiende graad warmer dan het oude record van 8 jaar geleden. Het nieuwe record werd gemeten bij lichteiland Goeree. Dat is een platform 30 kilometer uit de kust van de Hoek van Holland. Het KNMI schrijft het nieuwe record toe aan klimaatverandering in combinatie met hoge drukgebieden met veel zon en weinig wind. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 23 mensen omgekomen bij een busongeluk. 4 mensen raakten gewond. Een vrachtwagen botste frontaal op de bus van een gezondheidsdienst. In die bus zaten patiënten die onderweg waren naar verschillende ziekenhuizen. De meeste slachtoffers zaten in de bus, maar ook de bestuurders van beide voertuigen zijn omgekomen. Elk jaar worden 25 tot 50 miljoen blikjes illegaal geïmporteerd en daarna zonder statiegeld verkocht, blijkt uit onderzoek van Eén Vandaag. De blikjes worden verkocht via websites en maaltijdbezorgers. De import is verboden, maar de koop en de verkoop niet. De vaak goedkopere blikjes fris en alcohol maken een belangrijk deel uit van de omzet van restaurants en webshops. Het weer verspreidt over het land buien, verder bewolkt. Alleen in het noordwesten kan de zon af en toe doorbreken. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond droog en vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden. Morgen begint in het noorden en in Zeeland met felle buien. Later is er overal regen. Het wordt dan tussen de 17 en 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In Noord-Holland staan files op de A7, Zaanstad richting Hoorn, tussen Zaandam en Purmerend, 5 minuten vertraging. A9 Amstelveen richting Alkmaar, tussen Beverwijk en Akersloot, 5 minuten. Op de ring van Amsterdam, de A10 Noord, richting Utrecht, 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
4: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het. De leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio Salto.
5: Lieve luisteraars en programmamakers van Salto. Onze nieuwe studio's gaan bijna open. De verhuizing en technische voorbereidingen waren heel complex en hebben helaas langer geduurd dan gepland. Daardoor konden de vertrouwde live-programma's tijdelijk niet doorgaan. Maar achter de schermen is er de afgelopen tijd hard gewerkt en is het inmiddels bijna zover. De programmamakers worden binnenkort wegwijs gemaakt in de nieuwe studio's en daarna keren zo snel als mogelijk alle vertrouwde programma's live terug op zender. Dank jullie wel voor jullie geduld, begrip en betrokkenheid.
6: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Dorald Megens met het NOS-journaal. Spanje gaat met spoed 500 meisjes uit Ceuta naar het vasteland halen. Het zijn minderjarigen die vorige maand vanuit Marokko naar de exclave zijn gezwommen, samen met 70.000 anderen. De meeste daarvan keerden later terug naar Marokko, maar er zijn nog duizenden migranten in Ceuta. Een groot deel daarvan is minderjarig. In de exclave zijn voor die groep maar 90 opvangplaatsen. Merendeel slaapt daarom buiten op straat. De meisjes vormen volgens Spanje een kwetsbare groep. Ze lopen een groot risico te worden aangerand of verkracht. NS ziet af van het plan om tassen op een lege zitplaats te verbieden. In plaats daarvan worden de huisregels in de trein aangepast. Reizigers krijgen bij drukte het verzoek om hun bagage op schoot te nemen. NS past het tassenplan aan op advies van het Landelijk Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer. Volgens dat overlegorgaan ging een verbod te ver. Het Israëlische leger laat onderzoek doen naar de dood van Palestijnen en hulpverleners in Gaza. De militaire politie gaat bekijken of er sprake was van schendingen van het oorlogsrecht. Begin 2024 werd de auto waarin de 5-jarige Hind Rajab met haar familie zat beschoten door een tank. Zij overleefde de eerste aanval en vroeg telefonisch om hulpverleners die bij een reddingspoging ook werden gedood. Bij een ander incident in 2025 werden 15 reddingswerkers gedood door het Israëlische leger toen ze in een konvooi reden. In Kroatië is een verdachte gearresteerd in het Nord Stream onderzoek. Hij zou als duiker betrokken zijn bij de aanslag op de gaspijpleiding. 4 jaar geleden maakten explosies in de Oostzee de belangrijke Nord Stream pijpleiding voor Russisch gas onklaar. Eerder werd al een verdachte opgepakt in Polen. Het weer in het noorden nog af en toe zon, in het zuiden bewolkt en regenachtig. Het is een graad of 20. Vanavond en vannacht opklaringen. Aan de kust wel kans op buien, mogelijk met onweer. Morgen ook in de rest van het land buien. En dan wordt het maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Velsen en Akersloot is de vertraging een kwartier. Het wegdek is daar beschadigd, de spitsstrook is daardoor dicht. Op de N9 Den Helder richting Alkmaar tussen Schorrel en Bergen 5 minuten vertraging. De N247 Amsterdam richting Hoorn voor Broek in Waterland 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Lieve luisteraars en programmamakers van Salto. Onze nieuwe studio's gaan bijna open. De verhuizing en technische voorbereidingen waren heel complex en hebben helaas langer geduurd dan gepland. Daardoor konden de vertrouwde live-programma's tijdelijk niet doorgaan. Maar achter de schermen is er de afgelopen tijd hard gewerkt en is het inmiddels bijna zover. De programmamakers worden binnenkort wegwijs gemaakt in nieuwe studio's en daarna keren zo snel als mogelijk alle vertrouwde programma's live terug op zender. Dank jullie wel voor jullie geduld, begrip en betrokkenheid.
3: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2... Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
4: Donderdag tussen 10 en 12 is nostalgisch op Radio Noordzij en Radio Salto. Jan uit Slotermeer presenteert de beste muziek uit de jaren 50, 60 en 70 in Nostalgie met Jan. Vraag je nostalgische verzoekplaatje aan en doe gelijk mee met het enveloppenspel. Nostalgie met Jan. Iedere donderdag tussen 10 en 12 op Radio Noordzij en Radio Salto.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Donder in een pries. Ik heb nodig wat ik niet heb. Word wanhopig als ik lief heb. Durf de mensen niet te groeten, terwijl ze liggen aan mijn voeten. Het leven, hoe doen jullie dat toch? Ik stel wat uit, ik stel me aan. Ik

0: Dorald Megens met het NOS-journaal. Spanje gaat met spoed 500 meisjes uit Ceuta naar het vasteland halen. Het zijn minderjarigen die vorige maand vanuit Marokko naar de exclave zijn gezwommen, samen met 70.000 anderen. De meeste daarvan keerden later terug naar Marokko, maar er zijn nog altijd duizenden migranten in Ceuta. Groot deel daarvan is minderjarig. In de exclave zijn voor die groep maar 90 opvangplaatsen. Het merendeel slaapt daarom buiten op straat. De meisjes vormen volgens Spanje een kwetsbare groep. Ze lopen een groot risico te worden aangerand of verkracht. Het Israëlische leger laat onderzoek doen naar de dood van Palestijnen en hulpverleners in Gaza. De militaire politie gaat bekijken of er sprake was van schendingen van het oorlogsrecht. Begin 2024 werd een auto waarin de 5-jarige Hind Rajab met haar familie zat beschoten door een tank. Ze overleefde de eerste aanval en vroeg telefonisch om hulpverleners die bij de reddingspoging ook werden gedood. Bij een ander incident, 2025, werden 15 reddingswerkers gedood door het leger toen ze in een konvooi reden. De ontslagen Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, wil nieuwe verkiezingen en wil niet wachten tot de oorlog voorbij is. Verkiezingen kunnen nu volgens de Oekraïense grondwet niet, omdat sinds het begin van de oorlog de staat van beleg geldt. Fedorov werd ontslagen door president Zelensky, het is niet duidelijk waarom. NS ziet af van het plan om tassen op een lege zitplaats te verbieden. In plaats daarvan worden de huisregels in de trein aangepast. Reizigers krijgen bij drukte het verzoek om hun bagage op schoot te nemen. NS past het tassenplan aan op advies van het landelijk overleg Consumentenbelang en Openbaar Vervoer. Volgens dat overlegorgaan ging een verbod te ver. Het weer: in het noorden nog af en toe zon, in het zuiden bewolkt en regenachtig. Graad of 20 is het. Vanavond en vannacht opklaringen aan de kust, wel kans op buien, mogelijk met onweer. En morgen ook in de rest van het land buien, dan wordt het maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Beverwijk en Akersloot is de vertraging 10 minuten. Het wegdek is daar beschadigd, de spitsstrook is daardoor dicht. Op de N205 Nieuw-Vennep richting Haarlem voor Hoofddorp een kwartier vertraging. De N246 Beverwijk richting Westgrafdijk tussen het veer bij Spaarndam en Westzaan een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2 Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen en als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde en dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag- of jaarwinnaar te worden. Het kofferspel. Elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
4: Lieve luisteraars en programmamakers van Salto. Onze nieuwe studio's gaan bijna open. De verhuizing en technische voorbereidingen waren heel complex en hebben helaas langer geduurd dan gepland. Daardoor konden de vertrouwde live-programma's tijdelijk niet doorgaan. Maar achter de schermen is er de afgelopen tijd hard gewerkt en is het inmiddels bijna zover. De programmamakers worden binnenkort wegwijs gemaakt in de nieuwe studio's en daarna keren zo snel als mogelijk alle vertrouwde programma's live terug op zender. Dank jullie wel voor jullie geduld, begrip en betrokkenheid.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Door Almegens met het NOS-journaal. Bestuurders van tractoren op de snelweg worden strafrechtelijk vervolgd. En datzelfde geldt wanneer kentekens zijn afgeplakt. Met die richtlijn komt het Openbaar Ministerie, nadat vorige week onduidelijkheid was ontstaan tijdens een boerenprotest in Den Bosch. Trekkers op de snelweg veroorzaakten toen een file, waarin de staart daarvan een dodelijk ongeluk gebeurde. Het OM wil dat er gehandhaafd wordt als trekkers op de snelweg rijden, mag alleen als het vooraf is aangevraagd en de burgemeester heeft toestemming gegeven. De ontslagen Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, wil nieuwe verkiezingen en wil niet wachten tot de oorlog voorbij is. De gevolgen voor Zelensky zijn nog onduidelijk, zegt verslaggever Gert-Jan Dennekamp.
1: Hij is niet de meest populaire politicus in het land, maar over de jaren heen blijft hij een beetje op hetzelfde niveau staan. En ook deze laatste affaire heeft in de laatste opiniepeilingen nog niet heel veel schade gedaan aan Zelensky. Dus ik denk dat hij een beetje in een hoekje blijft zitten en afwacht hoe dit afloopt.
0: Verkiezingen in Oekraïne zijn volgens de grondwet niet mogelijk in een tijd van oorlog. Middenvelder Tijani Reinders maakt de overstap van Manchester City naar het Saoedische Al-Qadsia. Voetballer is na Crescencio Somerville de tweede Oranje International die deze zomer de overstap naar Saoedi-Arabië maakt. De Saoediërs zouden voor de 28-jarige Reinders 61 miljoen euro betalen. Olympisch kampioene Sifan Hassan loopt op 1 november de marathon van New York. De 33-jarige atlete wil revanche na haar tegenvallende zesde plaats vorig jaar in de Amerikaanse stad.
2: Vorig jaar, ik was gewoon echt de dag van vorig jaar was niet mijn dag. Ik heb het gewoon lastig gehad en het was moeilijk voor mij. Dit jaar wil ik zien, hoe kan ik beter doen, weet je?
0: Afgelopen april meldde Hassan zich nog af voor de marathon van Londen vanwege een Achillespeesblessure, maar ze is nu weer fit genoeg. Het weer vanavond en vannacht, opklaringen, maar ook nog een bui bij een graad of 14. Morgen buien met onweer, ook wat zon, dan wordt het 20 of 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Lieve luisteraars en programmamakers van Salto. Onze nieuwe studio's gaan bijna open. De verhuizing en technische voorbereidingen waren heel complex en hebben helaas langer geduurd dan gepland. Daardoor konden de vertrouwde live-programma's tijdelijk niet doorgaan. Maar achter de schermen is er de afgelopen tijd hard gewerkt en is het inmiddels bijna zover. De programmamakers worden binnenkort wegwijs gemaakt in de nieuwe studio's en daarna keren zo snel als mogelijk alle vertrouwde programma's live terug op zender. Dank jullie wel voor jullie geduld, begrip en betrokkenheid. Zuidoost TV. Door de buurt, voor de buurt. De reporters van Zuidoost TV volgen de actualiteit en vertellen de verhalen van de bewoners van Gaasperdam, Gein, Driemond en de Bijlmermeer. Maar ook aandacht voor de buurtdokter met adviezen voor een gezonder leven. Zuidoost TV. Iedere dag, de hele dag, op Salto TV en altijd via salto.nl.
5: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
6: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Dorald Megens met het NOS-journaal. Bij een verkeersongeluk in de Verenigde Staten zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. 4 andere Nederlanders raakten gewond. Het ongeluk gebeurde in Knox County in de staat Ohio. Volgens lokale media stopte het bestelbusje van de Nederlanders niet op een kruispunt en werd het aangereden door een vrachtwagen. De 3 doden zijn mannen van 55 en 44. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken verleent bijstand. Spanje gaat met spoed 500 minderjarige meisjes die vanuit Marokko de grens naar Ceuta zijn overgestoken naar het vasteland brengen. Veel van de kinderen slapen buiten. Dat is gevaarlijk, zegt correspondent Miral de Bruyne.
1: Deze maand ging het best wel vaak mis. Er zijn incidenten geweest waar het heel duidelijk werd dat het eigenlijk heel gevaarlijk is voor vooral jonge kinderen om hier te zijn. Zo zijn er ook meisjes verkracht. En ja, ze willen er alles aan doen om dit te gaan voorkomen, dat dit nog een keer gebeurt.
0: De minderjarigen maakten eind juli samen met meer dan 70.000 anderen de oversteek. Zeker 100 goudzoekers zijn vanochtend omgekomen toen een goudmijn in de Centraal-Afrikaanse Republiek instortte. Het Rode Kruis vreest voor nog meer doden. Er zijn veel zwaar gewonden en ook worden nog mensen vermist. De goudmijn ligt in het westen van de Centraal-Afrikaanse Republiek, in de buurt van de grens met Kameroen. NS ziet af van het plan om tassen op een lege zitplaats te verbieden. In plaats daarvan worden de huisregels in de trein aangepast. Dat gebeurt na advies van onder meer reizigersvereniging Rover.
2: We hebben er gewoon nog eens goed naar gekeken, naar advies van Rover. En gezegd, ja, misschien hebben ze ook wel gelijk als ze het in de huisregels opnemen. Daarin staat bijvoorbeeld ook dat je je voeten niet op de stoel mag doen. En daarin staat ook dat je stil moet zijn in een stiltecoupé. Daar hoort dat misschien beter thuis.
0: Reizigers krijgen bij drukte het verzoek om hun bagage op schoot te nemen. Het weer vanavond en vannacht. Opklaringen, maar ook nog een bui bij een graad of 14. Morgen buien met onweer, ook wat zon en dan wordt het 20 of 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Elke nacht van 2 tot 3 uur terug op Salto 1, Park 4D TV. Internationale televisiekunst van toen, door Amsterdamse makers onder het motto 1 uur puur beeld en geluid. Inspirerend, apart, psychedelisch en soms hilarisch. Maar altijd kunst in zijn meest pure vorm. Park 4D TV. Elke nacht op Salto 1 en via salto.nl.
4: Lieve luisteraars en programmamakers van Salto. Onze nieuwe studio's gaan bijna open. De verhuizing en technische voorbereidingen waren heel complex en hebben helaas langer geduurd dan gepland. Daardoor konden de vertrouwde live-programma's tijdelijk niet doorgaan. Maar achter de schermen is er de afgelopen tijd hard gewerkt en is het inmiddels bijna zover. De programmamakers worden binnenkort wegwijs gemaakt in de nieuwe studio's en daarna keren zo snel als mogelijk alle vertrouwde programma's live terug op zender. Dank jullie wel voor jullie geduld, begrip en betrokkenheid.
5: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
6: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Doral Negens met het NOS-journaal. Familieleden van het vermoorde meisje Lisa uit Abcoude hebben voor het eerst in het openbaar iets van zich laten horen. Ze bedanken hun dorpsgenoten voor alle liefde, steun en medeleven. Hun boodschap staat in een huis-aan-huis-publicatie. Vandaag een jaar geleden werd Lisa van 17 vermoord. Ze fietste van Amsterdam naar haar huis in Abcoude. Haar dood maakte veel los in de samenleving. Er kwamen acties als Wij eisen de nacht op. En er kwam kritiek op het migratiebeleid. De verdachte zat in een AZC. Hij komt volgend jaar voor de rechter. In Kroatië is een verdachte gearresteerd in het Nord Stream-onderzoek. Het gaat om een Oekraïner die samen met anderen bij een Deens eiland een aanslag pleegde op de gaspijpleiding, zegt correspondent Charlotte Waiers.
1: Daar zijn ze diep naar beneden naar de gasleiding gedoken, hebben daar explosieven aan gebracht. En de man die vandaag is opgepakt zou een van de duikers zijn die de explosieven onder water op die leidingen zou hebben aangebracht. Dus medeplichtig aan die aanslag.
0: Een andere verdachte, ook een Oekraïner, staat binnenkort terecht in Duitsland. Bij een verkeersongeluk in de Amerikaanse staat Ohio zijn 3 Nederlanders omgekomen. 4 anderen raakten gewond. Volgens plaatselijke media gaven ze geen voorrang op een kruispunt en werd een busje aangereden door een vrachtwagen. Rond deze tijd begint de selectie van NEC aan de eerste van 2 play-offs in de Champions League. De club speelt tegen het Noorse Bodø Glimt. Voor deze voetballiefhebber wordt het sowieso een historische avond.
2: De Champions League hymne die we straks gaan horen, dat wordt gewoon tranen met tuiten. En natuurlijk hoop je op een goed resultaat. Maar is het iets minder, dan zijn we ook heel trots dat we dit bereikt hebben.
0: Volgende week is de return in Noorwegen. De winnaar van het tweeluik plaatst zich voor de competitiefase van de Champions League. Het weer vanavond en vannacht, opklaringen, maar ook nog een bui bij een graad of 14. Morgen buien met onweer, ook wat zon, wordt het hooguit 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
5: Iedere maandag tussen 2 en 4 het spel met Kale Harry. Erwin en Jani spelen dan met jou het leukste gokspelletje van Nederland, waarbij je zoveel mogelijk munten moet verdienen en dan een zo hoog mogelijke score neerzetten om de dagwinnaar te worden. Je kunt ook leuke geldprijzen winnen aan het einde van het jaar door de hoogste jaarscore neer te zetten. Kale Harry, elke maandag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
6: Lieve luisteraars en programmamakers van Salto. Onze nieuwe studio's gaan bijna open. De verhuizing en technische voorbereidingen waren heel complex en hebben helaas langer geduurd dan gepland. Daardoor konden de vertrouwde live-programma's tijdelijk niet doorgaan. Maar achter de schermen is er de afgelopen tijd hard gewerkt en is het inmiddels bijna zover. De programmamakers worden binnenkort wegwijs gemaakt in nieuwe studio's en daarna keren zo snel als mogelijk alle vertrouwde programma's live terug op zender. Dank jullie wel voor jullie geduld, begrip en betrokkenheid.
7: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Dorald Megens met het NOS-journaal. Bij een verkeersongeluk in de Verenigde Staten zijn 3 Nederlanders omgekomen. 4 andere Nederlanders raakten gewond, zijn naar een ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde gisteren in Knox County in de staat Ohio. Volgens lokale media stopte het bestelbusje van de Nederlanders niet bij een kruispunt en werd het aangereden door een vrachtwagen. De 3 doden zijn mannen van 55 en 44. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken verleent bijstand. De nabestaanden van de vermoorde Lisa bedanken hun dorpsgenoten uit Abcoude voor alle steun. Het is voor het eerst dat ze dat doen. Lisa van 17 werd een jaar geleden vermoord toen ze 's nachts naar huis fietste. Na haar dood gingen vrouwen de straat op om de nacht terug te eisen. En er klonk protest tegen het migratiebeleid, want de verdachte was een asielzoeker. Van de duizenden minderjarige migranten die vorige maand van Marokko naar de exclave Ceuta zwommen, gaat Spanje 500 meisjes naar het vasteland halen. De opvangplekken in Ceuta zitten vol. De kinderen lopen gevaar op straat. Normaal gesproken neemt Spanje direct de voogdij over minderjarige migranten. Maar nu lijkt dat niet zo vanzelfsprekend, zegt correspondent Miral de Bruyne.
1: In dit geval lijkt Spanje te proberen om dat een klein beetje te omzeilen. En geluiden zijn omdat dat misschien wel is, omdat ze willen proberen om toch nog wel, ja, wie kan, nog terug te sturen.
0: Zeker 100 goudzoekers zijn vanochtend omgekomen toen een goudmijn in de Centraal-Afrikaanse Republiek instortte. Het Rode Kruis vreest voor nog meer doden, want er zijn veel zwaar gewonden en ook worden nog mensen vermist. De Nederlandse hockeysters hebben de eerste groepsfase op het WK overtuigend afgesloten. Ze wonnen in Amstelveen met 9-0 van Japan. Jibby Jansen scoorde 4 keer uit een strafcorner. Het weer, vanavond en vannacht vanuit het westen buien. Koelt af tot een graad of 14. Morgen overal buien, ook wat zon, wordt het ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Donderdag tussen 10 en 12 is het nostalgisch op Radio Noordzij en Radio Salto. Jan uit Slotermeer presenteert de beste muziek uit de jaren 50, 60 en 70 in Nostalgie met Jan. Vraag je nostalgische verzoekplaatje aan en doe gelijk mee met het enveloppenspel. Nostalgie met Jan. Iedere donderdag tussen 10 en 12 op Radio Noordzij en Radio Salto.
4: Lieve luisteraars en programmamakers van Salto. Onze nieuwe studio's gaan bijna open. De verhuizing en technische voorbereidingen waren heel complex en hebben helaas langer geduurd dan gepland. Daardoor konden de vertrouwde live-programma's tijdelijk niet doorgaan. Maar achter de schermen is er de afgelopen tijd hard gewerkt en is het inmiddels bijna zover. De programmamakers worden binnenkort wegwijs gemaakt in nieuwe studio's en daarna keren zo snel als mogelijk alle vertrouwde programma's live terug op zender. Dank jullie wel voor jullie geduld, begrip en betrokkenheid.
5: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
6: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

zonder in een pries. Ik heb nodig wat ik niet heb. Word wanhopig als ik lief heb. Durf de mensen niet te groeten, terwijl ze liggen aan mijn voeten. Het leven, hoe doen jullie dat toch? Ik stel wat uit, ik stel me aan. Ik heb

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een verkeersongeluk in de Verenigde Staten zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. 4 andere Nederlanders raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde gisteren in Knox County in de staat Ohio. Volgens lokale media negeerde het bestelbusje van de Nederlanders een stopbord bij een kruispunt en werd het aangereden door een vrachtwagen. De 3 doden zijn mannen van 55 en 44. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken spreekt van een verschrikkelijk ongeluk en verleent bijstand. Het Openbaar Ministerie zegt dat bestuurders van tractoren op de snelweg strafrechtelijk worden vervolgd. Met die richtlijn komt het OM nadat vorige week onduidelijkheid was ontstaan tijdens een boerenprotest in Den Bosch. Trekkers op de snelweg veroorzaakten toen een file waarvan in de staart een dodelijk ongeluk gebeurde. Familieleden van het vermoorde meisje Lisa uit Abcoude hebben voor het eerst in het openbaar iets van zich laten horen. Ze bedankten hun dorpsgenoten voor alle liefde, steun en medeleven. Hun boodschap staat in een huis-aan-huis publicatie. Een jaar geleden werd Lisa, van 17, vermoord. Ze fietste 's nachts van Amsterdam naar haar huis in Abcoude. Haar dood maakt veel los in de samenleving. Er kwamen acties als Wij eisen de nacht op. En er kwam kritiek op het migratiebeleid. De verdachte zat in een AZC. Hij komt volgend jaar voor de rechter. In de Centraal-Afrikaanse Republiek is een deel van een goudmijn ingestort. Er wordt gevreesd voor meer dan 100 doden. Het ongeluk gebeurde vanochtend in een plaats in het westen van het land, in de grensregio met Kameroen. Goudzoekers raakten bedolven na een aardverschuiving. Een Rode Kruismedewerker vreest dat het dodental nog oploopt. Er zijn tientallen zwaar gewonden. Bovendien worden nog veel mensen vermist. Het weer nog. Vannacht van het westen uit buien. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen overal buien. Er is ook zon. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Halleluja, it's Monday.
1: Fantastisch weer dit.
2: Blijft altijd genieten.
3: En het is woensdagmiddag. Dat betekent dat ik er ben, Marco en Maarten.
4: Wat klinkt jij zo goed?
0: Lekker.
5: Iedere vrijdag van 5 tot 7 met Loeken en Renk.
6: En dan komt het weekend altijd toch heel erg leuk fijn binnen.
3: Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 5 tot 7.
7: Red Light Jazz Radio.
8: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2 Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
9: Lieve luisteraars en programmamakers van Salto, onze nieuwe studio's gaan bijna open. De verhuizing en technische voorbereidingen waren heel complex en hebben helaas langer geduurd dan gepland. Daardoor konden de vertrouwde live-programma's tijdelijk niet doorgaan. Maar achter de schermen is er de afgelopen tijd hard gewerkt en is het inmiddels bijna zover. De programmamakers worden binnenkort wegwijs gemaakt in nieuwe studio's en daarna keren zo snel als mogelijk alle vertrouwde programma's live terug op zender. Dank jullie wel voor jullie geduld, begrip en betrokkenheid.
10: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. De evacuatiebevelen vanwege de grote natuurbrand in de Belgische Hogevenen zijn opgeheven. Zo'n 130 bewoners van België en Duitsland mogen terug naar hun huis. Het vuur heeft ruim 3000 hectare natuur verwoest. De brandweer heeft het vuur ingedamd, maar nog niet volledig onder controle. Vandaag hielp Nederland bij het blussen met een Chinook-helikopter en een team brandweerlieden op de grond. Zeker tot en met zondag kan België rekenen op hulp van andere landen. Bij een Israëlische luchtaanval op een politiebureau in Gaza zijn volgens Palestijnse gezondheidsfunctionarissen 9 mensen gedood. Onder de slachtoffers zouden meerdere agenten zijn. 15 mensen raakten gewond. Het Israëlische leger zegt dat de aanval was gericht op Hamas-militanten die vanuit het politiebureau opereren. Een andere Israëlische aanval kostte woensdag een Palestijn het leven. Onderhandelingen over een nieuw bestand tussen Israël en Hamas zitten ondertussen nog altijd muurvast. Oostenrijk heeft sinds juni 4 asielzoekers teruggestuurd naar Italië. Opvallend is dat zij daarvoor gewoon een treinkaartje of een busticket kregen. Het gaat om mensen die in Italië aankwamen, vervolgens naar Oostenrijk reisden en daar asiel aanvroegen. Volgens nieuwe Europese regels kan het land van eerste binnenkomst verantwoordelijk blijven voor de asielprocedure. Ook Duitsland en Zwitserland sturen inmiddels asielzoekers terug naar Italië. En doktersassistenten merken dat patiënten soms hun klachten aandikken om sneller bij de huisarts terecht te kunnen. De Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten meldt dat mensen bijvoorbeeld zeggen dat ze koorts hebben, terwijl dat niet zo is. Assistenten gebruiken de informatie aan de telefoon om te bepalen hoe dringend iemand zorg nodig heeft. Als patiënten niet eerlijk zijn, kan dat volgens de vereniging leiden tot verkeerde inschattingen en kunnen anderen onnodig langer moeten wachten. Exacte cijfers zijn er niet. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land, mogelijk met onweer. En het is zo'n 15 graden. Overdag zijn er geregeld stevige regen- en onweersbuien en tussendoor schijnt de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. En tot zover het Radio Nieuws.

0: Het station van de onbekend tot bekendmakingen. Hey, jij daar, jongeman of dame. Beschik je over durf en talent? Ben je ook op zoek naar een baan als journalist, correspondent, geluidstechnicus, editor, nieuwslezer, redactielid, omroeper, vormgever, DJ of verslaggever in de media? Oké dan. Begin net als vele anderen eerst met vrijwilligerswerk bij MART. Het communicatieinstituut van de Popiopis, persoonlijkheden en bekendmakingen. Al langer dan 38 jaar, de kweekvijver voor jong en ouder mediatalent van Amsterdam. Onbekend tot de bekendmakingen. Bel met 020-6799-665 of stuur een e-mail naar info@radiomart.nl. Mart, een status apart. Interactieve communicatie. Uit het hart. Ding Kondraai. Hierbij doet Maart Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek, aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui, om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws, talent, muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw
1: nalatenschap,
0: belt u 24 uur per dag met 020-6799-665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht.
2: Dames en heren, welkom op de vlucht van Suriname Airways. Ready for take-off? Fasten your seatbelt.

Okay, ja mensen, ik heb even op nieuws gewacht. Zodat ik heel netjes kan groeten.

En natuurlijk, wat we ook niet moeten vergeten, er is een Bimmeridee. En ik neem aan, het is de vijfde editie voor Bimmeridee. Dat want dat 17 oktober in No Limit. Toegang is gratis. Dus eigenlijk moeten we het vaker doen dat we proberen op bepaalde day, dat die op bijvoorbeeld wang Billington Day. Want er is wel een day dat altijd wordt georganiseerd. Dat na Van Dijk Day, dat wordt ook altijd georganiseerd. Maar je moest maar op de Flora Day, Flora B Day, Marowijnenproject Day. Eigenlijk daar is het altijd leuk voor je kom je bepaalde mensen tegen. Of tegen in zo'n day, die hebben rekenen, wow, die zit er niet bij. Dan pas je conjeren van die is er niet meer. Maar, lijkt zo op een Bimmeridee. En die Bimmeridee is echt voor mij en Kardeman het eigenlijk eerste uur. Eerste uur bij me. Waaronder dat une frigit wamalik Sonny, une frigit wamalik Humphrey. En Humphrey organiseren ook toer. Maar de toegang is gratis, mensen. U kon join op Bimmeridee dat hij. Het wordt gezellig. Want langer me nog niet, want u oor op Bimmeridee, want ik ben ook eerste uur bij me natuurlijk.

En sowieso zaterdag horen we er nog meer over. En dan hebben we aanstaande zaterdag, zoals ik al zei, een ode aan DJ Winter. Zodat we gobaka in een oru ting fu. Ja, we gaan lekker in een oru ting fu. Soul Garden Winter. En eigenlijk sumano mek Soul Garden Winter mee. Die heeft wat, is iets te kort gekomen in zijn leven. Want me be de one. Drangen fijn voor Soul Garden Winter.

Oké, mensen, voor mij zit het erop. You know I want to, but I'm in too deep. Want ik zou graag, heel graag, iets leuks met jullie willen delen in Lobbyuurtje. Maar...

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. De evacuatiebevelen vanwege de grote natuurbrand in de Belgische Hogevenen zijn opgeheven. Zo'n 130 bewoners van België en Duitsland mogen terug naar hun huis. Het vuur heeft ruim 3000 hectare natuur verwoest. De brandweer heeft het vuur ingedampt, maar nog niet volledig onder controle. Vandaag hielp Nederland bij het blussen met een Chinook-helikopter en een team brandweerlieden op de grond. Zeker tot en met zondag kan België rekenen op hulp van andere landen. Bij een Israëlische luchtaanval op een politiebureau in Gaza zijn volgens Palestijnse gezondheidsfunctionarissen 9 mensen gedood. Onder de slachtoffers zouden meerdere agenten zijn. 15 mensen raakten gewond. Het Israëlische leger zegt dat de aanval was gericht op Hamas-militanten die vanuit het politiebureau opereren. Een andere Israëlische aanval kostte woensdag een Palestijn het leven. Onderhandelingen over een nieuw bestand tussen Israël en Hamas zitten ondertussen nog altijd muurvast. Oostenrijk heeft sinds juni 4 asielzoekers teruggestuurd naar Italië. Opvallend is dat zij daarvoor gewoon een treinkaartje of een busticket kregen. Het gaat om mensen die in Italië aankwamen, vervolgens naar Oostenrijk reisden en daar asiel aanvroegen. Volgens nieuwe Europese regels kan het land van eerste binnenkomst verantwoordelijk blijven voor de asielprocedure. Ook Duitsland en Zwitserland sturen inmiddels asielzoekers terug naar Italië. En doktersassistenten merken dat patiënten soms hun klachten aandikken om sneller bij de huisarts terecht te kunnen. De Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten meldt dat mensen bijvoorbeeld zeggen dat ze koorts hebben, terwijl dat niet zo is. Assistenten gebruiken de informatie aan de telefoon om te bepalen hoe dringend iemand zorg nodig heeft. Als patiënten niet eerlijk zijn, kan dat volgens de vereniging leiden tot verkeerde inschattingen en kunnen anderen onnodig langer moeten wachten. Exacte cijfers zijn er niet. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land, mogelijk met onweer. En het is zo'n 15 graden. Overdag zijn er geregeld stevige regen- en onweersbuien en tussendoor schijnt de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. En tot zover het Radio Nieuws.
2: Ding Kondrai. Hierbij doet Maart Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek. Aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui. Om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws, talent, muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw
3: nalatenschap,
2: belt u 24 uur per dag met 020 67 99 665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht. Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. De evacuatiebevelen vanwege de grote natuurbrand in de Belgische Hogevenen zijn opgeheven. Zo'n 130 bewoners van België en Duitsland mogen terug naar hun huis. Het vuur heeft ruim 3000 hectare natuur verwoest. De brandweer heeft het vuur ingedampt, maar nog niet volledig onder controle. Vandaag hielp Nederland bij het blussen met een Chinook-helikopter en een team brandweerlieden op de grond. Zeker tot en met zondag kan België rekenen op hulp van andere landen. Bij een Israëlische luchtaanval op een politiebureau in Gaza zijn volgens Palestijnse gezondheidsfunctionarissen 9 mensen gedood. Onder de slachtoffers zouden meerdere agenten zijn. 15 mensen raakten gewond. Het Israëlische leger zegt dat de aanval was gericht op Hamas-militanten die vanuit het politiebureau opereren. Een andere Israëlische aanval kostte woensdag een Palestijn het leven. Onderhandelingen over een nieuw bestand tussen Israël en Hamas zitten ondertussen nog altijd muurvast. Oostenrijk heeft sinds juni 4 asielzoekers teruggestuurd naar Italië. Opvallend is dat zij daarvoor gewoon een treinkaartje of een busticket kregen. Het gaat om mensen die in Italië aankwamen, vervolgens naar Oostenrijk reisden en daar asiel aanvroegen. Volgens nieuwe Europese regels kan het land van eerste binnenkomst verantwoordelijk blijven voor de asielprocedure. Ook Duitsland en Zwitserland sturen inmiddels asielzoekers terug naar Italië. En doktersassistenten merken dat patiënten soms hun klachten aandikken om sneller bij de huisarts terecht te kunnen. De Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten meldt